Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek, altijd bij Omroep Zeeland.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep Zeeland.
2: Misbruik en het jarenlang filmen in jongenskleedkamers. De rechtbank behandelt vandaag de zaak van de Vlissingse oud-voetbaltrainer die behoorlijk de fout inging. Verslaggever Rick Bolt praat ons zo meteen bij. Het is 6:02, het Zeeuwse nieuws van dit moment. Omwonenden, ouders en ondernemers maken zich zorgen over de komst van Skeve Huze, net buiten Middelburg. De woonunits zijn bedoeld voor een kleine groep kwetsbare inwoners die niet in een gewone wijk kunnen wonen. Maar de omwonenden zijn bang dat hun veiligheid en leefbaarheid in het geding is. De Vlissingse eigenaar van het cruiseschip De Hondius heeft bekendgemaakt dat het schip op 13 juni weer uit zal varen voor een nieuwe reis. Het gaat om een expeditie naar Spitsbergen. Afgelopen maand werd het schip wereldnieuws vanwege de uitbraak van het Hantavirus aan boord. En Jesmee Vliers van basisschool Cipressenhof in Middelburg vertegenwoordigt Zeeland vandaag tijdens de finale van de nationale voorleeswedstrijd. Die finale is vanmiddag in Utrecht. Het weer in Zeeland, het is een bewolkte dag met vanochtend vanuit het zuidwesten al af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het ook echt druilerig met regen en motregen. Vochtige weersomstandigheden. De wind die is matig tot vrij krachtig. Buitengaats trouwens vrij krachtig tot krachtig vanuit het zuiden. En de maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Miley Cyrus samen met Mick Fleetwood en Lindsey Buckingham. Secrets. Om 6:07 gaan we het hebben over een zaak in de rechtbank van Middelburg vandaag, over de 40-jarige Vlissinger die voor de rechter moet verschijnen, omdat hij verdacht wordt niet alleen een jongen te hebben misbruikt, maar ook jarenlang in allerlei Zeeuwse kleedkamers naakte jongens te hebben gefilmd. Sinds de zomer van vorig jaar zit de man vast. Verslaggever Rick Bolt gaat zo meteen naar de rechtbank toe. Is nu nog thuis. Zeg Rick, hoe zat dat ook weer met die zaak?
1: Ja, goedemorgen. De zaak kwam aan het rollen toen er een aangifte binnenkwam bij de politie van de ouders van een jongen. En die jongen zat nu op de middelbare school, maar bleek contact te hebben gehouden met een leerkracht van zijn basisschool. En dat contact eindigde uiteindelijk in seksueel misbruik in de woning van de Vlissinger. Daar hebben de ouders toen aangifte van gedaan en vervolgens is de politie bij die man langs gegaan en heeft daar allerlei gegevensdragers in beslag genomen, zoals dat al heet. Toen de politie die eenheid van die gegevensdragers bekeek, bleek dat de man 15 jaar lang opnames had gemaakt in de kleedkamers van verschillende Zeeuwse voetbalclubs, namelijk JVOZ, VV Kloetingen en SV Wogeren.
0: Nou, dat is natuurlijk nogal. Wat heeft de man er zelf tot nu toe eigenlijk over gezegd?
1: Nou, in eerste instantie werd gezegd dat hij eigenlijk helemaal niet zou komen, dat hij eigenlijk vandaag pas voor het eerst zou komen, maar toch is hij bij 2 voorbereidende zittingen geweest. En toen zei hij wel dat hij enorm spijt heeft van zijn daden, en dan nog het meest naar de jongen die hij misbruikt heeft en zijn gezin. Hij schaamde zich voor het maken van de opnames en verzekerde aan iedereen dat hij ze niet verspreid had op het internet of op een andere manier. En hij zei ook dat hij zich beseft dat hij heel veel verdriet bij mensen heeft veroorzaakt. En hij wilde zijn verantwoordelijkheid nemen en we gaan vandaag dus horen in hoeverre hij zijn verantwoordelijkheid dan ook echt neemt voor wat hij heeft gedaan.
0: Ja, want vandaag is dan de zogenoemde inhoudelijke behandeling. Wat verwacht je daarvan?
1: Nou, ik ben vandaag wel heel benieuwd of er meer duidelijkheid komt over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren en hoe het allemaal is begonnen voor hem. We horen ook van het OM natuurlijk welke straf zij passend vinden bij deze zaak. En vandaag komt ook het slachtoffer van het misbruik aan het woord. Door hem is dit uiteindelijk allemaal uitgekomen, dus ik ben wel heel benieuwd naar zijn verhaal. En daarnaast horen we ook nog een slachtofferverklaring van de ouders van de kinderen die zijn gefilmd door de man. Er zijn 12 ouders geweest die zich hebben gemeld nadat de zaak bekend is geworden. En van hen horen we dus ook meer vandaag.
0: En wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Hoe laat?
1: Vanaf 9:00.
0: Rick Bolt, dankjewel.
1: Dus geweest die zich hebben gemeld nadat de zaak bekend is geworden. En van hen horen we dus ook meer vandaag.
0: En wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Hoe laat?
1: Vanaf 9:00.
0: Rick Bolt, dankjewel.

Simon & Garfunkel en The Boxer. Het is 6:15. 6:12 is de zon al opgekomen. Het wordt een bewolkte dag. Vanochtend vanuit het zuidwesten al af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het soms druilerig met regen of motregen. Het wordt vooral vochtig weer vandaag. De wind is matig tot vrij krachtig. Buitengaats soms krachtig vanuit het zuidwesten.

zuiden. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden. Vanavond en vannacht is het dan weer wat droger. Maar een beetje regen blijft wel mogelijk. Morgen is het ook niet droog, af en toe een enkele bui. Later ook weer meer opklaringen. En we moeten vooral nog even geduld hebben, want in de tweede helft van de week dan wordt het een stuk mooier.

0: The Tide is High van Blondie. Om 7:10 het inzamelen van afval, dat is niet in Zeeland, maar in het hele land. Toch altijd een heikel onderwerp. We gaan er zo voor naar Flevoland. Eerst dan de nieuws van de regionale omroepen. Aan de gemeenteraad van Den Bosch is gisteravond een petitie overhandigd met het verzoek om de 50 jonge asielzoekers die de gemeente wil opvangen gastvrij te ontvangen. De petitie is ongeveer 800 keer ondertekend, schrijven de collega's van Omroep Brabant. Volgens de indieners komen veel handtekeningen van inwoners uit Engelen, Den Bosch en Bokhoven, waar de opvang is gepland. Een van de insprekers namens Gastvrij Engelen hoopt dat het geen tweede Loosdrecht daar wordt. Er is trouwens ook een petitie aangeboden door de tegenstanders van de opvang. De gemeente Edam-Volendam neemt maatregelen na de ernstige ongeregeldheden na afloop van de derby Volendam-Telstar van afgelopen weekend. Supporters van Volendam zochten na afloop de confrontatie met de politie en de inwoners van het dorp. De lokale driehoeken heeft daarom besloten deze week geen uitsupporters toe te laten, vertelt de burgemeester van Edam-Volendam in gesprek met NH Nieuws.
1: Straft u nu eigenlijk de supporters van Groningen voor de daden van de supporters van Volendam?
2: Ik snap heel goed dat dat verontwaardiging oplevert en dat mensen daar een heel naar gevoel bij hebben. Ik heb dat zelf ook. Natuurlijk wil ik dat als burgemeester niet doen. Maar ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de algehele openbare orde en veiligheid. En ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Dus ook vanuit hun veiligheid moet ik soms maatregelen nemen.
1: Wat verwacht u dan? Denkt u dat de Volendam supporters weer verhaal komen halen?
2: Nou, we hebben gisteravond gezien dat dat dus inderdaad gebeurde. En dat daar dus een aanzienlijke politiemacht bij nodig is. Nou, de wedstrijden die wij nog gaan krijgen, waaronder dus ook Ajax. Die brengen natuurlijk ook grote aantallen bezoekers mee. Daar waar we natuurlijk normaal ook de bezoekers hier vanuit de eigen gemeente hebben, zullen er veel bezoekers naar onze gemeente toekomen. Ik noemde net al even de samenloop. Er komt ook een Pinksterweekend aan. Ik heb al even naar het weer gekeken. Het wordt bijzonder mooi weer. We zijn een gemeente waar natuurlijk al heel veel mensen naartoe komen. Dus die hele samenloop, in dat totaal maak je een afweging in het kader van de veiligheid. En dat betekent dat je soms maatregelen moet nemen die inderdaad heel pijn doen. Maar die wel noodzakelijk moeten zijn.
0: Vertelde de burgemeester van Edam-Volendam. En dan naar het nieuwe afvalsysteem in Zeewolde. Dat blijkt goed te werken. Die conclusie trekt de gemeente na een evaluatie over het eerste kwartaal van dit jaar. Daaruit blijkt dat het restafval dat uiteindelijk naar de verbrandingsoven moet met maar liefst 54% is afgenomen. Tegelijkertijd is er een toename van GFT-afval en plastic gemeten, omdat de inwoners beter hun afval gaan scheiden. Maar er wordt ook meer gedumpt. Je hoort een gesprek van verslaggever Patrick van Heesik met de wethouder voor Omroep Flevoland.
3: Op 1 januari werd de nieuwe manier van afvalverwerking ingevoerd. Inwoners betalen een lager vast tarief, maar moeten wel €1,80 per vuilniszak van 30 liter betalen. In de praktijk betekent dit dat voor hetzelfde geld een meerpersoonshuishouden 64 zakken kan weggooien. Volgens wethouder Ernst Bron is dat ruim voldoende.
4: Ik weet uit eigen ervaring, we zijn met z'n vieren thuis. We scheiden wel goed hoor, maar daar kom je echt ruim mee uit. Ik kom zelf op 1 zak per maand en dat is prima te doen. Dus wat dat betreft kun je veel minder betalen dan zonder difta.
3: Met de invoering van het nieuwe systeem is het aantal dumpingen van afvalzakken toegenomen.
4: We hebben ook eerlijk gezegd, dat klopt. In het begin zien we bij andere gemeentes ook waar ze dit hebben ingevoerd, dat je een toename ziet van de bijplaatsingen. Dat zien we ook in Zeewolde. We hebben het bijgehouden vanaf september al. Dus bijplaatsingen is eigenlijk van alle tijd. Alleen je ziet wel een toename, dat zien we in Zeewolde ook. Hè. En we hopen en we zien dat in andere gemeentes ook, dat dat weer stabiliseert.
5: En als dat niet gebeurt, hè, wordt er dan ook op gehandhaafd in de toekomst?
4: Jazeker. Kijk, we doen er nu alles aan op de hotspots, hè, om de wijk in te gaan, om mensen voorlichting te geven, om te kijken, inzoomen van wat zijn nou de specifieke oorzaken dat het daar gebeurt. Uiteindelijk natuurlijk gaan we daarop handhaven. Maar we proberen eerst de inwoners te overtuigen om dat niet te doen, om dat gewoon netjes in de ondergrondse container te stoppen. Ja.
5: Hoe kun je nou als inwoner van Zeewolde een beetje bijhouden hoe je staat met je afval? Hè? Hoeveel zakken je hebt ingeworpen?
4: Je hebt de HVC-app. Dat is een hele handige app, want dan kun je ook zien wanneer wat wordt opgehaald. Maar je kunt ook per product kijken van oké, waar hoort die nou thuis. Dus dat is handig, dan hoef je niet te zoeken of het allemaal zelf te weten. Het is wel belangrijk dat je dan ook in die app registreert. Want als je jezelf geregistreerd hebt, dan kun je zien hoeveel zakken je hebt weggegooid. Dus wat je moet betalen. En ook hoe dat staat in vergelijking met anderen, zeg maar. Dan kun je een beetje kijken of je het goed doet.
3: In het najaar volgt een nieuwe evaluatie en worden de resultaten besproken met de gemeenteraad.
0: Zij verslaggever Patrick van Heesik van Omroep Flevoland.

0: Right Between the Eyes van Wax. En daarmee is het nou zo'n minuut voor half zeven, bijna half zeven. Dit is Omroep Zeeland met u een update van het Zeeuwse nieuws. De rechtbank in Middelburg buigt zich vandaag over de zaak van een voetbaltrainer die jarenlang heimelijk opnames zou hebben gemaakt in kleedkamers. De verdachte is een 40-jarige man uit Vlissingen die ook verdacht wordt van het misbruiken van een jongen. Hij zit sinds afgelopen zomer vast. Bij een eerdere verdenking zei de man al dat hij zich beseft dat veel mensen verdriet heeft veroorzaakt. Omwonenden, ouders en ondernemers maken zich zorgen over de komst van de Skeve Huze aan de Golsteinseweg net buiten Middelburg. Tijdens de commissievergadering gisteravond bespraken ze hun bezwaren. Woonunits zijn bedoeld voor een kleine groep kwetsbare inwoners die niet in een gewone woonwijk terecht kunnen. Maar die omgeving is niet prikkelarm, volgens Marja Kwekkeboom van de kaasboerderij Schellag.
1: Maar hier is ook lawaai van sportvelden en van de N57. En ja, op onze boerderij is een kinderopvang, is een speeltuin. Dus daar zal zeker ook lawaai vandaan komen.
0: De wethouder heeft toegezegd met de omwonenden in gesprek te gaan. De locatie is nog niet definitief vastgelegd. Nieuwe vaarplannen voor het cruiseschip de Hondius na de uitbraak van het Hanta-virus aan boord. De Vlissingse eigenaar Ocean Wide Expeditions wil over iets minder dan een maand weer gaan varen met passagiers. Op 13 juni staat een nieuwe reis vanaf Spitsbergen op het programma. De komende tijd wordt het schip helemaal ontsmet en zit de bemanning in quarantaine. En de Hartstichting zegt dat meer mensen met een verhoogd risico rondlopen op hart- en vaatziekten dan mensen beseffen. Een hoog cholesterol en hoge bloeddruk kunnen aanwezig zijn zonder dat iemand het merkt. En daarom moet je je laten checken bij verschillende hartpunten. En dat kan ook bij de ZB in Middelburg. Van de 13.000 Nederlanders die hun cholesterol lieten checken, bleek maar liefst 70% een te hoog cholesterol te hebben. Het weer in Zeeland dan, het wordt een bewolkte dag met vanochtend vanuit het zuidwesten al af en toe regen. Vanmiddag wordt er soms ook druilerig weer verwacht met regen of motregen. De wind is matig tot vrij krachtig, buiten gaat soms krachtig vanuit het zuiden. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Tyler Now Rogers en Damiano David waren dat met Talk to Me. 6:05 is het. Wat staat er in de ochtendkranten? Daarover praat ik je zo meteen bij. Bijvoorbeeld dat 1 op de 3 ondernemers in het MKB zelf meer uren werkt dan een tekort personeel op te vangen. En wat dat betekent in de praktijk hoor je straks. Daarvoor maak ik me kennis met onze Zeeuw van de dag. Je hoort dat hij Martin heet. Dat hoor je dan eigenlijk nu al. Maar wat hij zo gaat doen, dat zeg ik nog niet. Eerst gaan we naar de militaire vliegbasis van Woensdrecht. Maar de Delta-regio die moet weerbaarder worden in deze tijd van wereldwijde onzekerheid en oorlogsdreiging. Dat is de boodschap van de Ravelijn-lezing gistermiddag op de militaire vliegbasis van Woensdrecht. Volgens luchtmachtcommandant André Stuur is samenwerking tussen defensie, ondernemers en de overheid daarbij nodig, ook in Zeeland. Verslaggever Han Verbeen was erbij en sprak met commandant Stuur en met een aantal aanwezige ondernemers.
1: Nou, je hebt natuurlijk wel 30 jaar lang ondergeïnvesteerd, dus die zal je stap voor stap in moeten lopen. En ik denk dat we dat heel snel moeten doen, omdat we niet weten hoe lang de vrede zoals we die nu kennen nog duurt. En dat we dat ook alleen maar kunnen als we dat samen doen. En dan ben ik zo waanzinnig trots op die weerbare delta waar we hier vandaag zijn. Waar overheid, bedrijfsleven, defensie, kennisinstituten samenkomen om te proberen zo snel als mogelijk zoveel mogelijk innovatie en gevechtskracht uit iedere geïnvesteerde euro halen. En ja, dat ligt mij na aan het hart, want dat hebben we onverminderd nodig.
2: Ja, wat voor een rol kunnen Zeeuwse ondernemers daar spelen? Meneer Jos Mol van Impuls Zeeland.
3: Ja, dat klopt. Wij proberen het bedrijfsleven en defensie te koppelen en zo aan de weerbaarheid van Zeeland te werken.
2: Hoeveel ondernemingen in Zeeland zijn aangewezen op defensie?
3: Ja, op dit moment te weinig, dus daar gaan we aan werken.
2: En niet alleen als het gaat om ondernemingen, maar ook werknemers vanuit bijvoorbeeld Rijmerswaal, Oostelijk Zeeland, Tolen. Die zijn ook aangewezen op een baan hier in Woensdrecht.
3: Nou, niet alleen op Woensdrecht, maar we hebben natuurlijk ook nog een scheepswerf in Vlissingen waar ook veel mensen werken. En daar hopen we natuurlijk binnenkort wat meer fregatten te kunnen gaan bouwen.
2: Ja, en nog een Zeeuwse ondernemer. Een hoefijzerfabriek uit Vogelwaarde. Dat is een eindje uit de buurt.
4: Ja, dat klopt. Aan de overkant, zoals jullie het zeggen.
2: Ja, maar wat? Ja, de combinatie hoefijzers, defensie, dat is een beetje een lastige. Of vergis ik me?
4: Dat is inderdaad een lastige. Hoewel dat alle paarden bij defensie op onze hoefijzers rondrijden.
2: Hoeveel hoefijzers hebben jullie al geleverd?
4: Nou, hoeveel dat wij aan defensie leveren en aan het Koninklijk Huis, dat weet ik niet. Maar wij zijn de grootste hoefijzerfabriek ter wereld. En wij maken er 36 miljoen per jaar.
2: Ja, dat is een behoorlijk aantal hoefstappen wat dat betreft.
4: Ja, zeker. Maar wij zijn ook vooral een technisch bedrijf. En daar zit de link met defensie en wat we eventueel voor defensie kunnen betekenen.
2: Ja, de regio moet weerbaar worden. Dat is eigenlijk het centrale verhaal hier in deze lezingencyclus. Wat kan jullie bedrijf daaraan bijdragen?
4: Nou, wij kijken vooral naar dual-use toepassingen. Dus wij hebben een heel leger, om in thema te blijven, aan persen. En daar zouden wij van allerlei producten voor defensie voor kunnen maken. Halffabrikaten. Wij maken zelf niks en wij ontwikkelen zelf ook daar niks voor. Maar we zijn eigenlijk geïnteresseerd in het versterken van onze Nederlandse defensie. En daar iets, ons steentje aan bijdragen.
0: Dat zei Martin Gekkaert van Hoefijzerfabriek uit Vogelwaarde. Ja, zo leer je nog eens wat, zeg. Ik wist dat helemaal niet. Is dat erg eigenlijk? Ik wist niet dat we een hoefijzerfabriek in Vogelwaarde hadden die zo groot was. Het verslag was van Han Verbeen.

0: Chicago met If You Leave Me Now. Het is toch zo'n beetje 7:15. We zijn niet wat aan de vroege kant, maar we gaan alvast eens kennis maken met onze Zeeuw van de Dag. En dat is Martin Schoolmeester vandaag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij de okkernoot in Schoondijken. Een spannende dag voor jullie vandaag en eigenlijk vooral een leuke dag. Straks meer daarover, maar eerst toch even over de okkernoot zelf. Wat is dat precies?
1: De okkernoot is een hele kleinschalige zorgorganisatie waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen wonen. En sinds kort ook kunnen werken. Tenminste, we hebben dagbesteding voor mensen. En dat is heel klein. Dus ik ken als bestuurder de bewoners en de bewoners kennen mij. En dat is denk ik deze tijd toch wel aardig uniek.
0: Ja, zeker. En dat lukt dus ook nog, want ik zou denken, juist in deze tijd worden dat soort organisaties juist veel groter om goed financieel te kunnen overleven.
1: Nou, dat is altijd wel een uitdaging. Daarom zijn we ook echt heel blij met Innerwheels. Zodat zij, we krijgen een bedrag, ik weet nog niet wat, voor ons ook een grote verrassing. En dat is heel fijn dat zulke organisaties aan ons denken.
0: Ja, want jullie krijgen vandaag een cheque overhandigd.
1: Ja, klopt.
0: En die is van Innerwheel, je noemde dat al. Laten we dat begrip dan ook maar meteen even uitleggen. Wat is dat voor club?
1: Ja, het is een serviceclub met dames. En die zetten zich in voor goede doelen. En één keer per jaar kiezen ze twee goede doelen uit. En dit jaar waren wij een van de goede doelen.
0: En hoe is dat dan in zijn weg gegaan? Jullie kregen een telefoontje van we hebben iets leuks in de aanbieding voor jullie. Of hoe gaat zoiets dan?
1: Nou ja, dat is altijd wel een beetje via. En onze voorzitter van de cliëntenraad, die zet zich ook al heel erg lang in voor de opgenoot. Dus dat is heel fijn. En zij kent weer mensen. Nou ja, en die zijn lid van Innerwheels. Dus zij heeft een goed woordje voor ons gedaan. En dan werken die dingen zo.
0: Ja, en je zei net al, het is heel belangrijk dat we op dit soort manieren aan financiële middelen komen. Want het is allemaal toch krap?
1: Nou ja, op zich wel. De begroting, het jaar vooruitkijken is altijd spannend. Wat kunnen we doen? En je wilt altijd meer doen dan dat je kan doen. En eigenlijk de leuke dingen. De mensen die bij ons wonen hebben allemaal een uitkering. Allemaal een waaionuitkering. Nou, en dat is niet veel. Dan moeten ze ook nog het verblijf betalen. Nou, dat is ook goed dat we dat allemaal met z'n allen moeten betalen. Dus ook zij. Maar dat houdt ook in dat er niet heel veel geld over blijft. Om leuke dingen te doen.
0: Nee.
1: Nou, en wij gaan dit geld, wat we krijgen. Ik heb gehoord dat het een groot bedrag is. Dat gaan we inzetten om een hele leuke avond voor alle bewoners van de okkernoot ze gaan organiseren.
0: En daar wil je natuurlijk nog niks over verklappen.
1: Nou ja, de bewoners vinden het heel leuk om te dansen.
0: Mm.
1: En wij vinden het heel prettig om in de omgeving van West-Vlaanderen dingen te ontwikkelen en te organiseren. Dus we gaan wel iets in die regio gaan we doen. En we hebben, dat verklapt echt al heel veel voor onze bewoners.
0: Nou, zachtjes praten.
1: Misschien horen ze het misschien ook niet. Maar we hebben een aantal jaren geleden hebben we een heel leuk feest gehad. En ik denk dat als we dat weer een beetje gaan organiseren waar dansen in thuis hoort, dan gaat het helemaal goed komen met een hele leuke avond.
0: Wat leuk. Goed, dan nog even naar vandaag. Martin, hoe ziet de dag van vandaag eruit?
1: Mijn dag is dat ik zo meteen naar Schoondijk ga. En dan hebben we overleg. En dan hebben we eind van de ochtend heb ik een uitreiking van Innerwheels, van een cheque. Nou, en daarna gaan we weer met de cliëntenraad in overleg welke dingen wij gaan ontwikkelen voor onze bewoners en organiseren. En dat kan op allerlei fronten zijn.
0: Hmm.
1: Van huisregels tot noem het eens tot het kwaliteitsverslag wat nog besproken moet worden.
0: Ja, maar goed, dus het is, er is feest vandaag, maar er moet ook gewoon wel degelijk hard gewerkt worden, begrijp ik.
1: Absoluut, absoluut.
0: En is er wel iets van een koekje of een stukje gebak of iets? Of iets feestelijks?
1: Ik mag hopen dat we dat geregeld hebben, maar dat zal wel.
0: Dat horen we dan graag vanavond van jou, om terug te blikken op de dag. Want je bent tenslotte onze zevende dag. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En aan het einde van de dag horen we dan heel graag hoe het geweest is.
1: Nou, tot vanmiddag. Of vanavond.

Roxy Music en More Than This. Bijna 7:08, een goed moment om eens even door de ochtendkranten heen te bladeren. Te beginnen in het Financiële Dagblad. Dan gaat het over bijna 1 op de 3 ondernemers in het MKB die zelf meer uren werkt om het tekort aan personeel op te vangen. Bovendien zoekt 1/4 van de bedrijven naar werknemers in het buitenland om de vacatures op te vullen. Personeelstekort is veruit de grootste hindernis om te groeien, laat het midden- en kleinbedrijf weten. Blijkt uit een onderzoek onder 500 bedrijven door onderzoeksbureau Motivaction. Volgens de onderzoekers hebben ondernemers vaak de klassieke reflex gaten zelf op te vullen. Maar omdat 2/3 van hen al meer dan 40 of zelfs 50 uur werkt, ja, kunnen ze niet meer gaan werken. Automobilisten in Amsterdam blijven te hard rijden op wegen waar de snelheid is teruggebracht naar 30 km per uur. Maar de snelheid blijft dalen. Ook landelijk wordt er nieuwe 30 km wegen nog vaak te hard gereden, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, het SWOF. En de Parool schrijft daarover vandaag. Dat landelijke onderzoek laat ook meteen zien hoe het komt dat automobilisten te hard blijven rijden. Veel gemeenten passen namelijk de weg helemaal niet aan als ze de snelheid verlagen. In de helft ongeveer van de situaties werden er wel bordjes opgehangen van 30 km per uur. Maar de wegen zien er nog precies hetzelfde uit als 50 km wegen. En dus blijven mensen daar ook zo hard rijden. Geregeld blijven kindermishandelingszaken te lang liggen bij het meldpunt Veilig Thuis. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten in de Telegraaf vanmorgen. Daarom staat er volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie zitten. In principe is Veilig Thuis na een melding namelijk wettelijk verplicht om binnen 5 dagen duidelijkheid te geven aan het kind en ook een veilige plek te vinden. Maar die termijn wordt met grote regelmaat helemaal niet gehaald. De Europese Commissie, daarover gaat het ook in de Telegraaf, die komt met een fors steunpakket om boeren te compenseren voor de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Naast brandstofkosten is ook kunstmest flink duurder geworden en dat kan dramatische gevolgen hebben voor de portemonnee van de Nederlanders en de andere Europeanen. Nu al zijn de wereldwijde voedselprijzen behoorlijk gestegen. Geschat wordt dat 1/5 van alle kunstmest ter wereld wordt geproduceerd in het Midden-Oosten. En Europa staat nu op een kruispunt volgens de krant. Een aantal belangrijke graanregio's, zo klinkt het in Brussel, dreigt de planten van gewassen te staken. Vanwege de hoge prijzen loont het niet meer om graan te gaan verbouwen. En tot besluit nog even naar het AD, want huizenkopers kunnen nog te makkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Het biedlogboek biedt in veel gevallen geen soelaas. Dat stelt de vereniging Eigen Huis na onderzoek. Het staat in het AD. De Belangenvereniging vindt het hoog tijd dat de overheid in actie komt vanwege de vriendjespolitiek. Er werd in 2023 ingevoerd, dat biedlogboek. Maar het is veel te vrijblijvend, zegt de vereniging Eigen Huis. Ruim 400 mensen die vorig jaar een bod uitbrachten op een woning, we hebben daarover ondervraagd. En 30% die kreeg na afloop dat biedlogboek te zien, waarin je alle biedingen kan zien. Maar dan moest wel de helft van de mensen ongeveer actief om vragen. In dat opzicht werkt het nog niet zo goed. Terwijl je zou juist in dat boek dan kunnen zien, zijn er eerlijk biedingen gedaan en is het huis inderdaad verkocht aan de hoogste bieder, of zijn er ook mensen tegen elkaar uitgespeeld? Nou, dat werkt dus nog niet helemaal. Staat te lezen in het AD en ook in de PZC voor morgen. En ze misschien wat vroeg bij voor zijn activiteiten van de dag. Dancing on the ceiling. Maar goed, dit is Lionel Richie.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigen met boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
6: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
7: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
8: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
9: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
10: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer, met Floris-Jan Sietsema.
13: WOW wil er provinciaal statenlid worden. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen, maar wie wil er tegenwoordig nog de politiek in? Je hoort er straks meer over. Bijna 7:05 is het. Het Zeeuwse nieuws van dit moment. De rechtbank in Middelburg behandelt vandaag de zaak van de Vlissingse oud-voetbaltrainer die jarenlang filmde in jongenskleedkamers bij verschillende voetbalclubs. En ook zou hij een jongen hebben misbruikt. Omwonenden, ouders en ondernemers maken zich zorgen over de komst van de Skeve Huizen aan de Golsteinse weg, net buiten Middelburg. De woonunits zijn bedoeld voor een kleine groep kwetsbare inwoners die in een gewone wijk niet kunnen wonen. Omwonenden zijn bang voor hun veiligheid en de leefbaarheid. En Jesmee Vliers van basisschool Cipressenhof uit Middelburg vertegenwoordigt Zeeland vandaag tijdens de finale van de nationale voorleeswedstrijd. Die finale is vanmiddag in Utrecht. Het weer in Zeeland, het wordt een bewolkte dag met vanochtend vanuit het zuidwesten al af en toe regen. Vanmiddag is het ook druiderig met regen of motregen. De wind is matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Ilse de Lange, Get It Right. 7:08 is het volgend jaar de verkiezingen voor Provinciale Staten. En om mensen daarvoor te vinden was er gisteravond een informatiebijeenkomst. Mensen die mogelijk als volksvertegenwoordiger de Staten in willen, konden gisteren daar van alles over leren. En ook spreken met mensen die nu al in de Statenleden zitten. Verslaggever Nancho Hiddes, die ging eens even kijken.
1: Bezoekers en statenleden zitten inmiddels in de voorhal van het provinciehuis gezamenlijk te eten. Waarom bent u gekomen?
2: Nou, voor het lekkere eten ook wel. En voor de gezelligheid en om even wat mensen te ontmoeten. En te kijken of er nog interessante onderwerpen te bespreken zijn.
1: Kijkt u zelf ook wel eens naar de statenvergadering?
2: Nee, veel te saai. Nee, gebeurt ook weinig.
1: Heeft u zelf de ambitie om statenlid te worden?
2: Als ik gevraagd word, ben ik staat daarvoor open. Dus ja hoor, kom maar met een voorstel.
1: Inmiddels is commissaris van de koning Hugo de Jonge gearriveerd. Hij opent deze avond met een welkomstwoord. En straks dan gaan de bezoekers in gesprek met de statenleden die vanavond aanwezig zijn.
3: Het gaat over de provinciale politiek. Is dat iets voor jou misschien? En zo zijn jullie hier eigenlijk ook een beetje beland.
1: Jerrel Buswane, u bent een van die bezoekers. Waarom bent u naar deze avond gekomen?
4: Ik heb eigenlijk twee petten op vanavond. Ik ben naast lid ook de regiocoördinator van Nieuw Sociaal Contract. Die kent u wel. Wij vinden als NSC-leden in Zeeland dat wat er in Zeeland gebeurt ook een politieke kleur moet krijgen. Het idee dat er vanuit de provincie wordt bepaald wat er gaat gebeuren met Agenda 2050. Dat de inwoner daar niet in gekend wordt. Daar willen wij als NSC Zeeland iets aan doen.
1: Als iemand weet hoe het is om statenlid te zijn, dan is het Aylink van der Spek toen. De avond is een initiatief vanuit de statenleden. Waarom doen jullie dit?
5: Het is heel erg mooi om iedereen in Zeeland ook te laten zien wat wij doen in de provincie. En deze keer hebben we twee avonden georganiseerd en mensen hebben zich ook opgegeven. En dan kunnen we laten zien wat
1: van der Spek toen. De avond is een initiatief vanuit de statenleden. Waarom doen jullie dit?
5: Het is heel erg mooi om iedereen in Zeeland ook te laten zien wat wij doen in de provincie.

0: zou wel heel erg leuk zijn als we vandaag een staartje kunnen planten. En waarschijnlijk was ze er al. Want anders waren ze hier niet aanwezig, denk ik. Het gaat toch over politiek. En mensen die dat interessant vinden, die hebben dat dan voorbij zien komen. En die hebben zich aangemeld. Het zou heel mooi zijn als we op die manier ook wat meer mensen enthousiast kunnen maken over ons mooie vak. En natuurlijk ga ik niet zeggen, oh, ga bij deze partij of die partij. Maar we willen wel mensen vertellen van hoe dat dan gaat. En op welke manier ze actief kunnen worden.
1: En dat zei dus een van de actieve statenleden van dit moment, Eiling van der Spek. Toen, na de avond van gisteren, volgde nog een tweede informatieavond. En wie weet volgend jaar dus wellicht een van die bezoekers van nu die op het stemformulier terecht is gekomen.

0: James Blunt en Stay the Night. Het is 7:15. We gaan het over het weer hebben met onze weerman van dienst. En dat is Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen, Florian.
0: Een druilerige dag wacht ons, klopt dat?
1: Ja, wacht ons. Dat echte druilige weer, dat is pas in de loop van de middag en vroeg in de avond, denk ik. Dan wordt de lucht ook duidelijk vochtiger. Dat is uiteraard nu ook wel in de vroege ochtend. Maar het is nog droog, al zijn er wel een paar spatjes regen mogelijk de komende paar uur. Later in de ochtend en vanmiddag, dan wordt het allemaal wat serieuzer. Dan hebben we het met een soort van front te maken, met toch ja, geregeld of regelmatig zoiets wat regen of motregen. Dat zal qua hoeveelheid niet al te veel worden. Misschien 2 of 3 mm tot aan de avond, maar ja, motregen is altijd dubbel vervelend. Dat duurt ook vaak wat langer. Dus deze uur gaat allemaal nog wel. Met een matige wind uit de zuidoost tot zuid. Windkracht 3 meestal aan zee. Windkracht

0: 5. Bij temperatuur rond de graad of 10. En dan krijgen we vanmiddag windkracht 4 tot 6. Het gaat ook wat harder waaien dus uit het zuiden. En de maximumtemperatuur is er al een graad of 14, 15. Maar later is het in de regen maar 12 of 13 graden.
1: En dan daarna?
0: Ja, verbetering onderweg natuurlijk in de loop van deze week. Maar morgen moeten we er nog een beetje voor doorwerken. Vanavond en vannacht vallen er ook nog af en toe een paar buien. Het is ook best vochtig. Er zijn wel een paar opklaringen komende nacht. En is er ook morgen wel. Maar zeker 's ochtends en vroeg in de middag is er ook kans op enkele buien. Gaandeweg de middag komen er meer opklaringen. En morgenavond is het dan behoorlijk helder. Maximum temperatuur een graad of 17, 18. Dus dat maakt een sprongetje bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Donderdag is er minder wind. Dan is het licht tot half bewolkt en droog. Droog weer, niet onbelangrijk, met een graad of 20, 21. En vrijdag en ook zaterdag is dan de 25 graden lokaal haalbaar.
1: Dus het is echt een stijgende lijn omhoog?
0: Ja, een stijgende lijn omhoog. Zeker vrijdag ziet er goed uit met hoge temperaturen. Zuidoostenwind dan, dus overal mooi weer. Maar in het weekend kreeg je soms een beetje een variabele wind en ook wat zeewind. Dus dat lijkt dan de temperatuurstijging in ieder geval in de kustgebieden een klein beetje af te remmen.
1: Nou goed dat we daarvoor alvast gewaarschuwd zijn. Gilles, dankjewel. Even naar de situatie op de weg dan. Een file in onze regio die het vermelden waard is op de N57... tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15... bijna 10 minuten vertraging. Er staat daar 4 kilometer file.

0: Shania Twain and That Don't Impress Me Much. 8:09 is het. Je luistert naar Zeeland Wordt Wakker. Door de dure kaartjes en vluchten, prijzige hotels, wordt dit de duurste WK-voetbal ooit voor de fans. Straks meer daarover, maar we beginnen met ander nieuws uit binnen- en buitenland. Mensen in een straat in Alblasserdam zien dat hun buurt is veranderd in een spookstraat. De gemeente heeft een deel van de huizen in de straat opgekocht, maar heeft nog geen concrete plannen met de plek. De mensen die er nog wel wonen, zitten in een buurt waar de helft van de huizen dus is dichtgetimmerd. Ook zijn de tuinen niet onderhouden en is er overlast van muizen. Dat maakt dat de buurt verloedert, zeggen bewoners tegen Hart van Nederland.
1: Zoals een van mijn kinderen het zei, het lijkt wel een ghetto.
2: Een ghetto? Misschien is dat het woord, ik weet het niet. En al 7 jaar in de stress. Gewoon niet weten waar je aan toe bent. Dat is het ergste. Het is droevig. Echt.
0: De gemeente Alblasserdam zegt dat de inwoners niet weg hoeven. Nee, er is ook contact met de buurt, wordt er gezegd. In het Katshuis in Den Haag is gisteravond overleg geweest tussen de gemeente en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht. Het kabinet heeft afgesproken dat de gemeente meer hulp krijgen, zegt premier Jette.
3: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende, en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
0: Hoe die vliegende teams dat gaan doen, dat is nog niet duidelijk gemaakt. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar die overgang die loopt niet soepel. Er zijn problemen met de roosters en daardoor is er een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor de reizigers. Soms zo lang dat er water moest worden uitgedeeld.
4: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
5: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
0: Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange rijen zullen zijn voor de beveiligingscheck. Door de dure kaartjes en vluchten en de prijzige hotels wordt dit het duurste WK-voetbal ooit. De KNVB rekent op ongeveer 5000 Oranjefans in de stadions. De organisatie realiseert zich dat lang niet alle fans erbij kunnen zijn. Toch zullen er weer Oranjemarsen zijn met de Oranjebus voorop. En die is een paar dagen geleden namelijk al in de Verenigde Staten aangekomen. En nu hebben ook de lokale Amerikaanse tv-zenders de bus op de korrel.
6: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
0: It's the center of everything. Nou, geweldig toch om die Amerikanen zo te horen over de Netherlands. Het WK dat begint over een kleine 3 weken. De eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni. En dan spelen we tegen Japan.

0: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Vraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Het is bijna 7:30. Dit is Omroep Zeeland met nu een update van het Zeeuwse nieuws. De rechtbank in Middelburg buigt zich vandaag over de zaak van de voetbaltrainer die jarenlang heimelijk opnames zou hebben gemaakt in de kleedkamers. De verdachte is een 40-jarige man uit Vlissingen die ook verdacht wordt van het misbruiken van een jongen. Hij zit sinds afgelopen zomer vast. Bij een eerdere zitting zei de man dat hij zich beseft dat hij veel mensen verdriet heeft aangedaan. Omwonenden, ouders en ondernemers maken zich zorgen over de komst van skeve huizen aan de Golsteinse weg net buiten Middelburg. De woonunits zijn bedoeld voor een kleine groep kwetsbare inwoners die niet in een gewone wijk kunnen wonen. Omwonenden zijn bang voor hun veiligheid en de leefbaarheid. De Vlissingse eigenaar van het cruiseschip De Hondius heeft bekendgemaakt dat het schip op 13 juni weer uit zal varen voor een nieuwe reis. Het gaat om een expeditie bij Spitsbergen. Afgelopen maand werd het schip wereldnieuws vanwege de uitbraak van het Hantavirus aan boord. En Jasmee Vliers van basisschool Cipressenhof in Middelburg vertegenwoordigt Zeeland vandaag tijdens de finale van de nationale voorleeswedstrijd. Die finale is vanmiddag in Utrecht. Het weer in Zeeland, het wordt een bewolkte dag. Vanochtend vanuit het zuidwesten al af en toe regen. Vanmiddag wordt het druilerig met regen of motregen. De wind is matig tot vrij krachtig. En de maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Shakira en Zoo. 7:58 is het. Verschillende zorginstanties hadden al zeker 15 maanden signalen over een onveilige thuissituatie bij het probleemgezin in Stadskanaal. Het AD schrijft daar vanmorgen over. Dat en ander nieuws uit de ochtendkranten zometeen, even voor 8:00. Daarvoor de zorgen over de skeve huizen bij Middelburg. Maar eerst meten is weten. Een groot aantal Nederlanders heeft een verhoogd cholesterol, blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. En ze maken zich zorgen over de resultaten van dat onderzoek. Daarom kun je bijvoorbeeld ook morgen bij de ZB in Middelburg, bij het hartcheckpunt, je cholesterol laten meten. Wiebeke Helder is van de Hartstichting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is eigenlijk het probleem van een verhoogd cholesterol?
1: Nou, een verhoogd cholesterol zorgt ervoor dat je aderen kunnen gaan verkalken. Dus de conditie van je aderen worden minder goed, die raken verstopt. En daardoor loop je weer risico op bijvoorbeeld een hersen- of een hartinfarct.
0: Dus dat is behoorlijk zorgelijk als dat dan niet bekend is en als je daar niet van weet dus.
1: Precies, dat is het zeker. En wat een beetje het enge ervan is dat je het helemaal niet voelt. Dus je weet vaak niet of je een verhoogd cholesterol hebt. Je voelt je prima, denk je.
0: En zijn er wel aanwijzingen voor wie er een verhoogd cholesterol zou kunnen hebben?
1: Nou, je kan het niet altijd zien. En daarom is het dus ook inderdaad zo belangrijk om te meten. Kijk, leefstijl is een hele belangrijke factor voor verhoging van een cholesterol. Dus hè, of je gezond eet, of je genoeg beweegt. Mm. Maar je kan er soms best gezond uitzien en toch een verhoogd cholesterol hebben.
0: Mm. Want hoe krijg je dat dan, zeg maar?
1: Nou, dat krijg je door bijvoorbeeld veel te roken, dat is niet zo goed. Of heel veel te drinken, of heel veel vette en zoete producten te eten. En de hele dag zitten, daar wordt je lijf ook niet zo blij van. En daar zeggen we ook wel eens, ja, meer dan de helft eigenlijk van dat soort factoren. Dus die waarde is eigenlijk te beïnvloeden door je leefstijl met hele kleine stapjes aan te passen. En dat doen we eigenlijk ook bij dat hartcheckpunt. Hè. We laten mensen hun waarde meten. Maar daarnaast krijgen ze dan ook advies van leefstijladviseurs. Om er dus ook meteen aan de slag te gaan.
0: Ja, maar het is natuurlijk dan wel handig inderdaad. Als je eerst weet dat je er mee te maken hebt. Zodat je ook weet dat je er wat aan moet doen. Dus.
1: Precies. Nou ja, zo begon je al. Meten is weten. En het is natuurlijk gek, hè. We weten de pincode, verjaardag van onze kinderen en alles. Maar we weten eigenlijk onze eigen gezondheidswaarde niet. En ja, dat willen we met de hartcheckpunten doen. Gewoon zo laagdrempelig mogelijk maken. Zodat je wel je cholesterol en je bloeddruk bijvoorbeeld 1 keer per jaar kan laten meten.
0: Ja, en dan kom ik daar en dan staan daar allemaal mensen. En die zien dan dat ik een te hoog cholesterol heb. Dat lijkt me dan wel weer heel schaamtelijk eigenlijk.
1: Nou, nee, dat is nog steeds heel laagdrempelig. De mensen zijn opgeleid die dat doen. Goed om te weten is wel echt dat we ons richten op mensen tussen de 40 en 70 jaar. Die nog geen gezondheidsklachten hebben. Dus nog niet bijvoorbeeld medicatie slikken. Maar je komt daar binnen en je bent, ik denk in zo'n 25 minuten weet je alles wel. Het is juist, je kan weer ergens mee aan de slag. Dus ja, ik weet niet of je ervoor hoeft te schamen als je een verhoogd cholesterol hebt. Dat is helemaal niet zo erg hoor. Je kan er nog wat aan doen.
0: Ja, en inderdaad, je kan er dan vooral mee aan de slag. En je toont natuurlijk dan ook aan doordat je daar komt, dat je daar serieus in bent om gezond te willen zijn.
1: Ja, want je merkt vooral bloeddruk. Soms hebben mensen wel een bloeddrukmeter thuis, weten ze dat iets beter. Maar ook dat is een belangrijke waarde natuurlijk om hart- en vaatziekten te voorkomen. Dat die zo laag mogelijk blijft. Maar ja, cholesterol is echt zo'n waarde waar mensen denken, nou geen idee.
0: Nee.
1: Nou, dat merk je dus ook. Want bijna 70% van de mensen die we het afgelopen jaar hebben gemeten, blijkt een verhoogd cholesterol te hebben.
0: Ja, en dan is het in de ZB. Dus dat zijn gewoon mensen die komen bijvoorbeeld een boek lenen. En die denken, weet je, misschien moet ik dat toch eens even laten doen.
1: Zeker, ja, dat kan. Ja, we hebben ook een dame gehad, die is al 2 keer geweest inderdaad in Middelburg om haar waarde te meten. De eerste keer schrok ze zo dat ze echt meteen haar leven heeft omgegooid. Ze heeft de hele koelkast leeggegooid van slecht eten. Nou. En toen 4 maanden later, toen bleken haar waarden weer goed te zijn.
0: Kijk.
1: Dus het heeft zin.
0: Nou, dat is mooi. Moet je er verder nog iets voor doen? Moet je nog ergens aanmelden? Wat dan ook?
1: Nee, waar je wel rekening mee moet houden zijn wachttijden. Hmm. Omdat natuurlijk mensen allemaal tegelijk komen. Het is helemaal gratis. En belangrijk dat je dus tussen de 40 en 70 jaar bent. En niet of gewoon gezond. Zelf denkt in ieder geval dat je gezond bent.
0: Ja, nou, en als je zit te wachten, boeken om de tijd te doden zijn er in overvloed. Dus dat moet toch
1: zeker,
0: goed komen.
1: Zeker. Vervelen ga je niet.
0: Nee, precies. Wiebeke Helder van de Hartstichting. Hartelijk dank voor de toelichting en hou ons op de hoogte van de resultaten.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Hartelijk dank.
1: Fijne dag.

0: Kygo en One Republic, Lose Somebody. Tijdens een commissievergadering in Middelburg gisteravond werd er verder gepraat over de komst van 10 skeve huizen aan de Golsteinse weg net buiten Middelburg. Omwonenden en ondernemers uit de omgeving maken zich zorgen over de gekozen locatie. Een van hen is Marja Kwekkeboom van kaasboerderij Schellag. Zij zegt dat de plannen haar compleet hebben overvallen. Ze vreest voor de gevolgen, voor de veiligheid, de leefbaarheid en ook voor haar bedrijf. Verslaggever Nanshu Hiddes sprak met haar af op de plek waar die skeve huizen mogelijk dan zouden moeten komen.
1: Nou, dit is het perceel grond wat de gemeente Middelburg gekocht heeft. Dat loopt rondom de gebouwen van Seer en Loo en grenzen aan de gebouwen van Door. En Door is een project die 12 bewoners reïntegreert na detentie. En Seer en Loo, dat was gehandicaptenzorg, die zijn verhuisd. Huis staat nu leeg en dat wordt verkocht ook met een maatschappelijke bestemming. En daartussenin wil de gemeente dan de skeve huizen organiseren. Ja, en dat is volgens ons toch wel erg bovenop elkaar. En doelgroepen die niet helemaal bij elkaar passen.
2: Ja, want Marja Kwekkeboom, mede-eigenaar van kaasboerderij Schellag. Jullie kaasboerderij ligt hier ook op loopafstand vandaan. U heeft het helemaal keurig in kaart gebracht hoeveel meter dat ongeveer is. Skeve huizen die worden gebouwd voor mensen die niet goed kunnen functioneren in de maatschappij, in een gewone woonwijk. En daarom worden die huizen ook buiten de woonwijk gebouwd. Maar toch ook wel met voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt, zodat ze er makkelijk naartoe kunnen. Waarom zou dit dan volgens u toch geen geschikte locatie zijn?
1: Nou, het belangrijk is dat de bewoners in een prikkelarme omgeving kunnen zijn. Dat ze niet gestoord worden of gedragsproblemen krijgen door lawaai, onrust, onverwachte zaken. Maar hier is ook lawaai van de sporthal of het sportvelden en van de N57. En ja, op onze boerderij is een kinderopvang, is een speeltuin. Dus daar zal zeker ook lawaai vandaan komen.
2: Nu heb ik wel al een tijdje geleden vorige maand gesproken met wethouder Willemien Treurniet. En zij zei dat de omwonenden wel zijn ingelicht via brieven en dat er ook gesprekken mee zijn gevoerd. Had u toen ook al uw twijfels over de locatie uitgesproken?
1: Nou, tot op heden hebben wij een brief gekregen van de gemeente. Wij hebben zelf contact opgenomen met een ambtenaar die ook zelf nog niet zo heel veel ervan wist, omdat hij nog maar net aan het project werkzaam was. En met mevrouw Treurniet is tot op heden nog geen gesprek geweest. Dus wij hebben onze zorgen daarom ook maar via brieven en via de inspraak gedaan. En we wachten nog op een afspraak met haar.
2: Nu blijkt dat die skeve huizen elders in het land op zich wel succesvol verlopen. Stelt dat u niet een beetje gerust dat het hier dan ook goed zou kunnen gaan?
1: Ja, het kan zeker goed gaan. En wij denken ook dat het een fantastische oplossing is. Want mensen die natuurlijk slecht functioneren in een wijk, ja, dat is voor die buurt ook heel lastig. Alleen, er zijn wel voorwaarden aan verbonden. In Terneuzen werkt het prima, zeggen ze. Maar dan zit het op het industrieterrein, dus zonder enige bewoning of bedrijven eromheen. En die vrije ruimte, die prikkelarme ruimte, dat is dus heel belangrijk. En daar denken wij dus dat dat hier niet of veel minder het geval is. Dan komen de zorgen.
0: Dat zei Marja Kwekkeboom van kaasboerderij Schellag tegen verslaggever Nanshu Hiddes. Tijdens de commissievergadering van gisteravond heeft wethouder Willemien Treurniet toegezegd snel met de inwoners in gesprek te gaan.

The Hymn for the Weekend van Coldplay. Het is 8:10. Wat staat er in de ochtendkranten vanmorgen? Nou, in het AD gaat het over zorginstanties die al 15 maanden signalen kregen over de onveilige thuissituatie bij de probleemgezinnen in Stadskanaal. Er is zelfs al eerder, blijkt nu, een rapport en een gericht advies uitgebracht en overhandigd aan betrokken partners. Maar dat leidde niet tot een directe uithuisplaatsing. Onderzoek van de inspectie moet uitwijzen wat er dan precies wel is gebeurd. Een van die meldingen komt van de basisschool, dateert al van november 25... toen het meisje met een snee op haar hoofd in de klas verscheen. En ze verklaarde dat ze door haar moeder met een bezemsteel op haar hoofd was geslagen. Ja, dat lijkt toch duidelijk genoeg, zou je denken, zo van een afstandje. Bijna 1 op de 3 ondernemers in het MKB werkt zelf meer uren om het tekort aan personeel op te vangen, blijkt uit onderzoek waar het FD over schrijft vanmorgen. Bovendien zoekt 1/4 van de bedrijven naar werknemers in het buitenland om de vacatures dan maar op te vullen. Het is het grootste probleem om te groeien als MKB-bedrijf, het personeelstekort. Volgens de onderzoekers gaan dus de bedrijven dan maar zelf hun baas meer laten werken. 40 of 50 uur werkt die baas dan dus al vaak. En dan blijft er helemaal geen ruimte over om nog te zorgen dat het bedrijf zelf een beetje goed draait en dat het bedrijf ook zou kunnen groeien. Automobilisten in Amsterdam die blijven te hard rijden. Op de wegen waar de snelheid is teruggebracht naar 30 km per uur staat in het Parool. Een landelijk onderzoek dat heeft nu ook aangetoond hoe dat dan eigenlijk komt. Nou, heeft er simpelweg mee te maken dat die wegen in eerste instantie 50 km per uur wegen waren. En dat in het hele land is de reflex dan dat een gemeente denkt, nou, we willen dat er langzamer gereden wordt. Maar dan plaatsen ze alleen maar nieuwe borden waar 30 op staat, maar verder wordt de weg helemaal niet aangepast. En automobilisten voelen dan zo'n weg nog altijd als een 50-weg en blijven dan dus ook te hard rijden. De Europese Commissie die werkt aan een fors steunpakket om boeren te compenseren voor de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Daarover gaat het in de Telegraaf. De brandstofkosten zijn natuurlijk enorm duurder geworden, maar dat geldt ook voor kunstmest, want geschat wordt dat 1/5 van alle kunstmest geproduceerd wordt in het Midden-Oosten. En zolang dat het geval is, is het natuurlijk hartstikke duur om graan bijvoorbeeld te gaan oogsten. Er zijn nu al regio's in Europa waar geen graan wordt geplant, omdat de boeren daar zeggen de prijzen zijn zo hoog dat het helemaal er niet tegen opweegt om met zo'n nieuw gewas weer een nieuwe ronde te gaan doen. En tot besluit nog even in het AD, de vereniging Eigen Huis, die zegt dat er nog altijd veel te veel huizenkopers tegen elkaar worden uitgespeeld. Het biedlogboek had daar een einde aan moeten maken, waardoor je kan zien dat er geboden is en door wie en wat. Maar het werkt nog steeds niet. Nog steeds te veel vriendjespolitiek en bieders die tegen elkaar worden uitgespeeld. Het hele verhaal staat in het AD vanmorgen.

0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
11: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
15: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
14: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
16: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
14: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Omroep Zeeland verkeersinformatie, melding van de ANWB over de A16 tussen knooppunt Prinsenviel en Zevenbergse Hoek. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is daar dicht. Dat zorgt voor 10 kilometer file en een uur vertraging. Omrijden moet je via Roosendaal over de A58 en de A17.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: soep. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
5: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proef liggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
9: Omroep Zeeland.
11: Misbruik en het jarenlang filmen in jongenskleedkamers. De rechtbank behandelt vandaag de zaak van de Vlissingse oud-voetbaltrainer die behoorlijk de fout inging. Verslaggever Rick Bolt praat je zo meteen bij. Het is 8:05. Het Zeeuwse nieuws van dit moment. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de komst van skeve huizen aan de Golsteinse weg net buiten Middelburg. De woonunits zijn bedoeld voor een kleine groep kwetsbare inwoners die niet in een gewone wijk kunnen wonen. Maar omwonenden zijn bang voor hun veiligheid en de leefbaarheid. De Vlissingse eigenaar van cruiseschip De Hondius heeft bekendgemaakt dat het schip op 13 juni weer uit zal varen voor een nieuwe reis. Het gaat om een expeditie bij Spitsbergen. Afgelopen maand werd het schip wereldnieuws vanwege de uitbraak van het Hanta-virus aan boord. En Jesmee Vliers van basisschool Cipressenhof in Middelburg vertegenwoordigt Zeeland vandaag tijdens de finale van de nationale voorleeswedstrijd. Die finale is vanmiddag in Utrecht. Het weer in Zeeland, het wordt een bewolkte dag met regen en motregen. De wind is matig tot vrij krachtig en de temperatuur 14 graden. Goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Bruno Mars en I Just Might. Vanochtend staat in de rechtbank van Middelburg de 40-jarige Vlissinger voor de rechter, die ervan wordt verdacht niet alleen een jongen te hebben misbruikt, maar ook jarenlang in allerlei Zeeuwse kleedkamers naakte jongens te hebben gefilmd. Sinds de zomer van vorig jaar zit de man vast. Je hoort verslaggever Rick Bolt.
1: De zaak kwam aan het rollen toen er een aangifte binnenkwam bij de politie van de ouders van een jongen. En die jongen zat nu op de middelbare school, maar bleek contact te hebben gehouden met een leerkracht van zijn basisschool. En dat contact eindigde uiteindelijk in seksueel misbruik in de woning van de Vlissingen. Daar hebben de ouders toen aangifte van gedaan. En vervolgens is de politie bij die man langs gegaan en heeft daar allerlei gegevensdragers in beslag genomen, zoals dat dan heet. Toen de politie die eenheid van die gegevensdragers bekeek, bleek dat de man 15 jaar lang opnames had gemaakt in de kleedkamers van verschillende Zeeuwse voetbalclubs, namelijk JVOZ, VV Kloetingen en SV Wogeren.
0: Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Wat heeft de man er zelf tot nu toe eigenlijk over gezegd?
1: Nou, in eerste instantie werd gezegd dat hij eigenlijk helemaal niet zou komen, dat hij eigenlijk vandaag pas voor het eerst zou komen, maar toch is hij bij 2 voorbereidende zittingen geweest. En toen zei hij wel dat hij enorm spijt heeft van zijn daden, en dan nog het meest naar de jongen die hij misbruikt heeft en zijn gezin. Hij schaamde zich voor het maken van de opnames en verzet voor het eerst zou komen, maar toch is hij bij 2 voorbereidende zittingen geweest. En toen zei hij wel dat hij enorm spijt heeft van zijn daden, en dan nog het meest naar de jongen die hij misbruikt heeft.

0: Mag je ervan?
1: Nou, ik ben vandaag wel heel benieuwd of er meer duidelijkheid komt over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren en hoe het allemaal is begonnen voor hem. We horen ook van het OM natuurlijk welke straf zij passend vinden bij deze zaak. En vandaag komt ook het slachtoffer van het misbruik aan het woord. Door hem is dit uiteindelijk allemaal uitgekomen, dus ik ben wel heel benieuwd naar zijn verhaal. En daarnaast horen we ook nog een slachtofferverklaring van de ouders van de kinderen die zijn gefilmd door de man. Er zijn 12 ouders geweest die zich hebben gemeld nadat de zaak bekend is geworden. En van hen horen we dus ook meer vandaag.
0: Dat zei verslaggever Rick Bolt.

0: Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. We gaan het over het weer hebben met onze weerman van dienst. En dat is Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Een druilerige dag wacht ons, klopt dat?
1: Ja, wacht ons. Dat echte druilige weer, dat is pas in de loop van de middag en vroeg in de avond, denk ik. Dan wordt de lucht ook duidelijk vochtiger. Dat is uiteraard nu ook wel in de vroege ochtend, maar het is nog droog. Al zijn er wel een paar spatjes regen mogelijk de komende paar uur. Later in de ochtend en vanmiddag, dan wordt het allemaal wat serieuzer. Dan hebben we het met een soort van front te maken, met toch ja, geregeld of regelmatig zoiets wat regen of motregen. Dat zal qua hoeveelheid niet al te veel worden. Misschien 2 of 3 mm tot aan de avond, maar ja, motregen is altijd dubbel vervelend. Dat duurt ook vaak wat langer. Dus deze uur gaat allemaal nog wel. Met een matige wind uit de zuidoost tot zuid. Windkracht 3 meestal en aan zee windkracht 5. Bij temperatuur rond de graad 10. En dan krijgen we vanmiddag windkracht 4 tot 6. Het gaat ook wat harder waaien dus uit het zuiden. En de maximumtemperatuur is er al een graad of 14, 15. Maar later is het in de regen.

0: 12 of 13 graden.
1: En dan daarna?
0: Ja, verbetering onderweg natuurlijk in de loop van deze week. Maar morgen moeten we er nog een beetje voor doorwerken. Vanavond en vannacht vallen er ook nog af en toe een paar buien. Het is ook best vochtig. Er zijn wel een paar opklaringen komende nacht. En is er ook morgen wel. Maar zeker 's ochtends en vroeg in de middag is er ook kans op enkele buien. Gaandeweg de middag komen er meer opklaringen. En morgenavond is het dan behoorlijk helder. Maximum temperatuur een graad of 17, 18. Dus dat maakt een sprongetje bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Donderdag is er minder wind. Dan is het licht tot half bewolkt en droog. Droog weer, niet onbelangrijk, met een graad of 20, 21. En vrijdag en ook zaterdag is dan de 25 graden lokaal haalbaar.
1: Jill, dankjewel.

0: Safir, oftewel Sapphire van Ed Sheeran. 9:10, je luistert naar Zeeland wordt wakker. Gemiddeld drinken tieners zo'n 3 blikjes energiedrank per dag. Terwijl dat heel ongezond is. Straks meer daarover, maar eerst dan de nieuws van vandaag. Reizigers moeten ook vandaag nog rekening houden met lange wachtrijen op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging. Maar het leidt tot nu toe alleen maar tot grote problemen bij het personeel, zegt deze beveiliger.
1: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Veel beveiligers hebben zich ziek gemeld vanwege de onrust. En Schiphol zet vanaf vandaag dan extra personeel in. Maar het is afwachten of de rijen dan ook korter worden. Er komt een speciaal team dat gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat hebben het kabinet en de gemeente gisteravond afgesproken na een spoedoverleg. De afgelopen weken waren er veel protesten tegen de komst van AZC's en soms liepen die ook uit de hand. Gemeenten voeren gewoon de spreidingswet uit, maar steun uit Den Haag ontbreekt, zegt VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma.
2: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
0: Premier Jette had het over vliegende teams die kunnen gaan helpen, maar wat dat dan is of hoe dat gaat werken, dat is niet duidelijk. Volendam maakt zich op voor de play-offs van Europees voetbal. Niet omdat hun eigen club meedoet, maar Ajax speelt tegen FC Groningen in het stadion van FC Volendam. Ajax moet uitwijken vanwege de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Dus zijn de Amsterdammers van harte welkom in Volendam.
3: Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
4: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
5: Ik vind het wel leuk. Dat we is toch een beetje feestelijk, toch?
0: FC Groningen is trouwens iets minder welkom dan Ajax. Nou, helemaal niet eigenlijk, want de supporters van die club mogen er niet bij zijn vanwege de onrust na de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar. De gemeente wil de boel nu rustig houden. Gemiddeld drinken tieners zo'n 3 energiedrankjes per dag, terwijl dat heel ongezond is. Britta de Jong, jeugdarts van het medisch centrum Leeuwarden daarover.
6: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten, die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. Dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook, daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat is geen onschuldig drankje is.
0: Ja, en toch blijven veel jongeren die drankjes gewoon drinken. En dat komt door de marketing die gebruikt wordt, zegt Frank Linder, econoom en campagneleider van Foodwatch.
7: Dat is dus absoluut de kracht van marketing. Dat ze het inderdaad wegzetten als een drankje waarvan je vleugels krijgt. Maar goed, je krijgt geen vleugels. Je krijgt inderdaad hartkloppelingen, slapeloosheid, tandbederf, et cetera, et cetera. Dus het zijn absoluut geen gezonde producten.
0: Ja, 3 energiedrankjes per dag. Dat zijn toch aantallen waar ik even van schrik, toch wel. 3 van die blikjes per dag. Goed, en dat waarschijnlijk niet alleen in de examen- en tentamenperiode, maar het hele jaar door. Nieuws uit binnen- en buitenland was dat. Straks een overzicht van het Zeeuwse nieuws hier op de radio. Maar eerst Marillion, Kaylee.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: Het is bijna 8:30. Dit is Omroep Zeeland. Tijd nu voor een update van het Zeeuwse nieuws. De rechtbank buigt zich vandaag over de zaak van een voetbaltrainer die jarenlang heimelijk opnames zou hebben gemaakt in jongenskleedkamers. De verdachte is een 40-jarige man uit Vlissingen die ook verdacht wordt van het misbruiken van een jongen. Hij zit sinds afgelopen zomer vast. Bij een eerdere zitting zei de man dat hij zich beseft dat hij veel mensen verdriet heeft aangedaan. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de komst van skeve huizen aan de Golsteinse weg net buiten Middelburg. De woonunits zijn bedoeld voor een kleine groep kwetsbare inwoners die niet in een gewone wijk kunnen wonen. De omwonenden zijn bang voor hun veiligheid en de leefbaarheid. De Vlissingse eigenaar van cruiseschip De Hondius heeft bekendgemaakt dat het schip op 13 juni weer uit zal varen voor een nieuwe reis. Het gaat om een expeditie bij Spitsbergen. De afgelopen maand werd het schip wereldnieuws vanwege de uitbraak van het Hantavirus aan boord. Jesmee Vliers van basisschool Cipressenhof vertegenwoordigt Zeeland vandaag tijdens de finale van de nationale voorleeswedstrijd. De finale die is vanmiddag in Utrecht. Het weer in Zeeland, een bewolkte dag hebben we voor de boeg, met vanochtend vanuit het zuidwesten al af en toe regen. Vanmiddag soms ook druiderig met regen of motregen. De wind is matig tot vrij krachtig. En buitengaats soms krachtig vanuit het zuiden. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Nick Schilder in Real Life. Bijna 8:54. Wat staat er vandaag allemaal te gebeuren in Zeeland en in de rest van de wereld? Even voor 9:00 heb ik een overzicht voor je. Daarvoor, wie of wie wil er de Zeeuwse politiek in? Maar eerst gaan we naar vliegbasis Woensdrecht. Omroep Zeeland. Nou, wat hebben we daar dan te zoeken? Nou, daar was de Ravelijn-lezing gisteren. En luchtmachtcommandant André Steur die vindt dat ondernemers, defensie en overheden beter moeten samenwerken. Ook in Zeeland. Verslaggever Han van Beem sprak daar met Zeeuwse ondernemers, maar ook met commandant Steur zelf.
1: Maar je hebt natuurlijk wel 30 jaar lang ondergeïnvesteerd, dus die zal je stap voor stap in moeten lopen. En ik denk dat we dat heel snel moeten doen, omdat we niet weten hoe lang de vrede zoals we die nu kennen nog duurt. En dat we dat ook alleen maar kunnen als we dat samen doen. En daarom ben ik zo waanzinnig trots op die weerbare delta waar we hier vandaag zijn. Waar overheid, bedrijfsleven, defensie, kennisinstituten samenkomen om te proberen zo snel als mogelijk zoveel mogelijk innovatie en gevechtskracht uit iedere geïnvesteerde euro halen. En ja, dat ligt mij na aan het hart, want dat hebben we onverminderd nodig.
2: Ja, wat voor een rol kunnen Zeeuwse ondernemers daar spelen? Meneer Jos Mol van Impuls Zeeland.
3: Ja, dat klopt. Wij proberen het bedrijfsleven en defensie te koppelen. En zo aan de weerbaarheid van Zeeland te werken.
2: Hoeveel ondernemingen in Zeeland zijn aangewezen op defensie?
3: Ja, op dit moment te weinig. Dus daar gaan we aan werken.
2: En niet alleen als het gaat om ondernemingen, maar ook werknemers vanuit bijvoorbeeld Rijmerswaal, Oostelijk Zeeland, Tolen. Die zijn ook aangewezen op een baan hier in Woensdrecht.
3: Nou, niet alleen op Woensdrecht, maar we hebben natuurlijk ook nog een scheepswerf in Vlissingen waar ook veel mensen werken. En daar hopen we natuurlijk binnenkort wat meer fregatten te kunnen gaan bouwen.
2: Ja, en nog een Zeeuwse ondernemer. Een hoefijzerfabriek uit Vogelwaarde. Dat is een eindje uit de buurt.
4: Ja, dat klopt. En aan de overkant, zoals jullie het zeggen.
2: Ja, maar wat? Ja, de combinatie hoefijzers, defensie, dat is een beetje een lastige. Of vergis ik me?
4: Dat is inderdaad een lastige, hoewel dat alle paarden bij Defensie op onze hoefijzers rondrijden.
2: Hoeveel hoefijzers hebben jullie al geleverd?
4: Nou, hoeveel dat wij aan Defensie leveren en aan het Koninklijk Huis, dat weet ik niet. Maar wij zijn de grootste hoefijzersfabriek ter wereld en wij maken er 36 miljoen per jaar.
2: Ja, dat is een behoorlijk aantal hoefstappen wat dat betreft.
4: Ja, zeker. Maar wij zijn ook vooral een technisch bedrijf. En daar zit de link met Defensie en wat we eventueel voor Defensie kunnen betekenen.
2: Ja, de regio moet weerbaar worden. Dat is eigenlijk het centrale verhaal hier in deze lezingencyclus. Wat kan jullie bedrijf daaraan bijdragen?
4: Nou, wij kijken vooral naar dual-use toepassingen. Dus wij hebben een heel leger, om in thema te blijven, aan Paxen. En daar zouden wij van allerlei producten voor Defensie voor kunnen maken. Halffabrikaten, wij maken zelf niks en wij ontwikkelen zelf ook daar niks voor. Maar we zijn eigenlijk geïnteresseerd in het versterken van onze Nederlandse Defensie en daar iets, ons steentje aan bijdragen.
0: Dat zijn Martin Kerkaert van hoefijzerfabriek Kerkaert uit Vogelwaarde tegen verslaggever Han van Beem. Namens streekomroep De Beverlanden was hij daar aanwezig op die vliegbasis in Woensdrecht.

0: Teddy Swims, Guilty. Volgend jaar verkiezingen voor Provinciale Staten, maar wie zou er statenlid willen worden? Op het provinciehuis konden mensen daar gisteravond meer over te weten komen.
1: Bezoekers en statenleden zitten inmiddels in de voorhal van het provinciehuis gezamenlijk te eten. Waarom bent u gekomen?
2: Nou, voor het lekkere eten ook wel. En voor de gezelligheid en om even mensen te ontmoeten. En te kijken of er nog interessante onderwerpen te bespreken zijn.
1: Kijkt u zelf ook wel eens naar de statenvergadering?
2: Nee, veel te saai. Nee, gebeurt ook weinig.
1: Heeft u zelf de ambitie om statenlid te worden?
2: Als ik gevraagd word, ben ik staat dan voor open. Dus ja hoor, kom maar met een voorstel.
1: Inmiddels is commissaris van de Koning Hugo de Jonge gearriveerd. Hij opent deze avond met een welkomstwoord. En straks dan gaan de bezoekers in gesprek met de statenleden die vanavond aanwezig zijn.
3: Het gaat over de provinciale politiek. Is dat iets voor jou misschien? En zo zijn jullie hier eigenlijk ook een beetje beland.
1: Jerrel Buswane, u bent een van die bezoekers. Waarom bent u naar deze avond gekomen?
4: Ik heb eigenlijk twee petten op vanavond. Ik ben naast lid ook de regiocoördinator van Nieuw Sociaal Contract. Die kent u wel. Wij vinden als NSC-leden in Zeeland dat wat er in Zeeland gebeurt ook een politieke kleur moet krijgen. Het idee dat er vanuit de provincie wordt bepaald wat er gaat gebeuren met Agenda 2050. Dat de inwoner daar niet in gekend wordt. Daar willen wij als NSC Zeeland iets aan doen.
1: Als iemand weet hoe het is om statenlid te zijn, dan is het Eiling van der Spek Toen. De avond is een initiatief vanuit de statenleden. Waarom doen jullie dit?
5: Het is heel erg mooi om iedereen in Zeeland ook te laten zien wat wij doen in de provincie. En deze keer hebben we twee avonden georganiseerd en mensen hebben zich ook opgegeven. En dan kunnen we laten zien wat voor onderwerpen we bespreken in de staten. Maar ook wat het werk als statenlid inhoudt. Het is toch een volksvertegenwoordigende functie die heel veel mensen niet helemaal begrijpen. Zo ergens tussenin. Dus landelijk is natuurlijk iets heel anders als lokaal en de provincie ook weer. Dus het is heel erg mooi om dit te organiseren.
1: En is het dan ook de bedoeling om op deze manier nieuwe potentiële statenleden te werven?
5: Het zou wel heel erg leuk zijn als we vandaag een staartje kunnen planten. En waarschijnlijk was je er al. Want anders waren ze hier niet aanwezig, denk ik. Het gaat toch over politiek. En mensen die dat interessant vinden, die hebben dat dan voorbij zien komen en die hebben zich aangemeld. Het zou heel mooi zijn als we op die manier ook wat meer mensen enthousiast kunnen maken over ons mooie vak. En natuurlijk ga ik niet zeggen, oh, gaan we deze partij of die partij. Maar we willen wel mensen vertellen van hoe dat dan gaat en op welke manier ze actief kunnen worden.
0: Eiling van der Spek, toen was dat een van de huidige statenleden. Na de avond van gisteren volgde nog een tweede informatieavond. En wie weet, volgend jaar dus een van die bezoekers misschien wel op het stemformulier. Het verslag was van Nanju Hiddes.

0: Andy Grammer en Max en The Thing I Love. Een groot aantal Nederlanders heeft een verhoogd cholesterol, blijkt uit nieuw onderzoek van de Hartstichting. En dat is zorgelijk, want gevaarlijk. Daarom is er morgen in de ZB in Middelburg een hartcheckpunt. Vibeke Helder van de Hartstichting daarover.
1: We weten de pincode, verjaardag van onze kinderen en alles, maar we weten eigenlijk onze eigen gezondheidswaarde niet. En ja, dat willen we met de hartcheckpunten doen. Gewoon zo laagdrempelig mogelijk maken, zodat je wel je cholesterol en je bloeddruk bijvoorbeeld 1 keer per jaar kan laten meten.
0: Ja, en dan kom ik daar en dan staan daar allemaal mensen en die zien dan dat ik een te hoog cholesterol heb. Dat lijkt me dan wel weer heel schaamtelijk eigenlijk.
1: Nou nee, dat is nog steeds heel laagdrempelig. De mensen zijn opgeleid die dat doen. Goed om te weten is wel echt dat we ons richten op mensen tussen de 40 en 70 jaar. Die nog geen gezondheidsklachten hebben. Dus nog niet bijvoorbeeld medicatie slikken. Maar je komt daar binnen en je bent, nou ik denk in zo'n 25 minuten weet je alles wel. Het is juist, je kan er ergens mee aan de slag. Dus ja, ik weet niet of je daarvoor hoeft te schamen als je een verhoogd cholesterol hebt. Dat is helemaal niet zo erg hoor. We hebben ook een dame gehad, die is al 2 keer geweest inderdaad in Middelburg om haar waarde te meten. De eerste keer schrok ze zo dat ze echt meteen haar leven heeft omgegooid. Ze heeft de hele koelkast leeggegooid van slecht eten. Nou. En toen 4 maanden later, toen bleken haar waarden weer goed te zijn.
0: Kijk.
1: Dus het heeft zin.
0: Vertelde Vibeke Helder van de Hartstichting.

en mijn heesters Rolf Sanchez en Paul Vidarte. Wat staat er verder vandaag eigenlijk allemaal te gebeuren in Zeeland en ook in de rest van de wereld? Ik praat je bij over wat je vandaag allemaal nog meer kan verwachten in het nieuws. In Den Haag wordt vergaderd over het migratiepact. Vanaf 12 juni gaan er strengere asielregels gelden in de hele Europese Unie. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel al goedgekeurd en vandaag vergadert de Eerste Kamer daarover. De rechtbank in Middelburg buigt zich vandaag over de zaak van een voetbaltrainer die jarenlang heimelijke opnames zou hebben gemaakt in kleedkamers van de jongens. De verdachte is een 40-jarige man uit Vlissingen die ook verdacht wordt van het misbruiken van een jongen. Anderhalf jaar na de val van het Assad-regime in Syrië staat de eerste kopstuk daar voor de rechter in Damascus. Het gaat om Atef Najib, een neef van de voormalige president. Hij wordt verdacht van moord, marteling en het plegen van massamoorden. Een week van bezinning, dat was de oproep van verkenner Ben de Reu precies een week geleden aan de gemeenteraad in Sluis. Bij veel andere Zeeuwse gemeenten zijn de coalities al gesmeed, maar in Sluis komen ze er niet echt uit. Wat heeft die week van contemplatie opgeleverd? De rechtbank doet uitspraak in de zaak hoe het nu verder moet met Janssen Singh. Hij werd in maart na 42 jaar uitgeleverd vanuit de Verenigde Staten naar Nederland. Hij zat daar een levenslange gevangenisstraf uit voor het vermoorden van zijn vrouw en dochter. Maar Janssen Singh heeft leukemie, is terminaal ziek, is dus naar Nederland gekomen nu. De rechter gaat vandaag bepalen hoe zijn straf er verder uit komt te zien. Jasmee Vliers van basisschool Cipressenhof uit Middelburg, die vertegenwoordigt onze provincie vandaag tijdens de finale van de nationale voorleeswedstrijd. Die finale is vanmiddag, rond 2 uur gaat dat allemaal beginnen in Utrecht. En later vandaag horen we natuurlijk hopelijk van haar hoe dat is gegaan en dat ze heeft gewonnen, hopen wij dan toch. De brochure heb je wellicht al doorgebladerd thuis, programma online bekeken, maar vanaf vandaag kun je ook officieel kaartjes gaan kopen voor het nieuwe theaterseizoen 2026-2027 bij de 3 grote theaters in Zeeland: de Schouwburg in Middelburg, het Schelde Theater in Terneuzen en Theater de Mythe in Goes. Van Peppa Pig tot Tineke Schouten en van de musical Aladdin tot Ellen ten Damme. En hou natuurlijk wel even rekening met de afsluiting van de tunnel begin volgend jaar. Want dat zou goed kunnen betekenen dat je niet zo makkelijk heen en weer kan van de ene naar de andere voorstelling als je dat zou willen. Dus daar moet je rekening mee houden. En ook al meteen de zorg bij Zeeland Theaters over wat dat voor hen gaat betekenen. En straks, dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te vermelden, een gloednieuwe Goedemorgen Zeeland met Veerle en Stefan vanaf 9 uur. Mij hoor je morgen weer vanaf 6 uur 's morgens. En voor nu nog een heel erg fijne dinsdag gewenst.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
2: Klopt.
1: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
16: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
15: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
17: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
15: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
16: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
15: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
22: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
23: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
24: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

0: Wet, wet, wet met Sweet Little Mystery. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Even zonder Elsa, zij heeft vakantie. Esme is hier volgende week en ik ben hier deze week. En dat vind ik hartstikke leuk. En Veerle is ook gewoon van de partij, gelukkig maar. Goedemorgen Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, prima.
0: Prima.
1: Ik moet zeggen, ik worstel wat. Ik heb wat problemen met mijn kippen. Maar jij hebt zeker niet zoveel verstand van kippen, hè?
0: ik vrees dat ik je weinig advies kan geven, maar
1: ja, misschien
0: vertel.
1: Luistert er nog iemand die me kan helpen. Ik heb één broedse kip. Nou, je weet wat een broedse kip is. Die gaat
0: ik heb al een idee, ja.
1: Ja, nou, die wil haar eieren uitbroeden, maar dat wil ik niet, want mijn hok is te klein. Ik haal die eieren weg. Maar ze accepteert nou de haan niet meer. Dus iedere ochtend is het hele kippenhok een rotzooi, alles ligt overhoop. En die kip die rent door het hok en die haan erachterna. Dus ik heb iedere ochtend, moet ik ze scheiden om ruzie te voorkomen. Maar nu doen alle kippen ook lelijk tegen die ene kip. En nu ben ik bang dat ik zelf een soort aan het polariseren ben. Dat ik mijn kip aan het scheiden ben en een onhoudbare situatie aan het creëren ben.
0: Maar wat moet je doen?
1: Ja.
0: Het is niet gewoon een kwestie van even een schotje ertussen zetten. De een aan de ene kant, de ander aan de andere kant en opgelost.
1: Ja, dat is dus best lastig. Want ik doe nu gewoon dus de een buiten het hok, de ander in het hok. Dus dat is een beetje hetzelfde eigenlijk als een schotje.
0: Ja.
1: Maar ja, het lijkt toch...
0: Het voelt niet goed voor jou.
1: Het voelt niet goed, nee. Het lijkt alsof, alsof er echt een splitsing aan het ontstaan is binnen de kippengroep.
0: Heftig.
1: Ja, hier zit ik mee.
0: Hoe lang heb je al kippen?
1: Ik heb ze anderhalf jaar, denk ik.
0: En nog niet eerder meegemaakt?
1: Nee, en dit is dus een haan. Ja, dat weten sommige luisteraars wel. Ik heb ooit eieren van Elsa gekregen. Die heb ik uit laten broeden.
0: Oh ja, dat weet ik ook nog. Ja.
1: En die haan die komt dus van Elsa. En die levert dus gelijk problemen op.
0: Ja, gelijk gedoe.
1: Ja. Dus als iemand er verstand van heeft hoe ik een puberende haan en een broedse kip in harmonie kan samen laten leven, dan... Hoor ik het graag.
0: Ja, ik heb dus geen advies, maar ik ben benieuwd of iemand dat wel heeft. Je mag natuurlijk appen naar 0118-499-999 als je advies hebt voor Veerle. Maar je mag eigenlijk alles aan ons kwijt. Tot 12 uur zijn we bij je met Goedemorgen Zeeland. Oh.

0: Budapest van George Ezra. Eigenlijk zijn eerste hit wel. Toen maakten we kennis met hem. Maar daarna een hele hoop andere, vooral vrolijke liedjes, vind ik. En daarvoor hoorde je nog Taste van Sabrina Carpenter. Veerle, we hadden het over jouw kippen en de haan. Herrie in het kippenhok.
1: Ja, herrie in het kippenhok.
0: Er is nog wel wat te doen.
1: Ja, ik vroeg om advies. Hè? Wat kan ik doen met zo'n lastige puberhaan en een broedse kip? En iedereen is zeer eensgezind. JP Flikwert stuurt een kippensoeprecept. Lilian stuurt hanensoep. En Nel die stuurt soepkip.
0: Kijk.
1: Dus ik weet niet.
0: Kun je daar wat mee?
1: Dat vind ik toch nog wel een beetje een stap te ver, geloof ik. Daar moet hij eerst zich nog wel heel erg voor misdragen.
0: Misschien een soort noodgreep, als het echt niet meer anders kan.
1: Ja, maar anders dan
0: zou je dat kunnen trouwens?
1: Nee,

0: denk, ja, dat vind ik een beetje slap, want ik eet wel eens kip. Maar ik denk dat ik dat heel moeilijk zou vinden. Ja. Ja, echt zelf slachten. Ben ik een beetje een slappe generatie, hè?
1: Nou ja, ik snap het ergens wel. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Dinsdag 19 mei is het. Ja, wat is het voor een dag, Veerle?
0: Ja, in 19 mei, op 19 mei in 1536, ja, lang geleden, Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik de VIII van Engeland, die wordt dan onthoofd wegens overspel. Want zo ging dat vroeger.
1: Dat zijn geen halve maatregelen.
0: Nee, dat zijn geen halve maatregelen. Ik vind het wel moeilijk om een kip te slachten, maar oké. Okay. In 1897 werd Oscar Wilde vrijgelaten uit de gevangenis. Hij was schrijver en ook wel de beroemdste man van Londen genoemd in die tijd. Hij viel van zijn voetstuk nadat hij in 1895 in Engeland werd veroordeeld voor zijn homoseksualiteit. En hij heeft daar 2 jaar voor in de gevangenis gezeten. In 1972 won vandaag Ajax met 12-1 van Vitesse. En dat was de grootste zege ooit in de Eredivisie. Ajax heeft alleen zijn eigen record weer verbroken op 24 oktober 2020. Toen werd VVV Venlo met 0-13 verslagen. In 2001 opende attractie Park Toverland vandaag zijn deuren. En in 2018 was op 19 mei het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. De Britse prins Harry en de actrice Meghan Markle geven elkaar dan het jawoord in St. George's Chapel in Engeland.

0: Suzanne Freek met Niemand in Goedemorgen Zeeland. Veerle, wie mogen wij vandaag allemaal feliciteren?
1: Polly Walker mogen we feliciteren. Britse actrice die je kent als Lady Portia Featherington. De moeder van de hoofdrolspelers van Bridgerton. Kijk jij dat?
0: Nee, het zegt me ook helemaal niks. Misschien is dat...
1: Maar jij weet niet wat Bridgerton is?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar is... ik ben echt niet van het serie kijken, tv kijken, film kijken.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dus een... misschien ga ik ontzettend af nu met deze bekentenis.
1: Ja, dat denk ik wel. Nee, het valt wel mee, maar het is een hele bekende serie die... Ja, ze doen een beetje alsof ze een kostuumdrama zijn, maar dan heel erg overdreven en kitscherig.
0: Jij kijkt het dus wel?
1: Ik heb het wel gezien, ja. En zij wordt 60. En Phil Rudd, de Australische drummer van AC/DC, wordt 72. Nou, 10 jaar eraf. Bert van Marwijk, Nederlands voetbaltrainer en voormalig voetballer, wordt 74. Grace Jones, Jamaicaans model, zangeres en actrice. Ze sprong van de Eiffeltoren in een James Bond film. Zij wordt 78. En Sam Smith is jarig, de Britse singer-songwriter van onder andere de titelsong Writings on the Wall van de James Bond film Spectre.
0: Oh ja.
1: Maar natuurlijk ook van andere hits als Stay With Me, I'm Not The Only One en Too Good At Goodbyes. En hij wordt 34 vandaag.
0: En wij luisteren nu naar hem, Sam Smith met Stay With Me.

0: Jake Els Band met Centerfold. Straks spelen we het spel Wat Is? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Misschien hoor je daar wel meer over. Over dat onderwerp wat we gaan bespreken in het overzicht van het nieuws bij Floris Jan.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goed, luister dus maar naar Floris Jan, maar dat is altijd een goed idee. Goedemorgen.
2: Absoluut, Stefan, goedemorgen. De eigenaar van de dode wallaby die gisteren werd gevonden, heeft zich gemeld. Hij laat weten dat het dier ontsnapt was uit zijn verblijf. Een medewerker van het Zeeuwse landschap vond het dode dier gisteren op het strand nadat het was doodgebeten door een hond. Stichting Dierenwelzijn Zeeland deed gisteren een oproep om de eigenaar te vinden. In de rechtbank van Middelburg is de inhoudelijke behandeling begonnen van de zaak over een voetbaltrainer die jarenlang heimelijke opnames zou hebben gemaakt in de jongenskleedkamers. De verdachte is een 40-jarige man uit Vlissingen die ook verdacht wordt van het misbruiken van een jongen. Hij zit sinds afgelopen zomer vast. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de komst van skeve huizen aan de Golsteinse weg net buiten Middelburg. Het zijn woonunits die bedoeld zijn voor kleine groepen kwetsbare inwoners die niet in een gewone wijk terecht kunnen. Omwonenden zijn bang voor hun veiligheid en de leefbaarheid. En vandaag start de kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen bij de drie grootste theaters van Zeeland. De Schouwburg in Middelburg, het Scheldentheater in Terneuzen en Theater de Mythe in Goes. Bij Zeeland Theaters zijn zorgen over wat de gevolgen zullen zijn van de sluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar voor de kaartverkoop. Het weer in Zeeland. Het wordt een bewolkte dag met regen en motregen. De wind is matig tot vrij krachtig. Buiten gaat zelfs krachtig. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Floris Jan.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid.

0: Roxette met Fading Like a Flower. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. En we zitten, nou ja, ik wilde zeggen in ons spel, maar we zitten eigenlijk in een soort kippengate, Veerle.
1: Ja, ik had natuurlijk verteld dat ik een problematische haan heb die eigenlijk de hele tijd, nou ja, een puberende haan, laten we zeggen, die op mijn vrouwtjeskip wil kruipen. En die wil dat niet, want die is broeds.
0: Die haan van Elsa.
1: Ja, die haan die uitgebroed is. Ja, een heel verhaal. Dat was een ei van Elsa, inderdaad. Klinkt een beetje vreemd, maar het is toch zo. En we krijgen allemaal tips. Nou, ik krijg vooral heel veel tips dat de haan de soep in moet. Ik vind dat te snel, want hij kan er ook niet zoveel aan doen. Irene zegt nog, ik hoop dat de broedse kip toch kleintjes krijgt. En Janne en Ria die slaan denk ik eigenlijk de spijker wel op de kop. Want die zeggen, goedemorgen Stefan en Veerle. We denken dat de kippen iets te weinig ruimte hebben. En omdat het nu langer licht is, worden de kippen prikkelbaar.
0: Aha.
1: En daar moet ik iets bekennen. Want mijn kippen lopen eigenlijk altijd los. Maar ik heb graszaad ingezaaid. En daarom laat ik ze, en ik heb best een ruim hok, maar laat ik ze in het hok. En dat zijn ze dus, dan beginnen ze beu te raken, want het is inderdaad echt lang licht.
0: Ja. Dus naar buiten ermee en dan maar even geen gras.
1: Ik denk dat ik mijn gras moet opofferen voor mijn kip.
0: En ga je dat doen? Daar ben je nog niet over uitmerken.
1: Nou, misschien morgen. Maar ik heb nu die ene kip, die loopt lekker nu los en dan de haan zit. Maar ik moet natuurlijk zorgen dat hij niet ook de rest gaat lastigvallen.
0: Nou ja, morgen een nieuwe aflevering. Ik kijk er nu al naar uit, Veerle.
1: Ik zal jullie morgen een update geven.
0: Hartstikke leuk. Gaan we meteen door naar het spel Wat Is't? En dat is een spel over het Zeeuwse nieuws. Misschien heb je dat bij Floris-Jan gehoord. Misschien zie je dat op onze website, in onze app. Jij stelt straks een vraag, Veerle. En als je het weet, ja, bel dan gewoon als de wieden weer gaan. 0118-499-999. En als je het antwoord weet, dan doe jij mee in die bingo-verloting bij Elias zaterdag in weekend. De vraag van vandaag luidt:
1: wat doet de elfjarige Jesmee Vliers uit Middelburg vandaag in Utrecht?
0: Nou, denk er even over na. En bellen dus 0118-499-999. Een plaatje bedenktijd.

0: Morgan Wallen met Love Somebody. In Goedemorgen Zeeland spelen we het spel Wat is het? Een vraag over het Zeeuwse nieuws. En nog een keer die vraag, Veerle.
1: Ja, ik moet mezelf even corrigeren, want ik zei net de 11-jarige Jesmee, maar ze is zaterdag jarig geweest, dus ze is nu 12. Mm-hmm. De 12-jarige Jesmee Vliers uit Middelburg, wat doet zij vandaag in Utrecht?
0: We gaan eerst naar Goes. Carla, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De nationale voorleeswedstrijd.
0: Ik kijk meteen even naar Veerle, is dat goed?
1: Ja, dat is hartstikke goed. Zij zit daar voor te lezen.
2: Ja.
0: Wist je dat zo uit je hoofd of moest je het even opzoeken?
2: Nee, ik moest wel even opzoeken.
0: Ja, dat snap ik hoor. Hij zegt, nu sprak ik jou net ook even, Carla, buiten de uitzending. Ja. Jij hebt ook nog een tip voor Veerle over de kippen.
2: Ja, over die kip.
0: Ja, vertel.
2: Mijn man zegt, zijn vader, die hij altijd 2 keer helemaal in het water douwen.
0: De kip helemaal in het water?
2: Ja, en had een hoed met zijn achterwerk erin zit.
1: Oké, maar de kip dus en niet de haan?
2: Oh, was de haan?
1: Nee. Ja, ze hebben allebei een probleem, maar ik moet één van de twee moet ik in het water duwen dus.
2: Ja, wie moet het water duwen? De kip of de haan? De kip of de haan in het water? Ja, maar de kip.
0: De kip. Of misschien
1: kip.
0: Misschien allebei voor de zekerheid.
2: De kip en mijn hoed met zijn achterwerk het water duwen.
1: Want dan is hij misschien niet meer broeds.
2: Nee, en dat moet je een paar keer doen. Zijn vader deed dat vroeger altijd. Dat deed hij dan een paar keer. Als dan de eerste keer lukt, deed hij het nog een keer. Maar je moet wel zijn hoofd boven houden natuurlijk.
1: Ja, anders verdrinkt hij.
2: Anders verdrinkt hij, want zijn vader deed wel eens een keer te lang. En dan was de kip natuurlijk verdronken.
1: Oh nee! Ja,
2: dus
1: oh nee!
2: Dus dat is zielig natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker zielig. En een beetje lauw water, denk ik, hè?
2: Nee, lauw water hoeft niet eens. Nee, het mag gewoon koud water zijn, zegt hij.
1: Nou, ik vertel jullie morgen hoe dit is afgelopen.
2: Ja, maar ja, misschien moet je het wel 2 keer doen, zegt hij. Maar gewoon nog even een hoed, als hij helemaal goed ondergedompeld is in het water, maar zijn hoofd wel boven natuurlijk.
1: Ja.
2: Want anders dan kan je de kippen misschien beraven.
0: Ja, of alsnog kippensoep ervan maken.
2: Ja, maar dat is zonde. Ik vind het zielig. Ik doe ook geen beesten dood. Ik vind het altijd zielig van die beesten.
1: Ja.
2: Dus dat kan je proberen. En dan, als het misschien niet gelukt is, nog een keer proberen. En dat lukt meestal, zegt hij. Ja, ik weet het niet.
1: Ik ga het gewoon proberen. Ik ben hartstikke blij met de tip. En,
2: dan hoef je misschien geen kippensoep te maken.
1: Dan hoef ik geen kippensoep te maken. Maar ik maak een soort levende kippensoep, tijdelijk.
2: Ja, dat is waar. Ja, ik vind het ook zielig. Ik vind altijd beesten dood te zielen. Dus ik ben ook niet zo'n... ik ben niet zo'n mens om beesten dood te maken.
1: Nee, dat snap ik.
2: Dus, maar ja, misschien lukt het. Maar ja, dat is misschien een oud fabeltje, maar het helpt misschien wel.
0: Carla, dit zijn de tips waar we iets aan hebben. Hartelijk dank daarvoor.
2: Ja,
0: en je hebt natuurlijk gewoon het spel gewonnen, niet te vergeten. Dus zaterdag ga je bij Elias in die verloting. En win je misschien wel die Om op Zeeland sokken.
2: Ja, dankjewel.
0: Dank je.
2: Oké, prettige dag.

0: De nieuwste van Shanna Spyro, Material Lover, hoor je bij Omroep Zeeland. Een tijdje terug werd bekend dat Claudia de Breij dit jaar de oudejaarsconferentie verzorgt. Ja, allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar in Hulst hebben ze gewoon een eigen show tegen het eind van het jaar. En die wordt verzorgd door Tijn Broekaert op 17 en 18 december in Den Dullaert. Tijn, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Het klinkt nog zo ver weg, maar het leeft volgens mij nu al, hè, Hulst?
1: Ja, blijkbaar wel. We hadden eigenlijk wel gehoopt dat het een succes, of dat het succesvol ontvangen zou worden. Maar het was natuurlijk maar een beetje de vraag. Het is voor het eerst dat we het doen. Ik ben zelf een buurtredner, hè, dus dat is rond carnaval wordt eigenlijk ook altijd één keer per jaar een soort van het jaar op een ludieke manier doorgenomen. Daar ben ik altijd een van de sprekers.
0: Ja, dat is volgens mij een groep, hè? Een groep die dat doet.
1: Ja, inderdaad, dat zijn een aantal sprekers, daar ben ik er dan één van. Afgelopen jaar deed ik de presentatie. En dat was een groot succes. En daar kwamen hele leuke reacties op. En toen dacht ik, nou, misschien is het wel eens leuk om eens een keer zo'n terugblikshow, of hoe was het jaar in Hulst, laten we het zo zeggen, maar dan alleen op mijn eigen manier te doen. Dus, we gingen met de Dullaert even kijken van, nou, wanneer kunnen we dat doen? Nou, net voor de kerstvakantie. En toen de kaartje in de verkoop bleek de grootste succes. Dus er zijn al ruim 600 kaarten verkocht in een week tijd eigenlijk. Dus dat was hartstikke fijn.
0: Oh, dat is niet mis. En dus een dag erbij gedaan nog?
1: En een dag erbij gegaan, ja. Wie weet kunnen we nog doorgaan. We gaan het zien. Het is nog 7 maanden. En ja, er staat natuurlijk van die hele oudejaarsconferentie nog geen letter op papier. Dus we moeten wel aan de bak nu.
0: Ja, dat vroeg ik me wel af. Het is nu 19 mei, zoals je zegt. Nog 7 maanden.
1: Ja,
0: ja, hoe bereid je straks voor? Luister je elke dag Omroep Zeeland? Lees je de krant? Hou je het nieuws in de gaten? Hoe ben je dat van plan?
1: Dat sowieso, hè. De PZC, Omroep ZVL, Omroep Zeeland. Maar natuurlijk ook vooral zelf oren en ogen open houden en kijken wat er gebeurt. Het wordt sowieso wel een mix van wat gebeurt er in de wereld, wat gebeurt er in Zeeland en dan wat gebeurt er in Hulst. Want ik vind het ook wel belangrijk dat het voor veel mensen aanspreekt. En dat het niet... Kijk, het gevaar is als het natuurlijk heel lokaal wordt, dat het allemaal heel persoonlijk en heel erg op de man wordt bij een heleboel mensen. En je wil niet dat het zo persoonlijk wordt dat mensen zich aangevallen of aangesproken of zo voelen. Dus je wil het wel herkenbaar houden, maar niet te veel rechtstreeks op de persoon of zo. Dus daarvoor moet je af en toe ook wel een klein beetje uitzoomen en dingen ook een beetje in perspectief zien. Dus ik gebruik inderdaad verschillende bronnen, maar vooral ook mijn eigen blik daarop en hoe ik daar zelf naar kijk. En hoe ik zelf in Hulst woon en wat ik daar allemaal zie en meemaak.
0: Ja, want dat was volgens mij wel een beetje bij dat buurtrednersfestival. Dan willen mensen er volgens mij liever niet ter sprake komen, maar is het voor sommigen ook wel juist een eer als ze juist wel genoemd worden?
1: Het werkt altijd, die medaille heeft altijd twee kanten, zeg maar. De mensen vinden het eigenlijk ook, vooral politici dan, zeg maar, of wethouders, die vinden het toch eigenlijk ook wel jammer als ze niet genoemd worden. Maar als ze wel genoemd worden, zeg niet op de manier hoe ze dat dan hopen, dan vinden ze ook niet altijd even leuk. Maar we gaan proberen om er een hele feestelijke draai aan te geven. Ik sta er ook onbekend dat ik veel vaak typetjes doe en persiflages doe van personen. Dus ik had wel bedacht van, ik ga wel de komende tijd, als ik nou zeker weet van, oké, die persoon, die krijgt een rol in mijn oudejaarsconferentie, die ga ik dan echt wel op een hele leuke manier verrassen. Dan ga ik met bloemen en confetti en dan maak ik dan een leuk filmpje van yes, je zit in de oudejaarsconferentie, je hebt het gehaald, zeg maar. Dan maken we er een heel feestelijk ding van, om dan te hopen dat als het dan misschien een beetje scherp of misschien, een beetje tegen het zere been is, dat dan denk ik, we hebben het wel op een leuke manier, hebben we het in beeld gebracht en op een leuke manier, zeg maar, er een draai aan gegeven.
0: Ja, dus als je iemand persifleert, dan is het waarschijnlijk wel een Hulstenaar.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja. Nou, over 7 maanden dan gaat het allemaal gebeuren. Succes alvast nu met alle voorbereidingen en dankjewel.
1: Ja, heel erg bedankt. Leuk dat ik dat weet.

With You van Douwe Bob. Je luistert naar Omroep Zeeland. Goedemorgen. Straks hebben we gasten hier in de studio. We blikken vooruit op de Delta Ride for the Roses. En Theo is hier weer. Iedere week schrijft hij aan met energietips. En vooral om energie te besparen. Dit keer gaat het over isoleren. Mocht je daar meer over willen weten, heb je vragen. App ons dan 018-499-999.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Trulease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
3: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Omroep Zeeland.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
13: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer over...
12: En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
13: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
14: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
15: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
16: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
20: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: So Easy van Olivia Dean. Veerle, stiekem ben ik fan van Olivia Dean. Niet doorvertellen.
1: Oh, nou ja, je hebt het nu, hè? Heel Zeeland weet het
0: nou
1: nu.
0: Ja. Dan weet heel Zeeland het.
1: Maar je hoeft je er niet voor te schamen.
0: Nee, ik vind
1: Olivia Dean ook echt heel tof.
0: Ja, en de muziek is ook goed. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Even zonder Elsa, zij heeft vakantie. Ik ben er deze week en Veerle dus ook. Straks blikken we vooruit op de Delta Ride for the Roses. Tot 12 uur dus. Goedemorgen Zeeland. Op tv en in de app kun je meekijken en reageren. Dat mag natuurlijk ook altijd. Via ons appnummer 0118-499-999.

0: Muziek uit Zeeland. Joe Buck was dit met The Way You Take Time. In het tweede weekend van juni vindt dit jaar de Delta Ride for the Roses plaats. Ja, een bijzonder evenement waarbij honderden deelnemers samen in beweging komen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. En de komende tijd hoor je hier in Goedemorgen Zeeland de verhalen van mensen die op verschillende manieren betrokken zijn bij dit evenement. Vandaag in de studio Remco de Rijken van Stichting Walcheren voor Lotgenoten. Deze stichting is een van de regionale goede doelen waar de opbrengst van de Delta Ride dit jaar naartoe gaat. Goedemorgen Remco.
1: Goedemorgen.
0: Om maar te beginnen, wat doet die stichting precies?
1: Ja, wij organiseren een verwendag voor eigenlijk gezonde kinderen waarvan ouders of grootouders moedig vechten tegen kanker. Als je als volwassene ziek bent of kanker hebt, dan is dat natuurlijk heel verschrikkelijk. Maar dan zijn daar gelukkig best wel wat initiatieven voor. En ook als je als kind ziek bent, ja, ik moet er niet aan denken. Ik ben zelf ook vader van 2 kinderen. Ik denk dat je wereld instort. Maar ook daar is best wel wat voor. Een beetje een vergeten doelgroep zijn eigenlijk de gezonde kinderen die dus in de situatie leven met kanker om hun heen. Ja, stel je voor, je moeder komt in één keer thuis zonder haren, of papa heeft geen energie om te voetballen, of die vakantie gaat niet door, of het dagje weg is geen energie voor. Je hebt het risico om je ouder te verliezen. Het gaat over ziekenhuisbezoeken. Je ziet iemand aftakelen. Gelukkig ook vaak weer opkrabbelen. En zeker gaat niet iedereen dood, maar ja, we vergeten wel eens hoeveel impact dat op die kinderen heeft. En ja, wij organiseren 1 keer per jaar een verwendag waarbij we die gezinnen even helemaal in de watten leggen en een fantastische dag bezorgen.
0: Dus al die gezinnen die ermee te maken hebben op 1 dag, dat ze misschien even wat dingen kunnen vergeten waar ze mee te maken hebben.
1: Ja, en tegelijkertijd

0: ik doe dat met mijn schoonvader. En mijn schoonmoeder doet dan de financiën. Zij hebben 3 dochters. Van 1 is mijn vrouw. En dan zie je dat helemaal gaat. En de zwager gaat dan weer in het Olaf, de mascottepak van Niels Jans. De andere zwager is dan weer het centrale aanspreekpunt. Ja, dus het is echt een beetje een familiefeestje. En we hebben allemaal kanker van heel dichtbij meegemaakt. In het verleden zijn we bij Lotgenoten Nederland aangesloten geweest. Die hebben een verwendag in de Beekse Bergen. Ja, zo'n verwendag kost ongeveer 15.000 euro. Ja, toen waren we behoorlijk fanatiek en haalden we 11.000, 12.000 euro op van die 15. Ja, vervolgens zagen we daar maar 1 of 2 Zeeuwse gezinnen op afkomen. Toen dachten we, ja, dit concept is zo gaaf. En als je dat 1 keer hebt meegemaakt, je ziet die gezinnen, er komen mensen binnen die letterlijk tegen ons zeggen, wauw, wat fijn dat jullie dit doen, want dit is ons laatste uitje wat we ooit doen. Ja, weet je, krijg gewoon weer kippenvel als ik daarover nadenk.
1: Waar doe je het voor?
0: Ja, toen hebben we gezegd, ja, dit moeten we naar Zeeland trekken, want er zijn zoveel gezinnen die ook in deze situatie zitten. Dus daar willen we wat mee lokaal.
1: En waar houden jullie dan die verwendag? Is dat een vaste plek of wisselt dat?
0: Nou ja, we hebben het nu, we gaan onze 2e verwendag organiseren op 30 mei. Ik weet nog goed, we zijn op 9 februari destijds bij Niels Jans terechtgekomen. Toevallig de verjaardag van mijn moeder, die aanstaande juli 10 jaar geleden is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ja, toen hebben we zo'n leuk gesprek gehad met Nicole, de huidige directrice van Niels Jans. Ja, die was zo enthousiast. Ja, toen hebben we vorig jaar onze eerste verwendag georganiseerd met 150 bezoekers. Dus dat was best al wel een overweldigend succes. En dit jaar hebben we maar liefst 260 bezoekers en hebben we de deuren moeten sluiten. Ja, dat geeft wel een beetje aan om hoeveel mensen het gaat en hoeveel de mensen in zo'n situatie zitten. Dus voorlopig bij Niels Jans.
1: Dat het dus voor veel mensen ook heel veel betekent.
0: Ja, en het is ook, ik moet het toch ook altijd even uitleggen. Hè, want weten Walcheren voor lotgenoten, Walcheren is meer onze afkomst. Maar het is echt bedoeld voor gezinnen uit heel Zeeland. Dus of je nou in Terneuzen, in Zierikzee, in Goes of in Middelburg woont. Ja, echt van harte welkom om ons in de gaten te houden. En ja, als je in de doelgroep valt, wees welkom.
1: Ja, nu zijn jullie dit jaar aangesloten bij de Delta Ride for the Roses. Wat betekent dat voor jullie om onderdeel te zijn van zo'n groot evenement?
0: Ja, kijk, als je een nieuwe stichting bent, dan is eigenlijk 1 ding heel belangrijk. En dat is bekendheid. Ook in Zeeland merken we, toch mensen zijn soms mensen wat terughoudender. En wat is dat dan? En ik wil eigenlijk niet zo'n stempel op mijn hoofd, want dan ben ik kankerpatiënt. En dat voelt dan als een soort stap. Ja, dat willen we eigenlijk wegnemen. Dus we willen uiteindelijk gewoon vooral aan iedereen laten zien van wij zijn er gewoon om een leuke dag te hebben en zorg dat je mooie herinneringen maakt. Je leeft vandaag en je weet niet in wat voor situatie je volgende week of volgend jaar zit. En sluit je alsjeblieft aan en voel je alsjeblieft geen patiënt, maar maak die mooie herinneringen. En of zo'n prachtig event als Delta Ride for the Roses. Ja, ik denk dat dat een van de mooiste evenementen van Zeeland is op dit vlak. Ja, en om daar dan onderdeel van te zijn, financieel is natuurlijk leuk, hè, maar daar doen we het niet per se voor. Maar die bekendheid, hè, die mensen die mee fietsen, mensen die aan de zijlijn staan. Ja, dat zijn allemaal mensen uit onze doelgroep. En wij hebben maar 1 doel. En dat is zorgen dat iedereen uit Zeeland weet dat we bestaan. En als je in de doelgroep valt, of morgen misschien, of volgend jaar, want kankercijfers van 1 op 2, dan is het niet een vraag. Ja, raakt het je huis maar wanneer? Ja, dan is het natuurlijk fantastisch als iedereen ons kent.
2: Maar kun je nog groeien met dan die verwendag? Want nu is hij dus vol. En zeg, als je volgend jaar nog bekender bent, kunnen jullie nog groter worden?
0: Ja, kijk, uiteindelijk moeten we natuurlijk een beetje kijken hoe dat in de praktijk zal uitwijzen. We zijn een relatief klein team. En Parkers Niels Jans kan op zich 1000 mensen ontvangen. Maar wij zitten zelf ook een beetje met onze eigen grenzen. Je hebt de capaciteit van een rondvaartboot en een tribune bij een zeeleeuwenshow. En daar moet je wel een beetje kijken. En kijk, we zijn geen evenementenbureau, zeg maar. Dus we kunnen dit wel en we doen het wel. We hebben veel mensen, maar een evenement voor 500 mensen organiseren. Ja, dat is best wel een dingetje.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Dus, we moeten gewoon even een keertje kijken. We doen het ook stap voor stap. Ja, dit jaar gaan we al naar 260. Ja, daar hadden we niet van durven dromen dat het zo'n succes zou worden. Dus we moeten gewoon maar even per stap aankijken. Maar we zijn zeker nog niet op ons hoogtepunt. Ja.
1: Ben je verder al wel met de toekomst bezig? Dromen jullie ergens van? Nou ja, droom is misschien niet het goede woord. Maar kijken jullie vooruit wat jullie over een paar jaar, waar jullie naartoe willen bijvoorbeeld?
0: Nou ja, kijk, voorlopig zijn we gewoon heel erg blij dat we 1 keer per jaar zo'n mooie dag kunnen organiseren. En dat is voor nu ons doel. Ja, ik zat toevallig gisteren met mijn schoonvader even in de auto. Toen zei ik wel eens van misschien zou het nog wel eens leuk zijn om als we een keer een jubileumeditie hebben, dat we bijvoorbeeld zeggen van we pakken een weekend. Hè, dus dat we 50 huisjes afhuren en dat we zeggen we geven die mensen. Ja, dat soort dingen, dat is gewoon soms ook een beetje fantaseren en dromen. Ja, de vraag is natuurlijk, wat kost dat dan weer financieel? Maar krijg je dat dan weer geregeld? Dus wie weet dat over een aantal jaar zoiets nog eens een keer gebeurt. Maar voor nu houden we in elk geval vast aan die mooie verwendag.
1: Nou, mooi om te horen in ieder geval dat steeds meer mensen jullie weten te vinden. En op naar de Delta Ride for the Roses. Dus 12, 13 en 14 juni. Dankjewel Remco de Rijken van Stichting Walcheren.

0: Azizam van Ed Sheeran in Goedemorgen Zeeland. Wat leuk dat jij erbij bent. Straks gaan we het eens even hebben over energie besparen. Theo van Zeeuwind is hier iedere week met tips om energie te besparen. Vandaag heeft hij het over isoleren, heeft hij laten weten. Kijk je ernaar uit, Veerle? Ik zie een beetje knikken.
1: Ja,
0: kun je wel wat tips gebruiken op dat gebied?
1: Ik weet al, want dit heb ik vorige week ook al tegen hem gezegd.
0: Ik weet, weet ik nog.
1: Dat het helemaal niet goed is bij mij. Maar ik ga er ook niet zoveel aan kunnen veranderen.
0: Ik heb ook wel eens gehoord dat het goed is als het af en toe een beetje doortocht thuis. Dat niet alles potdicht zit.
1: Precies. Al die mensen met die potdichte huizen, dat is helemaal niet gezond.
0: Nee, dus misschien horen we daar wel meer over. Misschien zegt hij wel van het is hartstikke goed wat je doet. Wat was het ook weer? Een kapot raam, toch? Of een open raam?
1: Een kapot raam en wat kieren. Ja, ik heb zomaar het vermoeden van niet. Maar we gaan het zien.
0: Nee, dat is in ieder geval goed over nagedacht bij jou. Zometeen hoor je natuurlijk ook het Zeeuwse nieuws hier op de radio. Eerst muziek uit Zeeland. Peskens en Lily Luna met Allerbeste Vriend. En ja, die heb je afgelopen donderdag ook gehoord in de Zeeuwse top 40. Ze staan op plek 36 in de editie van dit jaar. En daar zijn ze hartstikke blij mee. En terecht natuurlijk.

0: allerbeste vriend.
1: Allerbeste vriend van Peskens en Lily Luna.
2: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.
1: Ja, misschien is het iets voor je als je iets organiseert. Spreek dat weekend antwoordapparaat in. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Elsa heeft vakantie, daarom zit ik hier. En volgende week zit Esme op deze plaats. Maar nu zit ze tegenover mij voor het Zeeuwse nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Van alle markten thuis. Goedemorgen Esme.
4: Goedemorgen Stefan. De eigenaar van de dode wallaby die gisteren is gevonden heeft zich gemeld. Hij laat weten dat het dier ontsnapt was uit zijn verblijf. Een medewerker van het Zeeuwse landschap vond het dode dier gisteren op het strand op Walcheren nadat het dood was gebeten door een hond. Stichting Dierenwelzijn Zeeland deed gisteren een oproep om de eigenaar te vinden. In de rechtbank van Middelburg is de inhoudelijke behandeling begonnen in de zaak van een voetbaltrainer die jarenlang heimelijke opnames zou hebben gemaakt in jongenskleedkamers. Op apparatuur van de man zijn tienduizenden foto's en video's gevonden. De verdachte heeft uitgebreid bekend en zegt pedofiele gevoelens te hebben sinds zijn 20ste. Het gaat om een 40-jarige man uit Vlissingen die ook verdacht wordt van het misbruiken van een jongen. Hij zit sinds afgelopen zomer vast. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de komst van skeve huizen aan de Golsteinseweg net buiten Middelburg. De woonunits zijn bedoeld voor een kleine groep kwetsbare inwoners die niet in een gewone wijk kunnen wonen. De omwonenden zijn bang voor hun veiligheid en de leefbaarheid. De drie Walcherse gemeenten zijn al jaren op zoek naar een geschikte plek voor de skeve huizen. De gemeente Middelburg heeft de locatie al wel aangekocht, maar het bestemmingsplan moet nog worden vastgesteld. En volgens de huidige planning zouden de skeve huizen dan in 2027 geplaatst kunnen worden. En vandaag start de kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen bij de drie grootste theaters in Zeeland. De Schouwburg in Middelburg, het Scheldentheater in Terneuzen en Theater de Mythe in Goes. Bij Zeelandtheaters zijn zorgen over wat het gevolg zal zijn van de sluiting van de Westerschelde-tunnel van volgend jaar op de kaartverkoop. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Het wordt een bewolkte dag met regen en motregen. De wind is matig tot vrij krachtig en de maximumtemperatuur ligt ongeveer rond de 14 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws en weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Esme.
3: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid.

0: Ilse de Lange met So Incredible. Tijd om het over energie te hebben in Goedemorgen Zeeland. Of nou ja, energie besparen. Want ja, gasprijzen en prijzen voor elektriciteit stijgen. En wij praten erover met Theo van der Sluis, manager bij Zeeuwwind. Hij weet alles van energie besparen. Vorige week hadden we het over wasdrogers, vandaag over isoleren. Goedemorgen Theo.
1: Goedemorgen.
0: Goed isoleren, kun je dat leren?
1: Dat is soms wel wat moeilijker dan mensen denken. Je kan natuurlijk een dak vrij eenvoudig isoleren, maar er komt wel wat meer bij kijken. Dus daar moet je wel goed over nadenken van wat ga ik precies doen. En waarom hebben we het nu over isoleren? Want het is zomer, dus heel veel mensen denken van joh, het wordt steeds warmer, dus het is prima.
0: Niks aan de hand.
1: Nee, precies, niks aan de hand. Maar ja, goed isoleren houdt ook warmte buiten voor de zomer. En als je bijvoorbeeld nu je ramen wil vernieuwen of dat soort dingen, ja, dan staat je huis wagenwijd open als de ramen eruit gaan. En in de winter is dat niet zo heel erg prettig, kan ik je vertellen, als het koud is. Dus ja, het is eigenlijk best een goede tijd om daar nu over na te denken en te kijken van joh, wat zou ik willen gaan isoleren?
0: En wat zijn jouw tips op dat gebied?
1: Nou, de belangrijkste is, als je gaat isoleren, ga dan ook ventileren. Heel veel oudere huizen hebben een ouderwetse ventilatiesysteem. Geen mechanische, zoals de nieuwe huizen hebben. En eigenlijk, ja, heel cru gezegd, smeer je je huis helemaal pot dicht. En als het dan binnen lekker warm wordt in de winter, ja, dan blijft ook het vocht binnen hangen. En dan krijg je schimmelvorming. Dus ventileren is echt super belangrijk als je gaat isoleren. Dus die twee moeten echt wel in verhouding met elkaar staan. En dat wordt vaak vergeten. Dan denken ze, nou, alles lekker dicht. Dus de warmte blijft binnen. Maar ook dat vocht. En dat is heel veel.
0: Ik heb een oud huis, jaren 30. En ik denk redelijk goed geïsoleerd. Maar op welke manier kan ik dan ventileren? Is dat gewoon een roostertje plaatsen boven de ruit bijvoorbeeld?
1: Dat kan. Dat is geen mechanisch, maar dat is natuurlijk. Hè. Als je mechanisch wil, dan moet je een buizensysteem aanbrengen. En dat kan heel vaak in de oude huizen niet. Dus ja, denk daarbij inderdaad aan roosters. Maar zet ook gewoon je raam open. Hè. In de winter, nou, we hebben het over de droger gehad vorige week. Mensen gaan dan binnen drogen. Zet je raam open, zodat ook die vocht, dat vocht naar buiten kan. Dus je kan op verschillende manieren wel, zeg maar, ventileren. Maar je moet het wel, hou niet alles potdicht. Dat is geen goede manier.
0: Nee.
2: Ja, ik was ook benieuwd wat dan de ouderwetse manier van ventileren is. Maar dat is misschien dus gewoon een roostertje of gaat ja, of, in je muur.
1: Nou ja, 's ochtends als je wakker wordt. Nou, gaat in je muur zou ik even heel passen. Maar ja, vroeger zeiden de oma's altijd van ja, je moet even een kwartiertje spuien. En wat je dan onder spuien verstaat, dat is dan natuurlijk de vraag. Maar ramen tegen elkaar open, ja, kwartier, ja, zeg maar, even, zeg maar, die lucht eruit. En als je gaat douchen, zet een raam open. Of als je binnen droogt, zet ook gewoon even een raam open. Ja. Dus ventileren is echt belangrijk.
0: Bij isoleren denk ik aan van alles. Spouwmuur, vloerisolatie. Maar stel, ik wil even snel wat maatregelen nemen. Wat kan ik dan doen?
1: Nou, ja,
0: of is het eigenlijk niet misschien?
1: Dat ligt er al een beetje aan wat je in je huis hebt gedaan. Maar als je bijvoorbeeld een voordeur hebt die niet goed geïsoleerd is. Het klinkt ouderwets, maar hang er een gordijn voor. Hè? Als je geen geld hebt voor een nieuwe voordeur, die zijn best prijzig. Een gordijn is goedkoper. Hang daar een gordijn voor. Of als je een oud huis hebt en alle warmte verdwijnt naar boven, hang dan een gordijn in je trapgat. Ook allemaal niet heel mooi. Dat weet ik. Dat realiseer ik me echt. Maar dat helpt wel heel erg. Ja, spouwmuurisolatie en dakisolatie, ja, daar komt natuurlijk echt wel wat grotere werkzaamheden bij kijken. Maar je kan wel wat kleine maatregelen nemen om die warmte binnen te houden. Al is het maar radiatorfolie achter je radiator plakken.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Dat, zeg maar, niet die warmte door je enkelsteens of slecht geïsoleerde muur naar buiten vliegt. Maar dat het gereflecteerd wordt naar binnen toe.
0: Ja, een simpele manier om, ik denk best wel veel te besparen, zo'n simpel folietje.
1: Zeker, maar ook ga eens met je hand, als het een koude dag is buiten, langs ramen, zeg maar, of langs de voordeur, en voel je nou een beetje tocht. Ja, misschien moeten daar dan, zeg maar, van die plakstrips ingedaan worden om zeg maar, ook die tocht buiten te houden. Of misschien een borstel voor je postklep, zeg maar, in je oh ja, in je deur, in je brievenbus. Want daar verlies je ook heel veel ja, warmte door. Maar het grote isoleren is eigenlijk het beste. Hè? Maar ja, dat is meer werk. Dat is echt wel flink werk. Ja. En kosten. Dus verstandig is, als je zulke grote dingen gaat doen, om te kijken van joh, wat voor subsidies zijn er.
0: Want die zijn er best wel, denk ik.
1: Er zijn echt heel veel subsidies, zowel op landelijk niveau, op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau. En het mooie is, is dat je ze mag stapelen. En wat betekent dat? Dat je ze eigenlijk bij elkaar mag optellen. Dus het een sluit vaak het andere niet uit. Je moet wel bij bepaalde subsidies voldoen aan bepaalde energielabels, of hoe oud je huis is, of wat voor WOZ-waarde het heeft. Maar vaak mag je ze ook stapelen. Ja, en dan kan je best wel wat leuk geld terugkrijgen van de gemeente, provincie en de overheid om die isolatiemaatregelen te nemen. Dus daar zou ik echt goed naar kijken of je door laten informeren. Isoleren moet wel goed gedaan worden. En je moet even goed kijken van wat pak ik als eerste aan en op wat voor manier. Want je moet met allerlei dampdichte folies en zo werken, zodat het vocht wel bijvoorbeeld naar buiten kan, maar niet binnen blijft. En als je dat verkeerd aanbrengt, als je dat zelf doet, bijvoorbeeld onder een dak, ja, dan gaat dat hout wordt vochtig en dat zou dan gaan rotten. Dus en als je niet weet waar je moet beginnen, of niet weet wat voor maatregelen je kan nemen, laat je dan informeren door bijvoorbeeld het Zeeuwse isolatieprogramma, dat is onderdeel van de provincie. Die hebben hele goede mensen die advies kunnen geven over isolatie. Wil je helemaal van het gas af, dus ben je een stap verder. Dan hebben wij energieconsulenten rondlopen die je in verschillende gemeentes gratis kunnen voorzien van advies.
0: Dus als je isoleert, lees je in en doe het goed. Nou, we hebben het vandaag dus over isoleren. Heb je een vraag of ben je op zoek naar praktische tips? Of heb je zelf misschien wel isolatietips? Laat het ons weten via ons appnummer 0118 499 999.

0: De Spaanse klanken van Juanes op je radio, La Camisa Negra. We hebben het in Goedemorgen Zeeland over isoleren. Theo van der Sluis is hier en volgens mij zijn er aardig wat appjes binnengekomen, Veerle.
1: Ja, dat komt eigenlijk volop binnen. Bijvoorbeeld van een mevrouw en die eigenlijk gaat het niet over isoleren tegen kou, maar die zegt juist, ik heb een klein flatje overgeïsoleerd, denkt ze, denk ik, waardoor ze de warmte niet kwijt kunnen. In de zomer met de zon op het platte dak heeft ze het heel warm. Ja, kun je daar ook tegen isoleren? Of ja, ze zegt echt, het is bloedheet en 's nachts in de zomer kan je bijna niet slapen.
2: Nee, snap ik. Ja, dus ik vraag me even af wat dan overgeïsoleerd is in dit pand. Een plat dak vangt heel veel warmte op. Maar daar kan je dus ook tegen isoleren om die warmte juist buiten te houden. Dus ik vraag me even af van, ja, hoe goed is dat dak geïsoleerd? Ja, heeft ze rolluiken of misschien zonwering wat ze uit kan klappen? Als ze dat niet heeft, kan ze daar aan denken. En ik begreep dat het binnen VVE is. Ik geef veel presentaties bij VVE's over dit soort dingen ook. Dus als ze behoefte heeft of de VVE behoefte heeft aan meer informatie, dan wil ik daar wel eens langskomen.
1: Ja, het is in ieder geval inderdaad een gebouw met, volgens mij met meerdere bewoners. Dus dat zal dan zeker opgaan om samen misschien even te kijken hoe dat kan verbeteren.
2: Ja.
1: Ja. En verder even kijken hoor. Gert die zegt, een voordeur met kieren, dat is toch ook natuurlijke ventilatie. En zij hebben een luchtontvochtiger staan in de woonkamer. Die staat 's nachts de hele nacht aan en er zit 's ochtends een liter vocht in.
2: Ja, om op het eerste terug te komen. Ja, kieren is natuurlijke ventilatie. Alleen dan ventileer je dus dag en nacht. Dus dan vliegt ook dag en nacht je warmte naar buiten. Ja, en ik snap nogmaals dat mechanische ventilatie niet altijd in alle huizen kan. Dat is echt het beste. Maar constant ventileren is ook niet verstandig. Want het probleem is namelijk dat het twee kanten op werkt. Dat ook kou naar binnen komt met daarin bijvoorbeeld vocht. Het is niet. Dichten van dat soort kieren is goed, maar dan moet je op een andere manier ventileren, kort ventileren. Het constant ventileren brengt ook weer vocht naar binnen. En ik weet niet of dat daar die liter vocht vandaan komt uit de luchtontvochter.
1: Misschien zweet Gert gewoon heel veel.
2: Dat durf ik niet te zeggen, dat zou kunnen. Maar een mens laat ook heel veel vocht los. Daarom zeggen ze altijd in de slaapkamer, hè, doe 's ochtends je ramen open. Want daar komt heel veel vocht bij vrij bij het slapen. Zo'n ding kost ook stroom. Dus dat vind ik dan ook weer jammer dat zeg maar. Maar ik snap wel de oplossing hoor.
1: In dat bespaarplaatje is het lastig.
2: Ja, het bespaarplaat is lastig. Maar ik snap dat mensen een ontvochter neerzetten om te ontvochten. Want het is vrij moeilijk, zeg maar, vooral in oude, goed geïsoleerde huizen, om dat vocht naar buiten te krijgen.
1: Dan heb ik nog een Marco die zegt, radiatorfolie werkt totaal niet.
2: Ja,
1: is dat waar?
2: Dat is een aanname, want ik weet niet hoe de gemeten is. Radiatorfolie moet je ook op de juiste manier aanbrengen, want er zit een reflecterende kant aan en een niet reflecterende kant. Ik weet natuurlijk niet hoe deze meneer het heeft aangebracht en op de juiste manier is gedaan.
0: En voor de duidelijkheid, hoe moet het?
2: De reflecterende kant moet richting de radiator, want ja, die reflecteert eigenlijk de warmte terug de woning in. Vaak doen we wel radiatorfolie in combinatie met radiatorventilatoren. Die plaats je onder de radiator. En die doet eigenlijk een natuurlijke stroom. Dus die werken op elektriciteit, maar die doen een natuurlijke stroom wind eigenlijk langs je radiator blazen. Waardoor het ook sneller behagelijker is in je huis.
1: Oh, ja. En ook de mevrouw van het warme huis zegt dat ze een huurhuis heeft. Dus ja, dat ligt dan echt bij de eigenaar.
2: Ja, die moet daarnaar.
1: Dus eigenlijk moet de eigenaar met mensen zoals jij in gesprek?
2: Eerst met de bewoner. En dan met mij. Ja.
1: Okay.
0: Nou, we zijn weer helemaal bij op het gebied van isoleren. Volgende week ben je hier weer in Goedemorgen Zeeland met een nieuwe tip. Tot dan.
2: Oké, dankjewel.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De musical tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
15: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Geeft ruimte.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
22: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
22: Nu bij Dirk, Müller Milk. 79 cent. Geen geld, toch?
23: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
24: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
25: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
26: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

Merci van Shawn Mendes. Goedemorgen bij het derde uur alweer van Goedemorgen Zeeland. Straks hebben we het over AED's en het bedrijf erachter. Tot 12 uur zijn we bij je. Appen mag natuurlijk ook naar 0118 499 999.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox met Hou Zaam Zee. Ik krijg gelijk zin in de zomer als ik deze plaat hoor. Al 25 jaar worden er vanuit Vlissingen AED's verkocht van die defibrillators die het leven kunnen redden van mensen die een hartaanval krijgen. En vanwege dat jubileum heeft het bedrijf achter die AED's een weggevenactie. Daarover zo meer. Monique Binnendijk, goedemorgen, welkom in de studio. Jij bent commercieel directeur bij bedrijf Medisol. Allereerst maar even over de belangen van AED's. Hoe groot is je overlevingskans als er zo'n apparaat in de buurt hangt?
2: Dat is een heel stuk groter dan wanneer er geen AED voorhanden is. Op het moment dat je een hartaanval krijgt en je zou niks doen en alleen 112 belt, dan heb je eigenlijk een overlevingskans minder dan 10%. Begin je ook meteen met reanimeren, verdubbelt die kans al naar 20% ongeveer. Maar ben je dus binnen 6 minuten sluit je een AED aan en kan je een schok toedienen, dan ligt die overlevingskans op 70%.
1: Oh.
2: Dus dat is echt aanzienlijk hoger en vandaar ook het belang om er heel snel bij te zijn. Eigenlijk elke minuut die verstrijkt, daalt je kans om te overleven met ongeveer 10%. Dus je moet er echt heel snel bij zijn.
1: 25 jaar geleden al dus verkochten jullie ze, maar de laatste jaren zijn ze volgens mij veel bekender geworden. Is dat terug te zien, ook in het straatbeeld bijvoorbeeld, de plekken waar ze hangen?
2: Zeker in Nederland lopen we daar ook wel voor ten opzichte van de rest van Europa. We hebben al een hele mooie dekking in Nederland.
1: Maar de laatste jaren zijn ze volgens mij veel bekender geworden. Is dat terug te zien, ook in het straatbeeld bijvoorbeeld, de plekken waar ze hangen?
2: Zeker in Nederland lopen we daar ook wel voor ten opzichte...

0: gebouw. Dat was het eerste wat je tegen me zei, dat je die AED zag hangen. Is dat ook iets waar je bijvoorbeeld als je op vakantie bent of zo, waar je dan stiekem toch op let?
1: Zeker. Ik denk wel alle collega's die bij Medisol werken, hebben daar toch wel oog voor. We kijken altijd eventjes van, hey, hangt er een AED en werkt de AED ook? Klipperen er geen lichtjes? Ook onze servicemonteurs die sturen wel eens foto's dat ze ergens op de camping zijn. En toch even iemand bij de receptie hebben aangesproken van, hey, er knippert een lichtje, eventjes de elektroden vervangen bijvoorbeeld. Dus ja, daar letten we zeker op.
0: Dus ook buitenom werktijden met die kastjes bezig. Ja, ze verschijnen dus op meer plekken. Nu moet ik ineens denken, er was een tijdje terug het EK voetbal. Volgens mij was het de wedstrijd Denemarken-Finland. Christian Eriksen die viel toen in elkaar. Het was iets met zijn hart. Toen weet ik nog dat er heel veel meer vraag was naar reanimatiecursussen. Zien jullie dat dan ook, dat er in één keer dat AED's veel meer onder de aandacht worden gebracht?
1: Zeker, wij zagen daar direct effect van. Zo'n wedstrijd wordt natuurlijk in heel Europa uitgezonden. Mensen hebben ook gezien wat er gebeurde op het veld, althans voor zover dat zichtbaar was. Mm-hmm. En dat die AED was heel snel ter plekke en heeft uiteindelijk ook het leven gered. En het gaat ontzettend goed weer met Christian Eriksen.
0: Ja, nog steeds profvoetballer.
1: Ja, hè, dus dat blijkt maar weer dat het ook na een hartstilstand, dat je gewoon daar gewoon volledig van kan herstellen. En wij zagen echt meteen een piek in de aanvragen, in de verkopen. Dus ik denk dat heel veel mensen die alles hadden gedacht van, ja, we moeten eigenlijk zo'n AED kopen. Dan toch net weer eventjes alert worden gemaakt. En dan denk ik, oké, nu gaan we het ook wel regelen.
0: Ja, natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis voor hem. Maar wel een vervelende manier waardoor het wel weer onder de aandacht komt. Mm-hmm. En een soort effect heeft dus.
1: Ja, en hopelijk daarmee ook weer andere levens zijn gered.
0: Ja. Je zei het al, hier aan het gebouw hangt er een, ook op verschillende publieke gebouwen, maar volgens mij ook steeds vaker gewoon in het straatbeeld. Hè? Je komt ze eigenlijk overal wel tegen, volgens mij.
1: Klopt, zeker in buurten, bij sportclubs steeds meer, kerkenscholen, steeds meer plaatsen waar je AED's vindt, gelukkig. Je moet zo rekenen dat er ongeveer binnen een straal van 500 meter je eigenlijk een AED moet hebben om binnen die 6 minuten een schok te kunnen toedienen. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat de AED's buiten hangen. Dus niet binnen, want als er werktijd voorbij is en de deur gaat dicht, dan kan er nog steeds niemand bij die AED. En op Hartslag Nu is ook een mooi overzicht waar mensen kunnen kijken van, hey, waar is er bij mij in de buurt een AED?
0: Ja, en wordt dat overal gehaald, voor zover je weet, die straal van 500 meter?
1: We zijn een heel eind, maar er zijn nog vlekken op de kaart, om het zo te zeggen. Gebieden, zeker wat afgelegen gebieden, waar nog geen AED hangt. Dus ja, nog steeds werk aan de winkel. Dus wellicht mensen die in zo'n gebied wonen, die nu zitten te luisteren en denken, hey, ik wil toch ook wel zo'n AED. Nou, dan is de weggevenactie misschien een mooi moment.
0: Ja, nou goed dat je erover begint. Jullie bestaan 25 jaar, een jubileum. Je zei al dat er in die 25 jaar heel veel gebeurd is op het gebied van AED's. Vertel eens even over die weggevenactie. Wat houdt die precies in?
1: Wij bestaan dus 25 jaar. 25 jaar geleden ooit het bedrijf opgericht door twee ambulancebroeders, Medical Internet Solutions. Zo is het ooit begonnen, ja. Op een zolderkamer. Ja, dat is in de loop van de jaren enorm gegroeid. En nu zitten we met een bedrijf van 80 mensen. Kopen we AED's in heel Europa door al onze webshops. En heel internationaal dus. Dus we zitten met een team met meer dan 10 verschillende nationaliteiten in Vlissingen, die zich allemaal voor dezelfde missie inzetten. En dat is dus dat wij in 2030 willen dat iedereen binnen 6 minuten een AED ter beschikking heeft.
0: Ja, en de weggeefactie, wat houdt die dan precies in?
1: 25 jaar bestaan, dus ja, we zijn jarig. En iemand, ben je jarig, dan trakteer je. Wat past dan goed bij ons? Dat is deze weggeefactie. Dus we geven 25 AED's gratis weg. De actie loopt tot eind van de maand. Dus mensen die mee willen doen, kunnen naar onze website gaan. Medisol.nl, gegevens daar achterlaten. En dan kiezen wij random 25 mensen uit, of bedrijven uit. En die krijgen van ons een gratis AED.
2: Ja. Nou, ga ik gelijk aan het denken, want ik woon bijvoorbeeld in zo'n afgelegen gebied.
1: Ja?
2: Maar ik blijf altijd, ik voel bijna een beetje paniek als ik aan denk dat ik

0: want ik heb geen cursus gedaan. Als ik nou zo'n AED, ik ben de enige die kan helpen. Dan die AED praat dan ook tegen je, toch?
1: Klopt,
0: dus ja. Ik zou iemand kunnen reanimeren, ook al heb ik die cursus niet gedaan.
1: Klopt, nou, ja. Sowieso altijd goed om wel die cursus te doen. Ja. Maar het is belangrijk om te weten, je hoeft niet bang te zijn om een AED te gebruiken. Want je kan niks misdoen.
0: Okay.
1: Dus je hoeft niet bang te zijn van, oh, iemand is misschien alleen maar flauw gevallen. Dan geef ik hem per ongeluk een schok.
0: Ja.
1: Dat kan niet, want het apparaat meet alles, praat tegen je. Dus op het moment dat je op de het apparaat aanzet, word je helemaal begeleid. Die zegt dan, nou, hier de elektroden, die plakkers plakken. Gaat metingen doen. En het enige wat je zelf hooguit moet doen is even op de knop drukken. En het apparaat doet de rest. Dus je kan echt niks misdoen. En ja, het klinkt heel vervelend, maar ja, als je hem niet inzet,
0: ja, dan is het sowieso. Ja.
1: Persoon overlijden,
2: ja.
1: Sluit je de AED aan, dan is de kans dat de persoon het overleeft vele malen groter. Dus altijd, altijd doen, maar als je de kans hebt, ook even een reanimatiecursus te volgen.
2: En zo'n AED is dus steeds vaker binnen handbereik, of in ieder geval binnen 500 meter. In 2030 spreek je misschien weer eens over de situatie dan. Dankjewel voor de komst naar de studio.
1: Graag gedaan.

0: Jimmy Neal met Ain't No Doubt. Goedemorgen Zeeland, daar luister je naar. Fijn dat je erbij bent. Straks natuurlijk weer een nieuwe editie van Check de Plek. Veerle, heb je al een opgave?
1: Ja, ik heb heel hard nagedacht.
0: Zoals altijd?
1: Zoals altijd. Geweldige opgave.
0: Oké, nou straks meer erover. En het Zeeuwse nieuws natuurlijk ook straks.

0: Alex Warren met Fever Dream. Het is bijna 11:30. We gaan naar het Zeeuwse nieuws met Esme Berg.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esme, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de rechtbank van Middelburg is de inhoudelijke behandeling bezig in de zaak van een voetbaltrainer die jarenlang stiekem opnames zou hebben gemaakt in jongenskleedkamers. De 40-jarige verdachte uit Vlissingen was ook leerkracht op een basisschool. Hij wordt naast het maken van duizenden video's en foto's ook verdacht van het misbruiken van een jongen. Dat slachtoffer verklaart vandaag in de rechtbank dat hij veel bij zijn leraar over de vloer kwam. Na enige tijd door hem werd gezoend, waarop verdere seksuele handelingen volgden. Toen het slachtoffer de feiten aan zijn moeder vertelde, kwam de zaak aan het rollen. En vanmiddag dient een tweede zedenzaak in de Middelburgse rechtbank. Dan staat een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum terecht voor de verkrachting en aanranding van een 14-jarig meisje en het bezit van kinderporno. Een fatbiker en een automobilist zijn vanmorgen op elkaar gebotst in Terneuzen. Het ongeluk gebeurde om 9:15 op het Berlioshof in Terneuzen. Bij beide bestuurders is een adem- en drugstest afgenomen. Daaruit is gebleken dat één van de twee onder invloed van drugs reed. En de eigenaar van de dode wallaby die gisteren is gevonden heeft zich gemeld. Hij laat weten dat het dier ontsnapt was uit zijn verblijf. Een medewerker van het Zeeuwse landschap vond het dode dier gisteren op het strand op Walcheren nadat het was doodgebeten door een hond. Stichting Dierenwelzijn Zeeland deed een oproep om de eigenaar te vinden. Het weer in Zeeland dan. Het is een bewolkte dag met regen en motregen. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidoost tot zuid. En de maximumtemperatuur ligt vandaag rond de 14 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws en weer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Esme.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: met Feels Like I'm Falling in Love. Het is zover, Veerle.
1: Ja, ja.
0: We gaan door met het leukste spel op de radio. Of toch in ieder geval hier bij Omroep Zeeland. Check de plek. Ja, een vraag over een plek in Zeeland. Een stad, een dorp, een buurtschap. Gisteren zei het kan zelfs een standbeeld zijn.
1: Ja, dat roep ik er altijd bij. En dan krijgen we daarna, gaat iedereen altijd standbeelden raden. Maar ik laat helemaal niks los over wat ik precies ga.
0: Je komt niet met een opgave over een admiraal of zo.
1: Nee, nou dat zou natuurlijk kunnen. Maar ja, dat wil niet zeggen als ik dat zeg dat dat dan ook gaat gebeuren.
0: Nou, kom dan maar door. Wat is de opgave van vandaag?
1: Vandaag zoek ik een hees getal.
0: Een hees getal?
1: Een hees getal.
0: Daar moet ik zelf ook even over nadenken. Nou ja, denk ook even over. Denk je het te weten? Bel dan gewoon naar 0118-499-999. Appen mag ook, maar bellers gaan voor. Nog één keer, Veerle.
1: Een hees getal.

0: Paul Simon was dat met Late in the Evening in Goedemorgen Zeeland. Fijn dat je luistert. We zitten in ons spel, check de plek. Veerle,
1: ja.
0: Wat een spanning, hè?
1: Ja, ik vind het heel spannend.
0: Kun je nog eens even één keer die opgave geven?
1: Ja, een hees getal. Ik zoek een hees getal.
0: Een hees getal. Nou, die lijnen zijn meteen overvol. We gaan gewoon naar de eerste beller. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
2: Den Neuzen.
0: Ah, hoe is het daar?
2: Ja, een beetje regenachtig.
0: Een beetje regenachtig? Ja, hier ook wel eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar je zit lekker, lekker thuis naar dat regenachtige weer te kijken.
2: Ik kijk zo op de schelde en ik zie daar druppeltjes.
0: Oeh, dat klinkt als een mooi uitzicht.
2: Het is een mooi uitzicht, dat is waar.
0: Ja, en je had zoiets van, weet je, ik doe mee aan het spel. Check de plek.
2: Ja.
0: Een hees getal, en waar dacht jij toen aan?
2: 1, 2, 3 schoor.
1: 4, 5, dat is goed.
0: Kijk eens aan, kijk eens aan. Gisteren deed je volgens mij ook mee aan het spel.
2: Ja, heb ik ook geprobeerd. Alleen had ik het mis. En ik kwam zelf met de neus en het was de neus.
0: Ja,
2: dat is niet zo'n mooie benaming vanuit Achsel, hè. Dat is...
1: Nee.
0: Nou, okay. Weet je, Theo, de aanhouder wint, hè?
2: Ja, zo is het. Ja, hoor.
0: Fijn dat je meegespeeld. Vrijdag, dan spreek je weer. Want dan is de finale van Check de Plek.
2: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Tot dan en dankjewel voor het meespelen. Fijne dag.
2: Graag gedaan. Hetzelfde. Dag.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

0: If Not Now, Then When van Chef Special. En daarvoor RJ uit Huls met Better Off Alone. Hij was afgelopen donderdag ook te horen in de Zeeuwse top 40 op plek 22.
1: Hey, goed bezig joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Een mutrun, heb jij daar wel eens van gehoord, Veerle?
2: Ja, ik heb wel eens gehoord dat mensen dan vooral heel erg door de modder aan het kruipen zijn en zo.
0: Volgens mij ook een wedstrijd met allerlei obstakels, hindernissen. En dus vooral ook heel veel door de modder. De 15-jarige ME de Kraker uit Arnhem-Muiden loopt op 14 juni mee met Mudmasters in Haarlemmermeer om geld op te halen voor Kika. ME, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, kun jij precies uitleggen wat dat nou inhoudt? Of zeiden wij het wel goed zo?
3: Ja, eigenlijk hebben jullie het wel goed samengevat.
0: Oh, nou kijk eens aan.
3: Ja.
0: Nou, jij doet dus mee. Ik vroeg mij af, hoe zie je er dan uit?
3: Ja, je doet gewoon mee met een soort wedstrijd en je haalt ervoor geld op. En dan promoot je een beetje en dan, dan ga je daar gewoon mudmasters lopen en dan door de modder. En dan het is een heel groot evenement van Kika.
0: Ja, maar vooral ook, hoe zie jij er dan uit? Want als je zo'n heel parcours aflegt door de modder.
3: Ja, ik denk dat ik een beetje bruin ben.
0: Dat denk je, dat je doet voor het eerst mee, of heb je het al eens eerder gedaan?
3: Ik heb wel eens eerder mijn master gedaan, maar niet voor Kika.
0: En toen konden je kleren allemaal gelijk de wasmachine in, denk ik.
3: Ja.
0: Jij haalt dus de geld op voor Kika tijdens die mutrun. Waarom heb je daarvoor gekozen?
3: Ik vind het super belangrijk dat een grote overlevingsprocent komt voor kinderen met kanker. Omdat ik gewoon vind dat eigenlijk dat niet mag bestaan, zeker als kind niet. En ja, daar wil ik me heel graag voor inzetten.
0: Ja, en dus doe je mee aan die mutrun en haal je ook geld op.
3: Ja.
0: Heb je er al veel voor getraind of is dat niet nodig?
3: Ik doe survival run, dus ik doe het eigenlijk als sport al.
0: Oké, nou, dat klinkt, dat klinkt best intens.
3: Ja, dat is het ook wel hoor. Ja. Maar het is wel heel leuk.
0: Ja, dus eigenlijk hoef je niet speciaal extra nog te trainen voor die mutrun dan?
3: Nee, ja, misschien nog een beetje meer hardlopen, want het is al 12 kilometer. Normaal doe ik iets van 7, dus dat wordt nog spannend.
0: Oké. Okay.
2: Oh ja, en zit er ook verschil in? Want misschien in Zeeland heb je meer, als je gaat trainen, een soort kleirun. Dat de grond in Haarlem nog modderiger is dan hier misschien.
3: Ja, ik weet het niet precies. Het is ook de eerste keer dat ik daarheen ga. Maar het is wel echt een evenement. Er wordt ook zelf van Mudmaster zelf wordt daar ook altijd nog een race gehouden. Dus waarschijnlijk is het al helemaal vertrapt daar en helemaal vies.
2: Oh.
0: Nou, het klinkt behoorlijk zwaar. Pet je af hoor. Als mensen jou nou willen steunen, hoe kunnen ze dat dan doen?
3: Je kan naar de site gaan van Mudmaster voor Kika en dan kan je bij deelnemers klikken bij het menu en dan kan je mijn naam intypen bij de zoekmachine en dan komt er als het goed is mijn naam tevoorschijn.
0: Nou, dat staat genoteerd. Hey ME, heel veel succes alvast tijdens die mutrun daar in Haarlemmermeer.
3: Dankjewel.

0: Mwah, Lolita. Goedemorgen, Zeeland. Zit er bijna op. Fijn dat jij erbij was. Het ging nog even tussen die ruzie tussen de kip en de haan bij Veerle in het kippenhok. Ik denk dat we daar morgen maar even over verder praten, Veerle.
1: Ja, ik ga denk ik alle tips uitproberen, behalve die van de soep. Maar dan wel, ja, ik ga proberen mijn kip in het water te dopen.
0: Nou, morgen het volgende hoofdstuk. Michiel is hier straks natuurlijk met Zeeland Nu en later Zeeland Komt Thuis. Wat zit er in jouw show, Michiel?
2: Van die kippensoep. We blijven wel een beetje bij de hobbykippen. Want eerder was het advies van het RIVM om geen eieren meer te eten vanwege de hoge PFAS-waarde. Nu is het advies om kinderen en huisdieren niet in zeeschuim langs de kust te laten spelen. Want daar kunnen ook PFAS in zitten. De stelling daarom, worden we eigenlijk een beetje onterecht bang gemaakt of moeten we overgaan tot actie rondom die PFAS? Dus vraagt het om harde maatregelen en niet alleen maar meer om adviezen in Zeeland. Reageren kun je straks al doen op ons WhatsApp-kanaal en om 17:30 praten we erover verder. Inzicht u maar.
3: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte. Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van €550 miljoen was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar drie andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
23: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: De buren tegen?
27: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
26: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
27: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zal het ook iets voor ons zijn?
26: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
27: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
26: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
28: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
29: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
32: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
33: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
34: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
35: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
36: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
2: Vanmiddag staat een 51-jarige ex-docent van een Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee voor de rechtbank in Middelburg. Mark van Leijden die volgt die zaak voor ons. En meer daarover hoor je zo in Zeeland nu. Verder vandaag. De binnenvaart staat onder druk. De sector die kan met een gebrek aan lichtplaatsen, voorzieningen en een goed onderhouden infrastructuur. Een actieprogramma is daarom ook nodig. Zomerse temperaturen, ze zijn onderweg. Heel veel zonneschijn. Het is nog heel even afwachten. Jules Gennaert die heeft de details. De politieke onrust en lastige coalitievormingen in Sluizen en Terneuzen. En Remmersbaan, daar lijkt het allemaal rustig te verlopen. Maar is dat ook echt zo? De Zeeuwse Kamer in gesprek met SGP-leider Maarten Bot en Leefbaar lijsttrekker Marien Weststraten. Dat zometeen iets na 12:30. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Om 2:00 vanmiddag staat in de rechtbank van Middelburg een 51-jarige oud-docent van het Pieter Zeeman Lyceum terecht. Mark van Leijden daarover aangeschoven over die zaak. Jij volgt dat, Mark. Wat is er gebeurd?
0: Nou, die man die zit al sinds 31 juli vorig jaar zit hij vast. Hij wordt verdacht van een verkrachting en aanranding van een 40-jarig meisje. Op 29 juli 2025 en ook op het bezit van kinderporno. In deze zaak is nog een tweede slachtoffer, ook een minderjarig meisje. En dat gebeurde allemaal nog voor het 14-jarige meisje die uiteindelijk aangifte heeft gedaan. Nou, de verdachte heeft toegegeven een liefdevolle relatie met dat andere slachtoffer te hebben gehad. Maar dat tweede slachtoffer heeft geen aangifte gedaan. Dus wordt de ex-docent alleen vanwege de aangifte van het 14-jarige slachtoffer vervolgd.
2: Ja, wat heeft de man zelf eigenlijk al gezegd, Mark?
0: Nou, tijdens die laatste voorbereidende zitting in februari was de man aanwezig. Hij zei toen dat hij hoopte dat de naam van het tweede slachtoffer niet bekend hoeft te worden. Hij zei toen letterlijk, er is al genoeg schade aangericht. Verder hoopt hij dat hij niet te lang gescheiden hoeft te blijven van zijn dochter. Door muren en prikkeldraad, omdat hij al enige tijd vastzit. Ik ben ook een liefhebbende vader, wist hij nog te melden. Maar de maatschappij wil vergelding en ook dat snap ik, zei hij tijdens die laatste voorbereidende zitting.
2: Ja, wat verwacht je van die zitting vandaag?
0: Nou, het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat er nog wel iets gezegd gaat worden over de zaak van met het tweede slachtoffer, die dus geen aangifte heeft gedaan. De man heeft trouwens wel ingezien dat hij en gezegd dat hij spijt heeft, dat hij de levens van beide meisjes op zijn kop heeft gezet. En hij zal zich daarom ook niet gaan verzetten tegen een gevangenisstraf. En alles wijst er wel op dat dat wel geëist gaat worden vanmiddag.
2: Oké, vanmiddag horen we dan welke straf geëist wordt tegen die 51-jarige verdachte. Mark, dank je wel. Dan de binnenvaartsector, die staat onder druk. En daarom is er door de provincie Zeeland een actieprogramma in het leven geroepen om de sector te helpen. Volgens Marjolein de Voogd, regiocoördinator van de Koninklijke Binnenvaart Nederland, is dat hard nodig. Want het gaat volgens haar helemaal niet goed met de binnenvaart in Zeeland.
1: Veel voorzieningen verdwijnen. Lichtplaatsen verdwijnen. Het onderhoud aan alle kunstwerken en sluizen, dat is erbarmelijk. Er wordt wel wat aan gedaan, maar veel te weinig. En het duurt allemaal veel te lang. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed.
3: Wat zijn hiervan dan de oorzaken, volgens jullie?
1: Nou, de oorzaken zijn dat gemeenten eigenlijk niet het belang zien van die binnenvaart. Die o zo belangrijke binnenvaart voor onze provincie. Maar zei ik er ook voor de hele vervoersketen. Dus we moeten veel meer die gemeenten en die havenbedrijven aan hun oren trekken. Om te zeggen van hoe belangrijk die binnenvaart is voor ons. Voor de hele vervoersketen.
3: En als we dan kijken naar de gevolgen voor de sector.
1: Nou, de gevolgen zijn dat je dus bijna geen lichtplaats kunt innemen bij de plaats waar je woont of waar je gezin verblijft. Weekend houden wordt steeds lastiger gemaakt. Je moet dus steeds verder weg om je schip ergens achter te laten. En dat is natuurlijk eigenlijk heel vervelend en onnodig.
3: In eerste instantie zouden er dan meer lichtplaatsen in en om steden aangebracht moeten worden?
1: Ja, we moeten in eerste instantie ervoor gaan dat lichtplaatsen die er nu zijn behouden blijven. En dat lichtplaatsen die er zijn ook voorzien worden van de juiste voorzieningen. Walstroom, dat je van boord af kan. Je kan wel ergens palen slaan dat het schip kan afmeren. Maar als je dan vervolgens niet van boord af kan, ja, dan heb je er nog niks aan. En daarna moeten we kijken, waar zijn er uitbreidingsmogelijkheden? Waar kunnen we extra lichtplaatsen creëren? Daar moeten we met z'n allen over nadenken.
3: De provincie is zich bewust van alle problemen. Is gestart met het actieprogramma Binnenvaart Zeeland. Wat vinden jullie als sector daarvan?
1: Ja, dat vinden wij natuurlijk een heel goed iets. En het is niet vanaf een bureau bedacht bij de provincie Zeeland. Zo is het niet. Voorafgaand hebben er heel veel interviews plaatsgevonden met schippers. We hebben de binnenvaartontbijten gehad. Dus samen met de schippers is dit actieprogramma van de grond afgekomen. Dus wij zijn er heel blij mee.
3: Als we kijken naar dat actieprogramma, wat zijn de elementen? Wat zijn de highlights?
1: Nou, de highlights zijn om watergebonden gemeenten, dus binnenvaarthavens, bij elkaar te brengen. Waar lopen we tegenaan als binnenvaartgemeentes? Samen te kijken wat zijn de mogelijkheden, waarin kunnen we samenwerken? Subsidies voor elkaar krijgen. We zijn met z'n allen in Zeeland met de havens lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Daar doe je natuurlijk heel veel kennis op. En zo leer je van elkaar en zo hoor je van elkaar. Want eigenlijk lopen we allemaal tegen dezelfde problemen aan.
3: Hoe zien jullie de toekomst van de binnenvaartsector in Zeeland?
1: Nou, nu we de partijen met z'n allen aan tafel hebben, zien we de toekomst eigenlijk best wel goed tegemoet. Een robuust plan voor de binnenvaart. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat iedereen dezelfde belang heeft. En dat we zien hoe belangrijk deze tak van sport ook is voor de verduurzaming. Hè? Binnenvaart is veel duurzamer dan al die auto's op de weg. Dus daar moeten we echt mee verder.
2: Joram Marjolein de Vogt, zij is regiocoördinator van de Koninklijke Binnenvaart Nederland, over die problemen en alle uitdagingen voor de binnenvaartsector in Zeeland.

0: Het is op Zeeland op je dinsdagmiddag en Gary Moore still got the blues. We gaan eens kijken naar het weer en dat doen we met Sjoe Gernaert vandaag. Sjoe, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Het weer van vandaag, wat kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Ja, toch wat regen, denk ik zo, gaandeweg de middag. Er is lokaal een spatje gevallen natuurlijk, maar het was toch wel weinig. Met een temperatuur van een graad of 15 en een matig tot vrij krachtige op het water. Af en toe al krachtige wind uit zuidoost tot zuid. Wind gaat ietsje bijdraaien naar het zuiden en later naar het zuiden tot zuidwesten. Dat is een detail, het gaat meer om een soort van front wat er dus aankomt. En de lucht wordt ook wat vochtiger in het algemeen. En dat betekent dat er meer kans op wat regen en op motregen. Met name denk ik in het tweede deel van de middag. En dan zal de temperatuur ook gaan dalen tot een graad of 12 aan het einde van de dag. Dus toch een parapluutje bij de hand, denk ik. Een beetje druilig zal het later ook worden door die wat vochtiger wordende lucht. En vanavond en vannacht is er dan ook al kans op enkele bui. Maar vannacht wordt het toch in de kustgebieden wat droger. De wind draait er wat bij naar het zuidwesten, maar zeker landinwaarts kan er ook vannacht hier en daar nog een bui vallen. Het blijft dan bewolkt en vrij vochtig, met een minimumtemperatuur van 11 à 12 graden.
0: Oké, gaan we naar morgen. Want dat is een soort wisseldagje richting dat mooie weer.
1: Ja, inderdaad, want de lucht blijft in eerste instantie nog onstabiel. Dat betekent kans op enkele buien. Zeker landinwaarts morgen overdag. De kustzone blijft meestens droog, zeker in de middag en de avond. En de opklaringen die daarna voorkomen, die zullen zich gaan uitbreiden in de loop van de middag. En morgenavond is het dan vrij helder en overal droog. Dat is die tussendag met al een stijgende luchtdruk. En de maximumtemperatuur is morgen al zo'n 17 à 18 graden. Dat duidt op de aanvoer van duidelijk warmere lucht. Bij windkracht 4 tot 5 in de middag uit het zuidwesten. Maar donderdag zal de wind wat gaan afnemen. Met naar windkracht 2 tot 4. En het is dan zo licht tot half bewolkt. Droog dus ook, met een hoger drukgebied wat verplaatst naar Midden-Duitsland. Maximumtemperatuur, pak een beetje 20 tot 22 graden. Dat begint er natuurlijk goed op te lijken. En dan krijgen we een verdere stijging vrijdag zeker. Want er is een zakkentomatige zuidoostenwind met heel veel zon. En maxima zo tussen de 23 en 27 graden wellicht. En ook in het weekend en zelfs daarna lijkt het allemaal vrij stabiel te blijven met weinig of geen regen. Vrij veel zon, soms een paar wolkenvelden. Wel zal de wind een beetje variabel gaan worden in de loop van de zaterdag waarschijnlijk. Is nog ver weg, maar goed. Dan krijgen we waarschijnlijk wat zeewindeffecten of een noordwind. Dat betekent tempering van de warmte. Met maxima denk ik op de zaterdag van 22 tot 25 graden en wellicht zondag iets lager. Maar goed, voorlopig zitten er geen echt regenachtige dagen na morgenochtend meer aan te komen. Met dus flink wat zon, zeker vanaf de donderdag, en duidelijk ook hogere temperaturen.
0: Heb je ze klaar liggen, Gilles? Dus de zonnebril, de zwembroek?
1: Ik heb er twee zonnebrillen. De ene is kapot, dus ik moet even zuinig zijn. En de zwembroek moet ik weer een keertje gaan opzoeken. Dat is een goed punt van je.
0: Zo'n hele gele, inderdaad. Gilles, dankjewel.

0: De nieuwste van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Hier bij Omroep Zeeland hoorde je hem. De eerste avond van de avondvierdaagse in Loosdrecht die is rustig verlopen. De organisatie was bang dat er politieke uitingen zouden zijn. Het ging er geruchten dat er kinderen zouden lopen met shirts met teksten erop als nee tegen AZC. Maar het gebeurde niet, zeggen deze ouders.
1: Het is gewoon heel jammer dat zo'n kinderfeest dan wordt ingezet als politiek of iets. Ja, dat zou niet moeten hoeven, vind ik.
2: Ik ben ook tegen het AZC. De vierdaagse staat hier los van. Ik vind dat we daar niemand draagt kleding en niemand, er worden geen liedjes gezongen. En dat houden we ook zo lekker zo.
0: En de organisatie van die avondvierdaagse die vertrouwt erop dat het de komende dagen ook rustig blijft. Reizigers moeten ook vandaag rekening houden met lange wachtrijen op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging. Maar dat leidt tot grote problemen bij het personeel, vertelt deze beveiliger.
3: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat het allemaal gaat gebeuren.
0: Veel beveiligers hebben zich ziek gemeld vanwege de onrust. En Schiphol zet voor vandaag extra personeel in. Maar het is afwachten of de rijen nu dan ook korter zijn. En dit is bijzonder nieuws. De Maasbrachter Havendagen. Daar moet het gaan gebeuren. Daar willen ze de grootste frikandel ter wereld bakken. 38,15 meter moet die worden. Zo groot als een spits. Nee, een klein binnenvaartschip. In de loods daar hebben ze nu de lange frituurbak gebouwd. En gisteren is er al geoefend met dan een iets minder lange frikandel.
4: Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
5: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja.
4: Ja, even uit laten lekken, jongens.
0: Uit laten lekken, dat is altijd belangrijk, inderdaad. Ze willen trouwens dat geld ophalen voor de KWF-kankerbestrijding. Dus een goed doel met het lekkere combineren. Dat is altijd een goede, volgens mij. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. En we nemen een kijkje in Rijmerswaal bij de coalitieonderhandelingen. Hoor je zometeen meer over in de Zeeuwse Kamer. En dit is muziek van L. Stewart, On the Border.

0: Baros Soler, topic. Neem alvast een voorproefje op dat mooie zomerse weer wat daar aankomt. Solo Paraty bij Omroep Zeeland. Dit is Zeeland Nu met zometeen de Zeeuwse Kamer. We gaan het hebben over de coalitievormingen in Rijmerswaal. Hoe gaat het daar eigenlijk aan toe? En Esme Bech, die hoor je zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
3: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het Zeeuwse nieuws van 12:30. Je krijgt dat van Esme Bech. Esme, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen die wordt verdacht van het jarenlang filmen van naakte jongetjes in kleedkamers van voetbalclubs, heeft het Openbaar Ministerie 7 jaar cel geëist. De man was ook leerkracht op een basisschool. Bij hem zijn duizenden video's en foto's gevonden die hij zelf heeft gemaakt. De verdachte zegt de beelden niet verder te hebben verspreid. Hij wordt ook verdacht van het misbruiken van een minderjarige jongen. Het OM eist naast de celstraf dat de man 10 jaar lang geen beroepen mag uitoefenen waarbij hij in contact kan komen met kinderen. En om 2:00 vanmiddag dient een tweede zedenzaak in de Middelburgse rechtbank. Dan staat een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum terecht voor de verkrachting en aanranding van een 14-jarig meisje en het bezit van kinderporno. Rechtbankverslaggever Mark van Leijden blikt vooruit op de zaak.
7: Nou, het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat er nog wel iets gezegd gaat worden over de zaak met het tweede slachtoffer, die dus geen aangifte heeft gedaan. De man heeft trouwens wel ingezien dat hij en gezegd dat hij spijt heeft, dat hij de levens van beide meisjes op zijn kop heeft gezet. En hij zal zich daarom ook niet gaan verzetten tegen een gevangenisstraf. En alles wijst er wel op dat dat wel geëist gaat worden vanmiddag.
6: Inwoners van Heikant en Klingen hebben last van vrachtwagens die dwars door hun dorp rijden. Vanwege de afsluiting van de Gentsevaart in Capellebrug moet vrachtverkeer omrijden, eigenlijk dus via Zelzaten. Maar het zware verkeer lijkt de dorpen te verkiezen, terwijl ze er eigenlijk niet doorheen mogen. Na klachten van inwoners heeft de politie de komende dagen extra controles aangekondigd. De Gentsevaart is nog afgesloten tot en met zaterdag. En een fatbiker en een automobilist zijn vanmorgen op elkaar gebotst in Terneuzen. Het ongeluk gebeurde om 9:15 op het Berlioshof. Bij beide bestuurders is een adem- en drugstest afgenomen. Daaruit is gebleken dat één van de twee onder invloed van drugs reed. Het weer dan nog in Zeeland. Vanmiddag en vanavond is er meer kans op regen en motregen. De wind is matig tot vrij krachtig. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Vannacht is het wat vaker droog. Morgen is er ook nog kans op regen. Maar de dagen daarna is het zonniger en warmer. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Lady Gaga en Bruno Mars hoorden hier bij Omroep Zeeland Die With A Smile. We zitten inmiddels 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, maar in nog niet alle gemeenten ligt er echt een coalitie. Sterker nog, in sommige gemeenten is er nog onzekerheid. Zelfs ruzie. Dus er komen donderdagavond weer een bijeenkomst in Sluis, waar alle partijen een week thuis hebben kunnen nadenken over het vastgelopen coalitieproces. Door veel onderlinge gedoe eigenlijk. Maar dat het ook anders kan, dat zie je in andere gemeenten, zoals in Rijmerswaal. Want verkiezingswinnaar SGP gaat nog eens 4 jaar verder met het lokale Leefbaar Rijmerswaal. Dat is een opmerkelijke combinatie, want je zou zeggen dat die partijen nogal van elkaar verschillen. We gaan erover praten met 2 lijsttrekkers in Rijmerswaal van die partijen. Maarten Bot van de SGP en Marien Weststraten van Leefbaar Rijmerswaal. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is dat in Rijmerswaal eigenlijk? De wethouders die zijn gepresenteerd?
1: Ja, de wethouders die zijn gekozen en beëdigd. Dus we kunnen er weer 4 jaar tegenaan.
0: Ja, wat ligt daar nu een inhoudelijk akkoord over de politieke koers in Rijmerswaal?
2: Ja, die hebben we keurig netjes vastgesteld. Daar hebben we wat tijd in gestoken om dat op te stellen. Zeker voortbordurend op de vorige periode. Wat we dus ook al met die 2 partijen en dezelfde wethouders hebben opgezet. Om voor te beduren op hetgeen wat we destijds de vorige periode hebben ingezet.
0: Ja, want laten we zo meteen verder praten over die inhoudelijke politieke koers voor dan de komende jaren. Eerst moeten we toch even naar de combinatie tussen de SGP en Leefbaar Rijmerswaal. Want de buitenwereld, die kijkt er toch soms met verbazing tegenaan. Want de SGP, dat is de partij van Kerk, zondagsrust tegenover de Vrije Jongens van Leefbaar Rijmerswaal. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, ik denk dat we bewezen hebben de afgelopen 8 jaar dat we prima samen kunnen werken. En dat we elkaar op de inhoud, nou ik denk op 98% van de onderwerpen gewoon goed kunnen vinden. Overigens ook met andere partijen in Rijmerswaal. Want we moeten natuurlijk niet doen alsof we over heel veel dingen van mening verschillen. De meeste besluiten worden ook in Rijmerswaal gelukkig unaniem genomen. Dus ja, en we hebben de afgelopen 8 jaar... met Leefbaar ook prima samengewerkt. En voor ons geen reden om daarmee mee te stoppen.
0: Toch gaat het in die vorming van coalities ook heel veel over het verleden. Meneer Weststraten, in het verleden heeft u toch best wel een aantal harde omschrijvingen gegeven over SGP'ers. Ik noem het woord de Revo-kalifaat nog maar een keer. U heeft al een keer eerder gezegd, dat had ik niet zo moeten doen.
2: Nee, ja, kijk, in sommige gevallen, wanneer het bloed van onder je nagels gehaald wordt, dan doe je wel eens uitspraken waar je achteraf van moet constateren dat je dat beter niet had kunnen doen. Maar ja, dat gebeurt en dat gebeurt niet alleen in de politiek, dat gebeurt ook op andere vlakken natuurlijk. Hè, dat mensen dingen roepen die men achteraf beseft dat beter anders had gekund.
0: Nee, precies. Moet u dan, meneer Bot, nog ergens de achterban overtuigen om opnieuw met Leefbaar in zee te gaan? Of is dat slechts een formaliteit?
1: Nou, niet om opnieuw met Leefbaar in zee te gaan. Ik moet wel zeggen, in 2018 hebben we natuurlijk, toen de Leefbaar in de coalitie kwam, toen hebben we best wat gesprekken moeten voeren. Omdat, nou ja, goed, waar u net aan refereerde, dat natuurlijk bij sommigen nog wel in het geheugen stond. Mm. Maar kijk, eerlijk en nuchter zijn, de afgelopen 8 jaar hebben we op een goede manier samengewerkt. Dus de afgelopen maanden hebben wij niemand in onze achterban hoeven te overtuigen om weer met Leefbaar in zee te gaan.
0: Nee. De gemeente Rijmerswaal heeft voor de duidelijkheid zo'n 24.000 inwoners, 19 zetels in de gemeenteraad. SGP en Leefbaar Rijmerswaal hadden de afgelopen jaren al 12 van de 19 zetels. Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart kregen de SGP daar een zetel bij, waardoor die coalitie op papier dus 13 van de 19 zetels had. Zou je toch kunnen zeggen, kat in het bakkie?
1: Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Er zijn ook veel mensen die op dat moment ook tegen mij zeiden van, ja, waarom zou je nog een heel proces eraan wijden om tot een nieuwe coalitie te komen? Maar toch hebben wij op dat moment gezegd van, ja, het is goed om toch een verkenner aan te stellen. Ondanks het feit dat, nou ja, de zittende coalitie best veel gewonnen had zo bij elkaar. De SGP best wel wat stemmen en een zetel. En Leefbaar ook flink wat stemmen. Maar wij vinden het gewoon heel belangrijk dat we een proces gewoon goed lopen. Dus we hebben een verkenner aangesteld, Pieter Verhoeven vanuit Gouda, die met alle partijen heeft gesproken. En dat ook op een open, transparante manier heel het proces in te steken. Dus niet dat we, we wilden absoluut niet dat vooraf al de uitkomst vaststond. Er waren ook geen afspraken met Leefbaar, we gaan sowieso met jullie door. Of als dit gebeurt, dan dat. Dat hebben we gewoon niet gedaan. We zijn er heel, heel zuiver in geweest. En de andere partijen hebben dat ook gewaardeerd.
0: Ja. Meneer Westraat, u mag trouwens de microfoon nog iets dichterbij u trekken. Dat de mensen u nog iets beter kunnen verstaan. Dat kan me wel ergens voorstellen, als dat de afgelopen jaren zo goed gaat. Dat je toch van tevoren, dat het wel ja, het aantrekkelijk is om met elkaar te praten. Van nou, als het kan, dan gaan we met elkaar door.
2: Ja, dat zou je zo denken, maar dat is, was bij ons helemaal niet het geval. En zeker bij Leefbaar niet. Het is gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt. En dat heb ik ook aangegeven van tevoren. Van dat wachten wij ook rustig af, wat daaruit komt. Dus het is niet zo dat wij van tevoren, zoals de heer Bot aangeeft, afspraken hebben gemaakt. Verder nee. Van dat zelfs.
0: Nee. Die verkennen nog eventjes. Pieter Verhoeven, dus de SGP-burgemeester van Gouda. 3 jaar geleden ook de formateur bij de coalitievorming van de provincie Noord-Brabant. Best wel een zwaar gewicht dan toch?
1: Ja, nou goed, een zwaar gewicht. Het is iemand met inderdaad flink bestuurlijke ervaring. Dus in die zin een zwaar gewicht. Maar ja goed, je hebt zo je connecties ook binnen de partij. Dus hij vond het ook heel leuk om hier verkennen te zijn. Heeft zich er ook met vol enthousiasme voor ingezet. En heeft ook echt het inhoudelijk gesprek met alle partijen gevoerd. En ook wel de pijnpunten, als die er al waren, ook naar boven kunnen halen. Dus wij vinden het gewoon heel belangrijk dat gewoon bij de start van zijn nieuwe coalitieperiode gebeurt. En dat moet je niet, wat mij betreft, niet zelf doen. Dan moet je echt iemand even van buiten even voor invliegen. Ja. Want die kan dat gesprek gewoon veel beter aangaan met alle partijen.
0: Maar die pijnpunten die omschrijven, welke heeft hij dan omhoog gebracht? Waar jullie iets mee kunnen nu?
1: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd zaken in de politiek, teleurstellingen. Soms ook wel zaken die dan gebeurd zijn in de omgang met elkaar. Die op dat moment naar boven komen. En waarin je ook gewoon in je nieuwe coalitieakkoord dingen over op kan schrijven. Of je bestuursakkoord de dingen over op kan schrijven. Die iedereen ook onderschrijft. Van ook hoe je met elkaar omgaat. Hoe je politiek wil bedrijven. Ja, en dat is gewoon heel belangrijk om aan het begin van zo'n bestuursperiode. Zo'n piketpaaltje te slaan. En ook dingen met elkaar af te spreken.
0: Ja, ik zei het net al, 13 van die 19 zetels dan nu. De kat in het bakkie, dat lijkt me vrij makkelijk. Maar meneer Westraat, in hoeverre hebben die andere partijen in de gemeenteraad van Remmerswaal nog eigenlijk een rol gespeeld in deze coalitievorming?
2: Nou ja, goed. Toen er sprake was van het opstellen van een bestuursakkoord, of raadsbreedakkoord, of coalitieakkoord. Maar goed, we hebben gekozen voor een bestuursakkoord. Zijn alle partijen uitgenodigd om hun inbreng te geven. Zowel mondeling als schriftelijk is dat aan de orde geweest. En uiteraard hebben wij aan de hand daarvan gekeken van wat kunnen we opnemen in het nieuwe bestuursakkoord. En daar zijn behoorlijk wat dingen opgepakt wat de andere partijen hebben ingebracht.
0: Oké. In deze Zeeuwse Kamer praten we daarover met de twee lijsttrekkers van SGP en Leefbaar Rijmerswaal over die coalitie die dan gevormd is in de gemeente Rijmerswaal. Opnieuw 4 jaar gaan zij met elkaar door. Wat zijn nou eigenlijk de dossiers die voor de komende 4 jaar in Rijmerswaal die op tafel liggen? Wat moet er gebeuren?
1: Nou, er moet heel veel gebeuren in Rijmerswaal. We zijn echt een ontwikkelgemeente, noem ik altijd maar zo. Als het gaat om de bedrijvigheid bij ons, die is enorm aanwezig. We hebben natuurlijk te maken met de woningbouw. Maar wij zijn heel bewust het bestuursakkoord begonnen met een hoofdstuk de gemeenschapsgerichte samenleving. Want wij vinden dat uiteindelijk kan je het over stenen, bedrijven enzovoort hebben. Maar het gaat uiteraard om de mensen. Dus daar zijn we mee gestart. In dat hoofdstuk van het bestuursakkoord ook te omschrijven van hoe we daar dan mee omgaan. En ja, we zijn een gemeente waar veel gemeenschapszin is, waar veel verenigingen zijn, waar de kerken natuurlijk een grote rol hebben, waar mensen naar elkaar omzien. Ja, en wij vinden dat echt het fundament van de gemeente Rijmerswaal. En dat hebben we ook willen benadrukken in het akkoord. Maar daarnaast weten we natuurlijk allemaal van de belangrijke thema's die overal spelen, maar ook bij ons. Als het gaat om woningbouw, we willen echt de ambitie opschroeven. We willen 600 woningen bouwen de komende 4 jaar. De afgelopen 4 jaar was de ambitie 300 woningen. Dus die is verdubbeld. We hebben een enorme opgave richting onze bedrijven. Omdat we al een aantal jaren geen uitgeefbare bedrijfsgrond hebben. Daar hebben we al flinke stappen voor gezet de afgelopen periode. Dus daar gaan we ook volop mee verder. Dus ja, we zijn echt een gemeente met volop ambities. En we willen daar flink mee doorpakken.
0: Ja, wat zijn nog andere dossiers die u wilt aanpakken, meneer Westraten?
2: Ja, ook voor ons geldt woningbouw en vooral de bedrijfsterreinen. Twee van de punten in ieder geval die ook voor ons heel erg belangrijk waren. Dus wat dat betreft kwamen we daar al heel vrij snel tot elkaar.
0: Ja, en is er de afgelopen bestuursperiode ook veel te doen geweest. Over de Zanddijk, de Molendijk, de kronkelige en daardoor gevaarlijke verbindingsweg tussen Ierseke en de A58. Maar dat is een ingewikkelde kwestie waarbij de weg voor de helft van de provincie is en voor de helft van de gemeente. Hoe zit dat ook alweer?
2: Ja, dat zit zeer ingewikkeld.
0: Ja.
2: En wij als gemeente, maar goed, ik ga daar zelf niet over en ben natuurlijk geen wethouder en ook zeker geen portefeuillehouder daarover. Dat is een ingewikkelde kwestie aan het worden. En wij wachten het hele besluit af. Het is Zanddijk BV die dat namens de provincie gaat uitvoeren. En wij wachten ook maar af wat zij gaan doen.
0: Ja.
2: Het is overigens wel opgesplitst, het gemeentelijke deel. Dat gaat de gemeente zelf doen, als ik niet voor mijn beur praat. En dat doe ik ook niet. Maar het andere gedeelte, dat is het provinciale gedeelte. En wij wachten als raad wanneer de volgende stappen genomen gaan worden. En wanneer wij daarmee kennis van kunnen nemen.
0: Maar dit is door de provincie besloten om de huidige weg op te knappen, iets te verbreden. Maar er blijft geroepen worden ook om een nieuwe rondweg, dwars door de weilanden naar de A58. Ooit stonden de gemeente en de provincie lijnrecht tegenover elkaar. Dus de Rijmerswaal wilde een nieuwe weg. De provincie vond dat te duur. Hoe moet dit nu verder?
1: Nou, volgens mij zitten we wel een discussie die we al gevoerd hebben. Wat eigenlijk een soort gepasseerd station is. Hè. Er is uiteindelijk gewoon een democratisch besluit genomen. Zowel in de Provinciale Staten als in de gemeenteraad van Rijmerswaal. Dat het huidige tracé opgeplust wordt. Opgeknapt wordt. En eigenlijk een compleet nieuwe Zanddijk neergelegd wordt. We hebben daar ook nadere afspraken over gemaakt dat wij het gemeentelijk deel. Er is een gemeentelijk deel wat wij dus oppakken en een provinciaal deel wat de provincie oppakt. Die afspraken zijn gewoon helder en die zijn duidelijk. En daar zijn we als gemeente gewoon flink mee aan de slag. De procedures daarvoor die zijn om dat aan te gaan leggen, zijn in voorbereiding. En de provincie is er ook mee bezig. Dus dit is gewoon de weg die er gaat komen. En die discussie die is geweest en die moeten we wat mij betreft niet opnieuw gaan voeren.
0: Nee, maar is die discussie inmiddels gaan liggen? Heeft u het idee in de gemeente? Wordt er nog veel over gesproken?
1: Ik denk dat zolang de Zanddijk er niet nieuw ligt, dat er nog steeds over gesproken zal worden. Maar de hele besluitvormingstraject is afgesloten. Dus wat mij betreft is het echt een afgesloten discussie.
0: Ja. Nog even iets anders. Want u bent 24 uur per dag met u fulltime wethouder.
1: Nou, 24 uur per dag ben ik er niet mee bezig. Want ik slaap
0: een groot deel van de dag.
1: Maar wel een flink deel. Dat klopt inderdaad.
0: Ja. Dat is dus Maarten Bolt, de fulltime wethouder. Meneer Westraten, u wordt geen wethouder, maar blijft dan fractievoorzitter. Net als de afgelopen 4 jaar, toch?
2: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja, want u was zelf ook al de verkenner in de gemeente Borselen. Nog tal van politieke functies. Dat zijn er nogal wat, toch?
2: Nou ja, als u het over dubbele petten hebt, want daar stuurt u op aan natuurlijk. Er zijn personen in Zeeland die denken dat je er 100 hebt. Hey, terwijl je dan vraagt van, zet ze maar eens op papier dan. Ik zit er nu al meer dan een half jaar op te wachten, want dan blijken er maar gewoon 2 te zijn. Ja, dat is of ik ben raadslid en dagelijks bestuurder bij het waterschap. Of je draait het om, je bent dagelijks bestuurder bij het waterschap. En dan heb je 1 dubbele pet, je bent raadslid in de gemeente Rijmerswaal.
0: Ja, dus zoveel petten zijn het er niet eigenlijk, zegt u.
2: Dan zijn er nog die durven te beweren dat wanneer je partijvoorzitter bent, oprichter van een partij of partijen, medeoprichter dan in dit geval, maar oprichter van Leefbaar Rijmerswaal, dat dat ook een politieke functie is. Nou, dan sla je de plank geheid mis. Want dat is niet zo. Er is geen enkele besluitvorming die je daarin kunt leveren. Dus wat dat betreft.
0: Wat vindt u van die discussie dat die er wordt gevoerd over die dubbele petten?
2: Nou, wat ik daarvan vind is dat er eerst de hand in eigen boezem gestoken moet worden door degene die daarover beginnen. Dat is één. En het tweede is, en dat vind ik ook dat een openlijke minachting is voor de wetgeving.
0: Waarom?
2: Nou, de wet staat dat gewoon toe. En als de wet dat toestaat, ja, dan is er toch geen enkele reden om daaraan te tornen. En dan zeggen ze integriteit. Nou ja, toets mij maar op integriteit. Ik bedoel, er zijn ook bureaus voor die dat doen. En ik zie daar het probleem niet in. En roepen van ja, maar zo zit het niet in elkaar. Nou, zo zit het wel in elkaar. Want als je de wetgeving zo gaat uitleggen, dat wanneer je een verkeerslicht nadert en het staat op groen, dan weet ik, heb ik geleerd destijds toen ik mijn rijbewijs haalde, dat je dan door mag rijden. Maar zo werkt het niet. Dus ik stop voor het groene licht.
0: Ja.
2: Ja? Dat is gewoon kromme redenering. Zo wordt dat uitgelegd. En nou ja, goed, degene die dat willen doen, die moeten dat doen. Ja. Ik trek me er totaal geen moer van aan.
0: Want op wie doelt u dan? Op de mensen die hierover beginnen?
2: Nou ja, dat is u ook bekend, degene die daar het steeds over hebben. En dat is een commissaris van de Koning. Mm-hmm. Simpel.
0: Ja.
2: Daar duik ik ook niet achter weg.
0: Hoe kijkt u eigenlijk naar die dubbele petten, meneer Bos?
1: Ja, kijk, ik heb me achter die Zeeuwse norm geschaard. Want ik vind gewoon, en dat weet Marien ook, dat ik dubbele petten in principe vind ik dat niet nodig. Hè. Binnen heel veel partijen, ook mijn partijen, wordt het echt afgeraden. Wordt echt gezegd van, joh, doe dat nou niet. Maar wat de Westerraad ook aangeeft, kijk, het is niet verboden. Dus ja, in die zin kunnen we mensen dat niet opleggen. Want als de wet iets toestaat, dan kunnen we dat niet opleggen. We kunnen wel met elkaar een gesprek erover aangaan en zeggen van, is het nou handig om tegelijkertijd, nou ja, bijvoorbeeld waterschapbestuurder en gemeenteraadslid te zijn. Want er kunnen situaties voorkomen dat je over dezelfde onderwerpen in verschillende gremia een besluit moet nemen. En dat kan wel eens wat spanning geven. Maar ik ga ervan uit dat iedereen daar op een heel integere manier mee omgaat.
0: Ja.
1: En de wetgever die staat er toe. Dus zo sta ik er ook in.
0: Bent u daar dan nooit bang voor, meneer Westraten, dat u in een soort spagaat terechtkomt inderdaad met beslissingen die genomen worden? En dat dan die ene pet wat zwaarder weegt dan de ander?
2: Ik ben in principe nergens bang voor. En ik ken mijn eigen regels wat dat betreft. Dus ik pas mezelf keurig netjes aan de bak aan bij een spreek.
0: Ja. Ja. Nog even over die pet van de fractievoorzitter. Hoe kijkt u naar de komende 4 jaar? Heeft u er zin in?
2: Ik wel.
0: Ja?
2: Ja, ja, ja, nee. Ik kijk alweer naar de volgende periode. Want ja, ik zeg altijd, de verkiezingen zijn geweest en de nieuwe verkiezingen komen er weer aan. Dus,
0: nee, zeker, die zijn sneller dan dat we denken.
2: Als de gezondheid het goed blijft doen, dan hebben ze nog een aantal jaren last van mij.
0: Dat vindt u niet erg, meneer Bolt?
1: Nou ja, goed. Ik bedoel, ik zeg altijd van, een marine is marine.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt van, dan hebben ze nog last van me. Maar ik bedoel, we kunnen ook op een hele goede manier samenwerken. En samen gewoon hele mooie dingen bereiken voor Rijmerswaal. En daarom zit ik in de politiek van Rijmerswaal. Om die mooie dingen samen met mijn eigen partij, met Leefbaar. Maar ook met de andere partijen, dat wil ik wel benadrukken. Gewoon te gaan bereiken. Want de afgelopen januari hebben we koers 2040 als gemeente. Mm-hmm. Gemeenteraad heeft dat unaniem vastgesteld. Dat is de koers van de gemeente. En daar is ook ons bestuursakkoord op geënt. Dus ja, we moeten gewoon met z'n allen, met heel de gemeenteraad, zorgen dat we het goede voor Rijmerswaal doen.
0: Ja, en dat wordt de komende 4 jaar dan weer gedaan. Onder andere door deze mannen, Maarten Bolt, Marien Westraten. Dank voor jullie komst hier naar de Zeeuwse Kamer. Veel succes met alles.
2: Dank u wel.
1: Ja,
0: en Elias, die hoor je zo na 1 uur met een muziekmiddag. Ik spreek je vanmiddag om 4 uur weer. Heel graag tot dan.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
6: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin.zeeland.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
17: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
14: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen, Vodafone.
17: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Oh. Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
19: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
18: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
20: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
21: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
22: Ik wil sneller dan snel.
23: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
24: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
23: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
24: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
25: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
26: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
27: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
28: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoff.

Samieu, de glitter en glamour is er een beetje vanaf en dat is bewust. En dit was Multicolor uit 2022. Maar gelukkig is de nieuwe muziek uitgekomen afgelopen maand. Of vorige maand was dat eigenlijk. Ja, de zanger Camille heeft wel in interviews verteld dat hij toch wel kampt met dissociatie en depressies en dergelijke. Hopelijk kan hij daar wel een beetje goed zijn weg in vinden. De muziekmiddag is begonnen op deze dinsdag, de 19e. Ik ben tot 4 bij je. Met hits van toen en nu, straks Agda en de Munich, Sixpence, None the Richer. En ook de nieuwe van Nell Horan, dit is Dinner Party.

Graham Nash schreef dit toen hij nog bij de Hollies was. En toen stapte hij uit die band, hij verhuisde naar Amerika en ontmoette daar zijn maatjes Crosby, Stills en ook Young. En dat werd Crosby, Stills, Nash en Young. Teach Your Children staat op de fantastische plaat Deja Vu uit 1970.

Heerlijke, mierzoete muziek op de radio Balmoep Zeeland. Sixpence, Nanda Richard, Kiss Me. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat hoor je zo meteen. En dat kun je ook vinden op onze site omroepzeeland.nl. Van eens even kijken in de Omroep Zeeland app. En als je die nog niet gedownload hebt, kan ik je die van harte aanbevelen. Ja, en in het tweede half uur hoor je sowieso dit liedje. Nou, uit welk liedje komt dit loopje? Ik ga je straks daar veel meer over vertellen. Het gaat stukken beter met de zangeres van Ron Day. En de tekst gaat erover. Never been better. When I

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Esme Weg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Goedemiddag. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen die verdacht wordt van het jarenlang filmen van naakte jongetjes in kleedkamers van voetbalclubs, heeft het Openbaar Ministerie 7 jaar cel geëist. Hij wordt ook verdacht van het misbruiken van een minderjarige jongen. De man was naast trainer ook leerkracht op een basisschool. Bij hem zijn duizenden video's en foto's gevonden die hij zelf heeft gemaakt. De verdachte zegt de beelden niet verder te hebben verspreid. Het OM eist verder dat de man 10 jaar lang geen beroepen mag uitoefenen waarbij hij in contact komt met kinderen. Over 1/2 uur begint een tweede zedenzaak in de Middelburgse rechtbank. Dan staat een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum terecht voor de verkrachting en aanranding van een 14-jarig meisje en het bezit van kinderporno. Rechtbankverslaggever Mark van Leijden blikt vooruit op de zaak.
5: Nou, het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat er nog wel iets gezegd gaat worden over de zaak van met het tweede slachtoffer, die dus geen aangifte heeft gedaan. De man heeft trouwens wel ingezien dat hij en gezegd dat hij spijt heeft, dat hij de levens van beide meisjes op zijn kop heeft gezet. En hij zal zich daarom ook niet gaan verzetten tegen een gevangenisstraf. En alles wijst er wel op dat dat wel geëist gaat worden vanmiddag.
4: Inwoners van Heinkant en Klingen hebben last van vrachtwagens die dwars door de dorpen rijden. Vanwege de afsluiting van de Gentse Vaart in Capellebrug moet het zware verkeer eigenlijk omrijden via Zelzaten. Vrachtwagens mogen niet door de dorpen heen, maar lijken het verbod te negeren. Na klachten van inwoners heeft de politie de komende dagen extra controles aangekondigd. De Gentse Vaart is afgesloten tot en met zaterdag. Het weer in Zeeland. Vanmiddag en vanavond is er meer kans op regen en motregen. De wind is matig tot vrij krachtig. En de temperatuur ligt rond de 15 graden. Vannacht is het vaker droog. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws en weer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Paulle Eduard, hij begon in de band T-Shed op 16-jarige leeftijd. Maar toen kwam de ruzie en toen richtte hij de band After Tea op. En hij schreef ook nog allerlei liedjes voor tal van artiesten, waaronder Nico Haak. Maar hij wilde dat niet aan de grote klok hangen. Dus koos hij voor een pseudoniem, A. Loopikkerwaard. En als soloartiest in 1979 ook nog best een aardig hit met dit Ik Wil Jou. En ook nog daarvoor Shanna Spyro en Die On This Hill bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag. Waar ik graag van jou wil weten, herken jij deze hit? Je moet nog even blijven luisteren, want ik ga hem zo dadelijk draaien hier bij Omroep Zeeland. Dit is Luke Combs en Fast Car.

Ah, mooi. Muziek uit Zeeland. Vorige week de Zeeuwse Top 40. Ja, je kunt er alles over vinden op de site van de Zeeuwse Top 40. Nou, dat fragment. Ik ga het vertellen, hoor. Van welk liedje komt dit, was mijn vraag aan jou. Gaat om Madness. Een van de meest succesvolle ska-bands aller tijden is dit Our House.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
11: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Is dit allemaal van jou?
22: Alleen de belangrijke dingen.
23: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
18: Allsafe. Geeft ruimte.
24: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
23: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
28: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Noah Kahan en Julia Michaels met Hurt Somebody. 19 mei is het vandaag. Het is de verjaardag van Sam Smith. En Sam Smith, hij wordt 34 jaar. Je hoort hem nog wel eens bij Omroep Zeeland. En ook Pete Townshend van The Who, legendarische gitarist, viert vandaag zijn verjaardag. Hij is 81 jaar geworden. En het zou vandaag de verjaardag zijn van Ron Brandsteder. Hij is vorig jaar overleden. Hij zou vandaag 76 jaar zijn geworden. En nog wel in leven. En vandaag jaar. Icoon Grace Jones. 78 geworden.

0: Een echte classic, I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Het is 19 mei en op deze datum in 1962 zong Marilyn Monroe op het verjaardagsfeest van president Kennedy Happy Birthday.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. President, happy birthday to you.
0: Marilyn Monroe, zij was toen 35 jaar oud en het ging helemaal niet goed met haar, want 3 maanden later zou zij overlijden. Het is wel een iconisch moment in de Amerikaanse geschiedenis, hoor. En op deze datum in 1979 bereikte Supertramp in tal van landen de nummer 1 positie met het album Breakfast in America. Met klassiekers als The Logical Song en Take the Long Way Home. Dat is 47 jaar geleden. En de Beatles kwamen weer bij elkaar tijdens een huwelijksfeest van Eric Clapton en Patti Boyd in 1979. Ringo Starr, Paul McCartney en George Harrison waren daarbij aanwezig. En het was de eerste keer in bijna 10 jaar dat ze weer eens ook gezamenlijk speelden.

Goedemiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland.

is de doorbraakhit voor Sheryl Crow. Uitgebracht in het voorjaar van 1994. Ja, je krijgt echt zo'n lekker lentegevoel bij, hè? All I Wanna Do bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Goedemiddag. In de rechtbank in Middelburg is op dit moment de inhoudelijke behandeling van de zaak van een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum bezig. Hij wordt verdacht van verkrachting en aanranding van een 14-jarig meisje en het bezit van kinderporno. Er is nog een tweede slachtoffer, maar die heeft geen aangifte gedaan. De 51-jarige man zit sinds afgelopen zomer vast. Vanochtend was er ook een zedenzaak in de rechtbank in Middelburg. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van het jarenlang filmen van naakte jongetjes in kleedkamers van voetbalclubs en het misbruiken van een minderjarige jongen. Het Openbaar Ministerie eist verder dat de man 10 jaar lang geen beroepen mag uitoefenen waarbij hij in contact komt met kinderen. De binnenvaartsector in Zeeland staat onder druk. Er zijn te weinig ligplaatsen, achterstallig onderhoud aan sluizen en gebrek aan personeel. Om de sector te helpen heeft de provincie samen met schippers een actieprogramma binnenvaart opgesteld. Marjolein de Voogd van Koninklijke Binnenvaart Nederland.
2: Nu we de partijen met z'n allen aan tafel hebben, zien we de toekomst eigenlijk best wel goed tegemoet. Een robuust plan voor de binnenvaart, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat iedereen dezelfde belang heeft.
1: Zo worden gemeenten met binnenvaarthavens bij elkaar gebracht en moeten ze samen nadenken over oplossingen. De politie heeft de komende dagen extra controles aangekondigd in Heikant en Klingen. Vanwege de afsluiting van de Gentsevaart in Capellebrug ervaren inwoners van de twee dorpen overlast van vrachtwagens. Het zware verkeer moet eigenlijk omrijden via Zelzaten, maar kiest ondanks een inrijverbod toch vaak voor de dorpen. De afsluiting van de Gentsevaart is nog tot en met zaterdag. Het weer dan nog in Zeeland. Vanmiddag en vanavond is er meer kans op regen en motregen. De wind is matig tot vrij krachtig. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Vannacht is het vaker droog. Morgen nog regen, maar daarna is het zonnig en warmer. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws en weer vind je natuurlijk altijd in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

go, goed in jazz en funk, uptempo, maar die romantische ballads, ach, ook zo goed, hè. If You Leave Me Now bijvoorbeeld, maar ook deze Baby What a Big Surprise uit 1977. Omroep Zeeland, de muziekmiddag met Nick Schilder.

Hij is uitgegroeid tot een heel groot artiest inmiddels. Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Ik zat van de week te kijken naar een recent optreden van de band No Doubt. Bekend van Don't Speak. En die hit en dat album is geproduceerd in de tijd door een One Day Fly, een eendagsvlieg. En dat is deze man, Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Hey, Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
16: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
23: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
22: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
23: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
24: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
25: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
26: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
27: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
28: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
29: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Ze komen niet meer bij elkaar, dat is mijn inschatting. Dus we moeten het doen met de muziek die er nog is. De doo-doo-doo, de da-da-da van de Police. Het is 3 uur geweest. Ik ben nog een klein uurtje bij je met de muziekmiddag. En straks niet echt een liefdesliedje, maar meer een statement van iemand die er helemaal klaar mee is. Het is ook nog een bekende zangeres trouwens.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Ja, Billy Vera en de Beaters. Marco Borsato zong het in het Engels en in het Italiaans. En dat leverde hem ook na de winst in de South Mix Show een grote hit op. Maar dit is de oerversie At This Moment. Zometeen het Zeeuwse nieuws. Blijf luisteren. Coffee.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is bijna 3:30. Esme Weg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. In de rechtbank in Middelburg is op dit moment de inhoudelijke behandeling bezig van de zaak van een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum. Hij wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje en het bezit van kinderporno. De 51-jarige man zit sinds afgelopen zomer vast. Een 40-jarige man uit Vlissingen hoorde vanmorgen 7 jaar cel tegen zich eisen in een andere zedenzaak. Hij wordt verdacht van het jarenlang filmen van naakte jongetjes in kleedkamers van voetbalclubs en het misbruiken van een minderjarige jongen. Het Openbaar Ministerie eist verder dat de man 10 jaar lang geen beroep mag uitoefenen waarin hij contact komt met kinderen. De binnenvaartsector in Zeeland staat onder druk. Er zijn te weinig ligplaatsen, achterstallig onderhoud aan sluizen en gebrek aan personeel. Om de sector te helpen heeft de provincie samen met schippers een actieprogramma binnenvaart opgesteld. Marjolein de Voogd van Koninklijke Binnenvaart Nederland.
2: Nu we de partijen met z'n allen aan tafel hebben, zien we de toekomst eigenlijk best wel goed tegemoet. Een robuust plan voor de binnenvaart, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat iedereen dezelfde belang heeft.
1: En zo worden gemeenten met binnenvaarthavens bij elkaar gebracht en moeten ze samen nadenken over oplossingen. Op de HZ University of Applied Sciences is deze week extra aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van studenten en medewerkers. Het is Vitaliteitsweek bij de hogeschool met als thema een blij brein. Vanmiddag sprak hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder daarover. Buiten de school staat bijvoorbeeld een sapjesbar die mensen zelf aan kunnen slingeren door erop te fietsen. En verder is er deze week nog een high rocks training, een wandelchallenge en een volleybaltoernooi. Het weer dan nog in Zeeland. Er blijft kans op regen en motregen. Vannacht pas wordt het echt weer iets droger. De wind is matig tot vrij krachtig. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen ook nog kans op buien. De dagen daarna is het droog, zonnig en vrij warm weer. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: Tango in the Night is de LP waarop dit staat, met tal van andere hits zoals Little Lies en Big Love. En ook dit Everywhere, geschreven en gezongen door Christine McVie.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat komt van Schouwenduiveland. De band Smelly Kitchen, ook heel erg fijn live. Want ze staan met heel veel mensen op het podium. Dit is het liedje Boogaloo.

0: liedje van vorig jaar van Susanna Freken, Ken jij dat gevoel? Straks na vieren weer Zeeland komt thuis van deze dinsdag 19 mei met Michiel. En Michiel, jij gaat ons vertellen wat er in die uitzending zit.
1: Nou, daarin gaat het onder andere over de binnenvaart. Die sector die kampt met een gebrek aan lichtplaatsen, voorzieningen onder andere en goed onderhouden infrastructuur. Een actieprogramma moet daar verandering in gaan brengen. Zegt u het maar, staat centraal zometeen het onderwerp. En in Zegt u het maar staat PFAS centraal, want je mag geen eieren meer van hobbykippen eten. Tenminste, dat is het advies van het RIVM. Er worden ook hoge waardes PFAS aangetroffen in Zeeuwse volkstuinen. Nu is de oproep om kinderen en huisdieren niet in zeeschuim langs de kust te laten spelen. Ook allemaal te maken met bacteriën en schadelijke chemische stoffen die daarin kunnen zitten. PFAS in Zeeland, dat vraagt om harde maatregelen, niet om nog meer adviezen. Dat is de stelling waar je op kunt reageren vanaf half zes. In Zegt u het maar.
0: Hou de radio dus aan.

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, het is 4:00 geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Vertragingen zijn er op de volgende wegen. De A4 om te beginnen. Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid, 6 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. Ook op de A58 sta je stil. Bergen op Zoom richting Breda voor Etten-Leur, 3 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. En er stond een pechgeval rondom de Westerschelde-tunnel. Dat lijkt opgelost te zijn. Dus ook daar kun je weer doorrijden.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
23: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
22: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
24: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
25: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
26: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
27: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
28: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
7: Al jaren wist de Vlissingse voetbaltrainer van zijn pedofiele gevoelens, maar toch bleef hij jonge jongens opzoeken. Hij hoorde vandaag de strafeis in de rechtbank van Middelburg. En meer over die zaak hoor je zo in Zeeland komt thuis. Verder vandaag. De binnenvaart staat onder druk. De sector die kampt met een gebrek aan lichtplaatsen, voorzieningen en ook een goed onderhouden infrastructuur. Een actieprogramma moet daar verandering in brengen. Sjoe Gennaert heeft zijn zonnebrillen al klaar liggen. Het gaat zomers worden. Richting het einde van de week. En het land wat nooit stilstaat, de Verenigde Staten. Ineke zit daar, onze ziel in het buitenland. Memorial Day staat daar onder andere op de agenda binnenkort. We spreken haar iets na 4:30. Het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. En muziek krijg je van UB40, Breakfast in Bed.

0: Zeeland en Breakfast in Bed. Ja, jarenlang filmde hij stiekem in de kleedkamers van meerdere Zeeuwse voetbalclubs. Ongestoord kan hij zijn gang gaan. Hij wordt pas gestopt als een oud-leerling aangifte doet vanwege seksueel misbruik. Vandaag stond de 40-jarige voormalige Vlissingse voetbaltrainer voor de rechtbank en eiste het OM 7 jaar cel tegen de man. Verslaggever Rick Bolt sprak na afloop met de advocaat van de slachtoffers, Ine Dilven.
1: Hoe was het vandaag voor hen om de verdachte weer te zien, te horen wat hij vandaag te vertellen had?
2: Ja, altijd emotioneel en een spannend moment voor slachtoffers en familie. Maar ze hebben het toch ook wel als heel goed ervaren om deze stap te zetten en om bij de zaak aanwezig te zijn. Want daar twijfelden ze eerst wel over, ook gelet op de media-aandacht. Maar voor hen en voor de verwerking is het heel goed geweest om de confrontatie vandaag te hebben op zitting.
1: Ja, want de verdachte die richtte zich ook nog wel tot de slachtoffers en hij sprak zijn berouw uit. Hoe was dat voor hen?
2: Het is natuurlijk altijd heftig, hè? In zo'n emotionele verklaring heb je zelf net het woord gevoerd om dan ook weer daar de reactie op te horen. Maar ook dit is wel heel goed voor de verwerking. En ze zullen dat nog even moeten laten bezinken. Maar ik denk dat het hen helpt om weer een volgende stap te zetten.
1: Ja, want hoe keken ze überhaupt naar de houding van de verdachte vandaag?
2: Ja, met een heel dubbel gevoel, denk ik. Want uiteindelijk is het iemand die ze heel goed kennen. Iemand waar ze vertrouwen in hadden. En die dan zoiets gedaan heeft. Dus ja, je hebt toch ook wel een band met zo'n persoon. Aan de andere kant weet je nu wat voor dingen er gebeurd zijn. En ben je dus ook heel boos en verdrietig en verontwaardigd. Dus ja, slachtoffers staan er vaak met een heel dubbel gevoel in.
1: Het OM eist 7 jaar gevangenisstraf tegen deze man. Hoe is die eis binnengekomen?
2: Ja, ik denk dat op basis van de maatschappelijke onrust die er is, maar ook op basis van de richtlijnen, dat het een hele goede eis is. En de slachtoffers die ik heb gesproken zijn echt ook tevreden met hoe de officier dat heeft verwoord en heeft overgebracht. Dus aan onze kant tevredenheid.
1: En wat nou als ouders nu deze berichtgeving horen over deze zaak en toch denken van, nou, misschien moet ik toch nog wel iets met deze zaak. Kan er dan nog wel iets?
2: Ik vind het altijd heel lastig te beoordelen of er dan nog iets kan. Uiteindelijk, ja, denk ik dat het goed is als mensen denken van, hey, ben ik betrokken, ja of nee? Dat je in ieder geval die onduidelijkheid probeert weg te nemen. Ik denk dat dat dan de beste weg is om dat via Slachtofferhulp Nederland te doen in beginsel. Maar als mensen directe vragen hebben, ze mogen ook altijd proberen met mij contact te leggen. Ik ken de zaak. Maar goed, ja, ik kan ook niet 500 slachtoffers te woord staan. Daar ben ik ook heel realistisch in.
0: Zij slachtofferadvocaat Ine Dilven. De rechtbank die doet over 2 weken uitspraak.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Kwart over vier is het voor het weer. Gaan we naar Sjoe Gennert. Sjoe, goedemiddag.
1: Ja, Michiel, goedemiddag. Hallo.
0: Waar de regen vanmiddag toch aardig aanwezig was, hè?
1: Jazeker, de ochtend was natuurlijk redelijk met een paar spatjes her en der, maar vaak ook droge plekken. En vanmiddag is het dan toch redelijk regenachtig geworden. Overal ook wel te verstaan. Heel veel is er niet gevallen, maar het duurde toch allemaal vrij lang. Zo'n millimeter aan neerslag op de meeste plaatsen. Twee nog in Middelburg en er kan er nog wel eentje bij komen. Tot de avond, want het is vooral nog vanmiddag te doen dat er af en toe, of zeg maar geregeld wat regen valt. Met vooral ook een stevige zuidenwind. Windkracht 4 tot 6 en buitengraads. Zelfs af en toe windkracht 7, dat is een factor. Bij een temperatuur die aan het dalen is in de regen. Het was een graad of 15, nu is daar nog 12 uit, zeg maar, geregeld wat regen valt. Met vooral ook een stevige zuidenwind. Windkracht 4 tot 6 en buitengraads. Zelfs af en toe windkracht 7, dat is een factor.

0: En de lucht blijft dus een beetje onbestendig. Met dus vanavond en vannacht verspreid een paar buien. Kan trouwens een flinke bui zijn, maar het duurt dan kort. En er komen een paar opklaringen bij een zuidwestenwind in kracht 4 tot 6 vannacht. En de minimumtemperatuur is weer wat hoger dan de laatste tijd. Die is 11 à 12 graden. Gaan we morgen onderweg met toch wel een beetje wisselvallig en onbestendig weerplaatje. Met een paar opklaringen. Soms ook wel een lekker zonnetje, maar verspreid ook een paar buien. Met name landinwaarts zal het zijn. Aan zee wordt het vrij snel droog. En morgenmiddag breiden opklaringen van die kant zich ook uit. Dus het slot van de dag lijkt er goed uit te zien morgen. Met langzaam wat minder wind. En morgenavond is het ook vrij helder en droog. En de maximumtemperatuur gaat met het alles ook iets omhoog door de aanvoer van wat warmere lucht. Die komt uit op 17 à 18 graden.
1: Maar dat is het begin van iets heel moois wat eraan zit te komen.
0: Ja, na morgenmiddag is het doorbijten dus even voorbij. De luchtdruk gaat dan omhoog tot 1020 en hoger. Hoge drukgebied komt ook naar midden Duitsland. Donderdag is nog wel een west tot zuidwesten wind. Windkracht 2 tot 4. Dat is veel minder wind dan dus vandaag en ook dan morgen. Morgen is er namelijk ook nog windkracht 4 tot 5. En het is een beetje licht tot half bewolkt. Meeste wolkenvelden in de ochtend. Later vrij zonnig met wat stapelwolken. Het is een prima dag met een maximum van 20 tot 24 graden. Maar vrijdag hebben we dus een zwakke tot matige zuidoostwind. De zon heeft in principe vrij spel. En kan natuurlijk lang zijn werk doen in deze tijd van het jaar. Je mag denken aan maximumtemperaturen van zo 24 tot lokaal 27 graden tot de vrijdag.
1: Heerlijk. Alsjeblieft. Dat klinkt goed. Nou, top. Jules Renner, dankjewel voor dit moment. Laten we even kijken op de weg. Daar 3 vertragingen gemeld. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 10 kilometer. Je vertraging is daar ook ruim 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer, ook daar zo'n 10 minuten. En de A59 Sertogenbosch richting Knoopend Zonzeel voor Knoopend Zonzeel 6 kilometer. Daar is je vertraging iets minder dan 10 minuten.
2: Let's go.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Dit valt op in het nieuws vandaag buiten onze provincie. Bolle Jos die is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel kreeg 8 jaar cel voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht. Onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 cocaïne. Dat is 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België, zegt deze verslaggever van de NOS.
1: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs.
0: Nou, de rechtbank in Dendermonde die heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. En hij kreeg bijverstek 8 jaar cel. Bolle Jos was niet bij die zitting en had ook geen advocaat. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn een risico voor de democratie, zegt de toezichthouder, het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen zitten vaak in een bubbel en kunnen zo minder goed en minder vrij een mening vormen. Het kan al helpen als traditionele media makkelijker te vinden zijn op sociale media, zegt het commissariaat.
2: Dus wat je kunt doen, en daar zijn echt 1001 manieren voor, is die zichtbaarder maken op sociale media. Dat kan in de algoritme zelf, maar het kan er ook naast door bijvoorbeeld een tabblad te maken met mediadiensten waar mensen uit kunnen kiezen om die te volgen of te ontvolgen.
0: Volgens de commissariaat zijn er al veel Europese wetten die algoritmes kunnen aanpakken, maar moet de politiek daar wel meer gebruik van maken. Volendam maakt zich op voor de play-offs om Europees voetbal. Niet dat hun eigen club meedoet, maar donderdag speelt Ajax tegen FC Groningen in het stadion van Volendam. De Ajax moet uitwijken vanwege de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dus zijn de Amsterdammers van harte welkom in Volendam.
3: Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
4: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
5: Ik vind het wel leuk. Dat is toch een beetje, feestelijk.
0: Ja, FC Groningen is iets minder welkom dan Ajax, want supporters van die club mogen er niet bij zijn vanwege de onrust na de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar. En de gemeente wil de boel nu rustig houden. En komende week dan staat bij veel mensen het vakantiegeld weer op de rekening. Omroep Brabant ging de straat op om te vragen wat mensen daarmee gaan doen.
6: We hebben een vijver die eruit gaat. We gaan de tegels planten, potten. En dat kost handen van het geld.
7: Ja, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
8: Ga ik leuke dingen doen en zo.
9: Ik ga een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
10: Het is niet zo dat je het in deze dure tijden dat je het liever apart zet.
11: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven.
0: Beter uitgeven is dus de boodschap van deze vrouw met dat vakantiegeld. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Esme Berg zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. En we kijken zometeen weer buiten de provinciegrenzen bij onze Zeeuw in het buitenland. Here's for your bad dreams. Steady

0: Teddy Swims voor die en Bad Dreams. Dit is Omroep Zeeland op je dinsdagmiddag. Hoe gaat het eraan toe in Amerika bij Ziel in het buitenland? Ineke, horen we zometeen. Het gaat ook over de binnenvaart, want die sector moet geholpen worden. En daar is nu een actieprogramma voor opgesteld. En Esme Bech, die praat je zo bij. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zo.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat Zeeuwse nieuws, je krijgt het van Esme Pech. Esme, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het gebruik van staalslakken voorlopig verbiedt. Een kamermeerderheid wil dat het restproduct van de staalproductie pas weer gebruikt mag worden als uit onderzoek blijkt dat het geen gevaar oplevert voor mens en milieu. Met de aangenomen motie komt de Tweede Kamer tegemoet aan een wens van Zeeuwse politici. De politie is op zoek naar mensen die getuigen zijn geweest van nepagenten die in Koudekerke, Domburg en Oostkapelle hebben toegeslagen. 2 slachtoffers zijn telefonisch benaderd om hun waardevolle spullen uit huis te laten halen om een inbraak te voorkomen. Een 3de slachtoffer werd thuis overgehaald. Alle 3 de slachtoffers zijn meegegaan in het verhaal. Dat gebeurde allemaal gisteren tussen 6 uur 's avonds en 8 uur 's avonds. En mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben, wordt opgeroepen contact op te nemen. In de rechtbank in Middelburg is op dit moment de inhoudelijke behandeling bezig van de zaak van een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum. De verdachte wordt verdacht van verkrachting en aanranding van een 14-jarig meisje en het bezit van kinderporno. De 51-jarige man zit sinds afgelopen zomer vast. En op de HZ University of Applied Sciences is deze week extra aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van studenten en medewerkers. Het is Vitaliteitsweek met als thema een blij brein. Yannick Mol, adviseur vitaliteit en gezonde omgevingen van de HZ.
7: Je hersenen hou je sterk eigenlijk door goed te bewegen, door te wandelen, jezelf in te spannen. Maar ook juist heel erg bezig te zijn met je hersenen door bijvoorbeeld taken uit te voeren waar je goed bij na moet denken.
6: Op de school zijn de hele week nog verschillende activiteiten voor lichaam en geest. Vanmiddag gaf hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder ook een lezing. Het weer dan nog in Zeeland. Het blijft op de meeste plaatsen regenachtig. Vannacht is het vaker droog met nog wel kans op een enkele bui. Dat is ook het beeld voor morgen. Later op de dag is het dan droger met meer opklaringen en maximaal rond 17 graden. Ja, de dagen erna is het droog, vrij zonnig en warmer. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Esme. Op de weg vertragingen op de N256. Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk. 3 kilometer, daar 5 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 6 kilometer, daar 10 minuten. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 4 kilometer, daar is de vertraging iets minder dan 10 minuten.
5: Goedemiddag, Zeeland.

0: Yeah. Damiano, David en Talk to Me. Dit is Omroep Zeeland. Elke middag iets na 4:30 reizen wij over de wereld op zoek naar Zeeuwen in het buitenland. Om eens te kijken hoe het in het leven van die persoon is. Ineke, goedemiddag.
1: Ja, inderdaad. Goedemorgen, heer. Goedemiddag voor jullie. Ja. Alles goed, hoor.
0: Ja? Hoe is het in Amerika, Illinois?
1: Ja, Illinois, ja, goed. Ja, mensen zijn druk bezig in hun tuinen. En dan is het meestal na moederdag, dan is het... Nou ja, planten. Dus ja, dat is wel leuk, al die kleurtjes in de tuinen en zo. Ja.
0: Ziet er wat vrolijker uit. Richting de zomer.
1: Ja, precies.
0: Er komt iets aan, aanstaande maandag, hè? Dan is de vrije dag volgens mij.
1: Ja, klopt. Vrije dag hier, dat is iedere laatste maandag van de maand mei. Dan is het Memorial Day weekend. En dan worden dus de gevallen soldaten, personeel, militair personeel worden dan dus herdacht. En in Naperville is dat dan onder andere door middel van een optocht die dag. Daar lopen dan ook oudgedienden in mee en muziekkorpsen, de burgemeester, wethouders en zo. Die zijn ook allemaal aanwezig. Dus ja, dat, op die manier wordt dat hier dan gevierd en bij stilgestaan. Ja,
0: ja, maar jij zegt de muziek wordt daarbij gespeeld. Dat oefenen ze deze dagen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is ook duidelijk te horen hier bij ons. Want wij wonen dichtbij een school. En sinds een week zijn ze dan om 7:15. Dan beginnen ze dus met het oefenen. En dat zijn dan vooral de tamboers. En het is wel leuk, hoor.
0: Maar dat je dan om 7:15 inderdaad recht op in bed zit. En dat er één zo'n hele valse trompet zo, zeg maar, dit een beetje... Dat je denkt, oh hey, gezellig, ja, zoiets, ja.
1: Precies, ja, inderdaad, in die trant dan dus. Maar ja, natuurlijk die gasten, die, ja, wat zullen die zijn, een jaar of, 12, 13, zoiets. Die moeten natuurlijk
0: nog geoefend worden.
1: Er moet geoefend worden, precies. Ja. Dus vind ik wel leuk.
0: Oefenen dus voor Memorial Day, voor dat weekend. Ja. De voortuintjes die staan er wat gezellig bij. Er zijn ook allerlei concerten de komende maanden, vertelde je.
1: Ja, dat is wel ontzettend leuk. Want dan heb je echt het gevoel van... Kijk, we komen uit de winter, het voorjaar en dan de zomer. Nou ja, dan heb je dus concerten in het park. Je hebt concerten bij speciale... bij het museum van Naperville. Dat heet dan Naper Settlement. En die doen dus iedere zomer hun best. 3 weekenden. En dat zijn dan vooral van die tribute bands. Die of dan opkomen dagen. En daar komen ook echt duizenden mensen op af. Hè. Vooral ook voor Taylor Swift. Ja, niet de echte dan, maar... De tribute Taylor Swift. En is enig om dan al die Swifties te zien en zo.
0: Er bestaat die al, inderdaad. Want Taylor Swift is dan nog springlevend en die doet dan nog van alles. Maar die tribute is er al.
1: Nou ja, ik denk dat zij een beetje meer geld vragen. En misschien hebben ze het ook druk met de bruiloft en zo. Dus.
0: Kan me ook wel weer voorstellen, ja.
1: Ja.
0: Oh, maar ik zit even te googlen inderdaad. Van dat soort tribute bands van Taylor Swift. Ja, ze lijken er wel op. Ja,
1: leuk, hè? Ja. En dan ook al die meisjes en al die... Ja, die rokjes à la Taylor en zo. Dat is echt wel het meest druk bezochte concept dan.
0: Leuk, zeg.
1: Die van Taylor Swift. Ja. Dus dat was gezellig. Ja, heel leuk.
0: Leuke dingen op de planning. En de zomer komt er dan toch een beetje aan voor je gevoel.
1: Ja, gelukkig. Ja, echt. Ja,
0: merk je het buiten ook qua weer en zo, dat het wat warmer wordt?
1: Oh, mens. Ja, het afgelopen weekend was het niet zo prettig, want dan is het zo plakkerig en warm.
0: Oh, nu al? Echt waar?
1: Ja. Nu is het gelukkig voor de rest van de week een beetje minder. Maar ja, je weet gewoon, het komt eraan. Hè? Ja. Dus nou ja, de airco's die lopen ook weer volop. En dat is een beetje de minder ideale kant van de zomer voor mij dan. Maar ja, zo is het. Hè.
0: Hou vol, een televisie is in de buurt. Of wel, of niet, zeg maar. Kort idee, hè? Sorry.
1: Ja, zeker.
0: Goed.
1: Ja.
0: Vanuit Amerika, Zeeland. Onze correspondent Zeeuw in het buitenland, Ineke.
1: Ja hoor. Dag Zeeland, groetjes.
0: Tot volgende week.
1: Doei.

and the Riddle. Zometeen om 17:30 is het tijd voor Zegt u het maar. Ja, de provincie Zeeland die roept op om kinderen en huisdieren niet in zeeschuim langs de kust te laten spelen. Want in dat schuim daar kunnen bacteriën en schadelijke chemische stoffen zitten, zoals PFAS. Ja, die chemische stoffen, die PFAS, die komen vaak in het nieuws voor. Hè, want eerder was er al het advies om de eieren van hobbykippen niet meer te eten vanwege de hoge PFAS-waarde. En ook zijn die aangetroffen in Zeeuwse volkstuinen. Ja, worden we nou eigenlijk een beetje onterecht bang gemaakt, of moeten we toch wel overgaan tot actie? De stelling van vandaag in Zegt u het maar. PFAS in Zeeland, dat vraagt om harde maatregelen, niet om nog meer adviezen. Via ons WhatsApp-kanaal kun je al reageren. 85% maar liefst is het daar eens met die stelling. Maar wat is jouw mening? Denk daar alvast over na. Reageer om 17:30 in Zegt u het maar.

0: Sherman in American Town. Te weinig lichtplaatsen, achterstallig onderhoud aan sluizen en een gebrek aan personeel. De binnenvaart staat onder druk. En om de sector te helpen hebben de provincie en de schippers samen een actieprogramma binnenvaart opgesteld. Dat is belangrijk, zegt gedeputeerde Harry van der Maas. Want de binnenvaart is van groot belang voor de Zeeuwse economie.
1: Nou, we hebben natuurlijk echt heel veel vaarwegen. We zijn ook sterk afhankelijk van de goederencorridor, zoals we dat noemen. Dus het vervoer over water. Dat actieprogramma houdt in dat we de sector nog meer helpen met een aantal acties te ondernemen. Bijvoorbeeld genoeg wacht- en lichtplekken. Zorgen dat er genoeg samenwerking is ook met de binnenvaartsector. Zorgen dat er meer gedigitaliseerd wordt of de energietransitie vormgeven. Dus met andere woorden, dat actieprogramma dat is echt opgericht om de sector vooruit te helpen.
2: Was het nodig?
1: Ja, dat was zeker nodig. Want als je aan de ene kant zegt, die binnenvaartsector die is heel erg belangrijk voor de provincie. Denk ook voor de havens. Onze goederen die vervoerd moeten worden. Minder over weg, maar veel meer over water vervoeren. Zodat er ook minder files zijn. Dan moet je aan de andere kant, als je dat vindt, ook zo'n sector vooruit helpen. En dat actieprogramma, ja, dat stelt ook de binnenvaartschippers in staat om nog beter het werk te doen. En we worden er allemaal blij van, want hoe meer vervoer over water, hoe beter.
2: Wat is de status van het actieprogramma? Zijn er acties ondernomen?
1: Jazeker, sommige dingen die moeten nog gebeuren. Maar we hebben gelukkig ook een aantal dingen al kunnen realiseren of die zijn op dit moment gewoon bezig. Dan denk ik bijvoorbeeld aan meer wacht- en lichtplekken. Zodat je echt zorgt dat de schepen die komen ook vroegtijdig weten waar ze kunnen aanmeren en waar ze kunnen liggen. Het tweede, dat is dat we met een digitaal systeem bezig zijn, zodat een schipper die komt aanvaren vanuit een bepaalde route ook weet waar er plek is. Het derde, we zijn met elkaar ook bezig om die energietransitie vorm te geven. En denk dan bijvoorbeeld aan walstroom. En op bepaalde plekken hebben we al walstroom kunnen realiseren.
2: Als ik dit zo hoor, dan wordt die hele sector klaargemaakt voor de toekomst.
1: Ja, en dat is ook nodig. De verduurzaming van de binnenvaartsector is belangrijk. Een vitale sector. Ik wil graag die binnenvaartschippers helpen. Zij moeten zelf ook heel veel investeren. Dus dat vraagt ook heel veel ondernemerschap. Dat is soms ook risicovol. Dus een overheid die dat steunt, samen met de gemeenten. De gemeenten die wil ik ook graag dat aansluiten. Dat is heel erg belangrijk. Niet alleen voor de sector, maar eigenlijk voor een provincie als Zeeland.
0: Je hoorde gerepeteerde Harry van der Maas over het belang van de binnenvaartsector voor Zeeland. En de bijdrage die was van collega Remy Oppenier. Sometimes the turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: De Supremes en de Happening bij Omroep Zeeland. Gaat na 5 uur over het luchtalarm. Gaat dat nou verdwijnen, ja of nee? We kijken naar de rechtszaken die vandaag spelen in de rechtbank van Middelburg. Daar staat misbruik centraal. De beste voorlezer van het land, komt die uit Zeeland? Antwoord zometeen hier na 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
6: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Omroep Zeeland.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
17: Omroep Zeeland.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met vertraging op de N256, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfertsdijk 3 kilometer, daar zo'n 5 minuten. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 3 kilometer, daar 5 minuten. De A4 sta je stil, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 4 kilometer, daar nog eens 6 minuten. En de laatste in dit overzicht, dat is de N57. Weer eventjes terug naar Rotterdam richting Middelburg. Daarvoor Hellevoetsluis Oudehoorn. Een file van 4 kilometer, 5 minuten moet je optellen bij je reistijd.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
24: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
25: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
26: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer raaien.
16: ISO Energy. De lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
27: Dag Jaap.
28: Hi.
27: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
28: Ja, we hebben echt veel nodig.
27: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
28: Klopt.
29: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
17: Omroep Zeeland.
18: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Vandaag worden twee rechtszaken besproken waar misbruik centraal staat. Volgens een deskundige is het een illusie dat misbruik van minderjarigen door volwassenen ooit zal verdwijnen. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. En je kon je klok erop gelijk zetten. De maandelijkse test van het luchtalarm elke maandag stipt om 12 uur. De kans is groot dat je dat geluid vanaf 2028 niet meer hoort. Er komt de beste voorlezer van het land eigenlijk uit Zeeland. Zometeen meer daarover. 7 minuten over 5. Het Zeeuwse nieuws van deze dinsdag. Vandaag zijn er twee misbruikzaken behandeld door de rechtbank in Middelburg. In de zaak van de voetbaltrainer die een minderjarige jongen misbruikte en die heimelijk in voetbalkleedkamers filmde, werd 7 jaar geëist. Tegen een ex-docent van het Pieter Zeeman Lyceum werd zojuist 6 jaar cel geëist. Hij mag zijn beroep 10 jaar lang niet uitvoeren. En hij wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje. Het zijn 2 zaken die speelden op plekken waar een minderjarige zich veilig zou moeten voelen. Op school of bij een sportvereniging. Volgens deskundige Luc Smit is het niet vreemd dat misbruik daar juist gebeurt.
4: Misbruik van kinderen vindt altijd plaats in dat soort veilige omgevingen. De gedachte is soms van mensen dat dat zomaar ineens gebeurt. Maar dat is een heel lang proces. Slachtoffers zijn niet ineens zomaar worden verkracht. Of nee, die worden heel langzaam tot contact gelegd. En dat wordt op een hele subtiele en manipulatieve manier gedaan. Er zijn allemaal dingen waar je dan je als omstander zou kunnen denken. Hé, dat is wel gek dat opa of leerkracht steeds weer met haar optrekt of noem maar op. En dat zijn dingen allemaal die gebeuren. Dus het is een proces van heel lang en uiteindelijk wat uitmondt in misbruik. Dus het feit dat iemand mogelijk zou zeggen van ja, maar ik kon me ineens niet meer beheersen. Ja, ik mag het zo niet zeggen van mijn vrouw, maar dat is lulkoek. Maar ik durf bijna mijn hand voor in het vuur te steken dat dit niet de enige zaak is. Maar er zijn een hoop kinderen die echt daar nooit meer over spreken. En denken, nou prima dat jij daar aangifte over doet, maar ik niet. En dat maakt de zaak nog vaak complexer.
5: Wat betekent het misbruik voor de slachtoffers zelf?
4: Nou, fysiek. Hè? Het feit dat er aan jouw lijf, in jouw lijf dingen gebeurd zijn. Daar krijg je last van. Zeker als kind, maar ook later als volwassene. Psychisch, je krijgt herbelevingen. Je krijgt angstaanvallen. Je krijgt een soort onzekerheid. Sommige meiden, maar ook zeker jongens, worden suïcidaal daarvan, want die denken, ja, ik ben niet normaal, zie je wel. Al mijn vrienden die zijn dit en ik durf het gewoon niet. Want ik, op het moment dat ik nog maar naar de jongen kijk, dan zie ik ineens me voor. Dus ik durf het niet. Sociaal, als het in zo'n veilige omgeving gebeurt, zoals een school of in een gezin. Ja, gezinnen vallen uit elkaar, families vallen uit elkaar. Dus ook op sociaal gebied verliezen kinderen van alles, juridisch. Vergis je niet wat een aangifte bij politie doet. Je moet ook in gesprek of die advocaat van die verdachte mag jou vragen stellen. En mijn ervaring is, dat zijn niet de meest zachte gesprekken. Dus dat is echt heftig. Dus er zijn op allerlei gebied van een leven van een kind komen dit soort dingen terug. En dat werkt door. Praat met zo'n slachtoffer 10, 20 jaar, 30 jaar later, die ik in mijn praktijk zie. En die hebben ongelooflijk nog last van al die klachten die ik nu noem.
5: Kan zo'n vereniging of zo'n school, wat kunnen die eraan doen?
4: We moeten met kinderen eigenlijk 3 dingen leren, zeg ik altijd. Je moet kinderen thuis en op school leren. Er zijn normale aanrakingen en dat voelt ook prettig, dat is ook fijn. Er zijn twijfelachtige aanrakingen dat je denkt, hé, wat doet die meneer nou of mevrouw? En er zijn slechte aanrakingen. En dan moet je uitleggen wat kinderen moeten doen. Dat is wat je naar kinderen moet uitleggen. Soms, maar dat is ook een soort, verlegenheid met het onderwerp. En daardoor eigenlijk geen kennis hebben. En als je geen kennis hebt van seksueel misbruik, trap je morgen weer in dezelfde valkuil.
0: Zij deskundige Luc Smit tegen Mark van Leijden. Omroep Zeeland. Kon elke eerste maandag van de maand je klok op gelijk zitten. De test van het luchtalarm. Dat is vanaf 1 januari 2028 waarschijnlijk verleden tijd. Luchtalarm is aan vervanging toe. Maar het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw alarmsysteem. En daarom wil het kabinet vol inzetten op NL Alert. Verslaggever Mischa Tromp ging de straat op interneus om te polsen wat de mensen daar nou van vinden.
6: Mevrouw Bredebeek, het luchtalarm verdwijnt. Wat vindt u daar nou van?
7: Voor de buitenlandse mensen is het denk ik wel goed nieuws. Want die schrikken denk ik wel. Want vooral die mensen uit Oekraïne. Maar zelf, ja, ik hoor het dan. En dan denk ik van, oh ja, luchtalarm.
6: De overheid zegt, we gaan het oplossen met NL Alerts. Is dat iets wat u zelf ook gebruikt?
7: Ja, dat krijg ik ook binnen. Ja. Dus dan vind ik het niet erg. Als het toch een soort alert is, dat je gewaarschuwd wordt als er iets gebeurt, dan vind ik het niet erg. Ja, en als het allemaal verouderd is, kost het natuurlijk een hoop geld weer. Nee, dan heb ik er geen moeite mee. Nee.
6: Maar er zullen denk ik ook genoeg mensen zijn die geen smartphone hebben. Ja. Die er misschien een beetje buiten de boot vallen. Bent u daar dan niet bang voor?
7: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ja, die luisteren misschien ook veel nog naar de radio. En dan vangt dat toch ook op. Of ik denk dat ouderen ook wel naar Omroep Zeeland luisteren. Dus ik denk dat... Nee, daar ben ik niet zo bang voor.
6: Ja, Rob, het alarmsysteem hier gaat weg per 2028. Wat vindt u daarvan?
8: Is dit op je telefoon dan?
6: Ja, dat is het NL Alert. Maar echt dat harde alarmsignaal wat u elke maand hoort, dat gaat verdwijnen.
8: Oké. Ja, maakt mij niet uit. Echt niet. Ik hoor het wel, maar... Kijk, het is een goed moment om het land binnen te vallen, hè?
6: Vindt u het ook niet jammer dat het is toch een soort waarschuwing ook voor veel mensen, toch?
8: Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, het kan natuurlijk wat anders zijn als binnenvallen, kerncentrale of iets. Ik kan er niks aan doen. Ik ga ervan uit dat het via de telefoon of de radio dan komt.
6: Ja. Nee. Bent u ook niet een beetje stiekem een beetje blij dat het verdwijnt? Want dat was altijd wel hard, hè?
8: Ik schrik er wel eens van. Hij staat vlakbij onze tuin, dus het is best wel irritant. Ja. Dus nee, voor mij mag het weg.
6: Ja, je ziet hem liever verdwijnen dan...
8: Ja. En als er wat is, hoor ik het vanzelf te horen, joh. Ja. Dus... Is wel goed.
0: Nou, die plannen om het luchtalarm af te schaffen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Ook daar wordt op gereageerd vandaag. Want zij geven aan, tenminste een groot deel van die Tweede Kamer, dat de voorkeur nog steeds is om dat luchtalarm na 2028 te behouden. Zometeen meer nieuws uit Zeeland. Onder andere de voorleeswedstrijd. En het is de Vitaliteitsweek op de HZ. Hoe dat in elkaar zit, hoor je zo. Eerst muziek van Marco Borsato.
9: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren.

0: 5 is het geweest. Voor het weer gaan we naar Sjoe Gernat. Sjoe, een dag met veel miseregen gehad. De zon af en toe te zien. Morgen, dat is dan een soort wisseldagje richting dat mooie weer.
1: Ja, inderdaad, want de lucht blijft in eerste instantie nog onstabiel. Dat betekent kans op enkele buien. Zeker landinwaarts morgen overdag. De kustzone blijft meestens droog, zeker in de middag en de avond. En de opklaringen die daarna voorkomen, die zullen zich gaan uitbreiden in de loop. Inderdaad, want de lucht blijft in eerste instantie nog onstabiel. Dat betekent kans op enkele buien. Zeker landinwaarts morgen overdag. De kustzone blijft meestens droog, zeker

0: Maximumtemperatuur, nou, pak een beetje 20 tot 22 graden. Dat begint natuurlijk goed op te lijken. En dan krijgen we een verdere stijging vrijdag zeker, want er is een zakkentomatige zuidoostenwind met heel veel zon. En maxima zo tussen de 23 en 27 graden wellicht. En ook in het weekend en zelfs daarna lijkt het allemaal vrij stabiel te blijven met weinig of geen regen. Vrij veel zon, soms een paar wolkenvelden. Wel zal de wind een beetje variabel gaan worden in de loop van de zaterdag waarschijnlijk. Is nog ver weg, maar goed. Dan krijgen we waarschijnlijk wat zeewindeffecten of het noordenwind. Dat betekent de tempering van de warmte. Met maxima denk ik op de zaterdag van 22 tot 25 graden. En wellicht zondag iets lager. Maar goed, voorlopig zitten er geen echt regenachtige dagen na morgenochtend meer aan te komen. Met dus flink wat zon, zeker vanaf de donderdag. En duidelijk ook hogere temperaturen.
1: Oké, Jules, dankjewel. Even kijken op de weg. 4 vertragingen gemeld. De eerste op de N57. Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerken 4 kilometer file. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten. De A4 dan. Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide 6 kilometer. Daar 10 minuten. De A16. Rotterdam richting Breda. Voor knoop het Klaverpolder 12 kilometer. Daar ruim 20 minuten. En op de A58. Daar sta je stil. Breda richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Wouwsenplantage. Daar 3 kilometer. En je vertraging iets meer dan 5 minuten. Deze week staat de HZ in het teken van de Vitaliteitsweek. Studenten en medewerkers die kunnen meedoen aan allerlei activiteiten rondom fysieke en mentale gezondheid. En dit jaar extra aandacht voor mentale gezondheid.
2: Ik zie jou op een felgroene fiets zitten en er zit een smoothieblender op de voorkant. Wat ben je nu eigenlijk aan het doen?
3: Nou, ik ben eigenlijk aan het fietsen en door middel dat ik aan het trappen ben, gaat de smoothie eigenlijk shaken.
2: Vitaliteitsweek deze week. Wat hoop jij te leren deze week?
3: Nou, ik zit zelf op de opleiding sportkunde. Dus we hebben al veel geleerd over vitaliteit. Maar vooral de proefjes hier zelf een keer uitvoeren is altijd wel leuk om te doen. Dus dat eigenlijk vooral.
4: Mijn naam is Jannik Mol en ik ben adviseur vitaliteit en gezonde omgevingen op de hogeschool.
2: Nou, wat wordt er deze week eigenlijk georganiseerd?
4: Ja. We organiseren deze week de Vitaliteitsweek. Dat is een terugkomende jaarlijkse week. En in deze week bieden we wat extra aandacht aan vitaliteit.
2: Hierachter zie ik allemaal dingen staan die er zijn voor de Vitaliteitsweek. Maar wat zie ik eigenlijk?
4: Ja, voor de mensen die luisteren, we zien een mooie gele schoolbus staan van 101. En die doen een stukje preventie als het gaat over alcohol en gokverslaving. Maar ook een stukje mentale ondersteuning. Dus daar staan specialisten die kunnen onze medewerkers en studenten wat extra ondersteunen. Het saplab staat er. Daar kan je een gratis lekker sapje, een gezonde smoothie kan je daar halen. En er zijn ook verschillende challenges, bijvoorbeeld een hang challenge. En ook een challenge waar je mee met een soort pijl en boog op een ballon kan schieten. En de persoon die er dan onder zit, die wordt dan nat. En achter ons op het veld kan je ook nog lekker boogschieten. Dus ook nog een beetje goed leren mikken.
2: Klinkt leuk, een hele hoop activiteiten. Hier zijn een paar leerlingen al bezig. Ja. Wat zijn die eigenlijk aan het doen?
4: Ja, voor de mensen, het is met een touwtje en het is met een, hoe noem je zo'n ding?
2: Ik weet dat eigenlijk ook niet.
4: Ja. Het is Diabolo, maar ik dacht ik geef een beschrijving van het ding waar ze mee gooien. Maar ze zijn aan Diabolo. Dus dat is snelheid, kracht, maar ook nog een beetje coördinatie. Dus dat is heel goed, ook voor je hersenen.
2: Oké. Dus want deze week gaat niet alleen over fysieke gezondheid, maar ook over mentale gezondheid. Kunt u allebei de aspecten een beetje toelichten?
4: Ja. Het gaat dus om het stukje een blije brein, hè, deze week is het onderwerp. En je hersenen hou je sterk eigenlijk door goed te bewegen, door te wandelen, jezelf in te spannen. Maar ook juist heel erg bezig te zijn met je hersenen door bijvoorbeeld taken uit te voeren waar je goed bij na moet denken. En daarvan blijven je hersenen eigenlijk gezond.
2: Waarom vinden jullie dat hier zo belangrijk?
4: Ja, bijvoorbeeld studenten die zijn heel veel bezig met hun hoofd. Hè? Dus die zitten best wel veel. Ze moeten veel nadenken. Soms ook misschien wel last van wat studiedruk. En daarom is het heel belangrijk om ze daar wat extra bij te helpen en te ondersteunen.
1: Nou, die Vitaliteitsweek bij de HZ die duurt nog tot en met vrijdag. Nou, ze nam het vanmiddag op tegen 11 steengoede andere voorlezers uit het hele land. De Zeeuwse afgevaardigde voor de nationale voorleeswedstrijd die vandaag werd gehouden in Utrecht. Jasmine Vliers was dat dus namens Zeeland. Jasmine, goedemiddag.
5: Hoi.
1: Hoe is het gegaan?
5: Heel goed, ja.
1: Hoeveelste ben je geworden?
5: Nou, ik ben... Yeah! Van Nederland.
1: Oh, kijk eens, met hoeveel andere kinderen zit jij daar, joh?
5: 12.
1: 12. Nou, die maken geluid voor 30.
5: Nee, in de bus is 24.
1: Oh, ik wou net zeggen, want die maken geluid voor dubbele inderdaad. En gezellig zeg, derde ben je geworden.

0: je het spannend eigenlijk, die wedstrijd?
1: Op het begin niet zo heel erg, maar op het begin wel en toen ik bezig was niet meer.
0: Oké, toen vond je het eigenlijk gewoon leuk en dacht je, ach, het komt wel goed. Ja. Je mocht een fragment voorbereiden, als ik het goed begrepen heb, uit een zelfgekozen boek. Maar je moest ook lezen uit een boek dat je opgestuurd had gekregen. Hoe ging dat?
1: Het ging wel goed, want we kregen van tevoren een hoofdstuk en daar stonden verschillende delen in. Dus je kon alvast oefenen in backstage. Dus ja, dat ging wel goed.
0: Oké. Nu op de terugweg met je hele klas. Hoe voelt dat dan als je hele klas daar zit om je aan te moedigen?
1: Dat was heel leuk, ja.
0: Ja? En nu derde plaats. Dat is een hele mooie prestatie van de heel Nederland. Hoe ga je dat vieren?
1: Thuis gaan we even lekker uit eten en zo. Dus,
0: en wat ga je eten? Want ik heb een beetje honger, dus ik ben toch wel benieuwd.
1: Favoriete eten, spaghetti.
0: Oh, lekker. Lekker, dat is ook mijn favoriete eten. Nou, heerlijk. Ga lekker nagenieten. Ik wil nog wel één keer de klas horen, 24 man sterk. Ik vond net iets enthousiaster, maar als ze straks ook aan de sperrips gaat, dan komt dat helemaal goed. Jasmine, gefeliciteerd met die derde plek en nog een goede reis terug naar huis.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Adele. En Rumor Has It, 17:30 geweest. Dit is Omroep Zeeland met zometeen een nieuwe Zegt U Het Maar. En Esmen Beg met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Begge. Esme, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Vandaag werden 2 misbruikzaken behandeld door de rechtbank in Middelburg. In de zaak van de voetbaltrainer die een minderjarige jongen misbruikte en jongetjes stiekem filmde in voetbalkleedkamers werd 7 jaar cel geëist en een beroepsverbod waarbij hij in contact komt met kinderen voor 10 jaar. Tegen een ex-docent van het Pieter Zeeman Lyceum is 6 jaar cel geëist en een beroepsverbod van 10 jaar als docent van minderjarigen. Hij wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje. Misbruik gebeurt niet zomaar, daar gaat vaak een lang proces aan vooraf, zegt deskundige Luc Smit, verbonden aan de HZ.
6: Het feit dat iemand mogelijk zou zeggen van ja, maar ik kon me ineens niet meer beheersen. Ja, ik mag het zo niet zeggen van mijn vrouw, maar dat is lulkoek. Maar ik durf bijna mijn hand voor in het vuur te steken dat dit niet de enige zaak is. Maar er zijn een hoop kinderen die echt daar nooit meer over spreken. En denken, nou prima dat jij daar aangifte over doet, maar ik niet.
5: De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het gebruik van staalslakken voorlopig verbiedt. Een kamermeerderheid wil dat het restproduct van de staalproductie pas weer gebruikt mag worden als uit onderzoek blijkt dat het geen gevaar oplevert voor mens en milieu. Met de aangenomen motie komt de Tweede Kamer tegemoet aan een wens van Zeeuwse politici. 3 hoogbejaarde mensen zijn slachtoffer geworden van nepagenten die in Koudekerken, Domburg en Oostkapelle hebben toegeslagen. 2 slachtoffers zijn telefonisch benaderd om hun waardevolle spullen uit de woning te laten halen. Een 3e slachtoffer werd thuis overgehaald. Volgens de politie zijn sieraden buitgemaakt. De politie roept mensen ook op die gisteravond getuigen zijn geweest van die nepagenten om zich te melden of eventuele camerabeelden te delen. En de 12-jarige Jasmee Vliers uit Middelburg, we hoorden haar net bij jou Michiel, is 3e geworden op de nationale voorleeswedstrijd in Utrecht. Daar streden vanmiddag de 12 overgebleven provinciewinnaars om de titel voorleeskampioen 2026. De jury prees de ingetogen leesstijl van Jasmee, waardoor kleine passages extra krachtig waren. Ze moest naast een zelfgekozen boek ook een onvoorbereid stuk lezen.
7: Het ging wel goed, want we kregen van tevoren een hoofdstuk en daar stonden verschillende delen in. Dus je kon alvast oefenen in backstage. Dus ja, dat ging wel goed.
5: Jasmee was niet alleen in Utrecht. Haar familie en hele klas waren mee om haar aan te moedigen. Het weer dan nog in Zeeland blijft op de meeste plaatsen nog regenachtig. Vannacht is het wel vaker droog met nog kans op een enkele bui. Dat is ook het beeld voor morgen, waarbij later op de dag het wel droger wordt met meer opklaringen en maxima rond 17 graden. De dagen erna is het droog, vrij zonnig en warmer. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dank je, Esme. Op de weg daar vertragingen gemeld op de N256. Goes richting Zierikzee. Voor Wolfertsdijk 3 kilometer, daar 10 minuten. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 3 kilometer, daar 5 minuten. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 3 kilometer, daar 6 minuten. De A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 6 kilometer, daar 8 minuten. En de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de afrit Albeierland 5 kilometer. Ook daar zo'n 10 minuten optellen bij je reistijd.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
8: Omroep Zeeland.
0: Ja, maar zometeen een nieuwe editie van Zegt u het maar, waarin je kunt meepraten over het volgende. De provincie die roept op om kinderen en huisdieren niet in zeeschuim langs de kust te laten spelen. Want in dat schuim kunnen bacteriën en schadelijke chemische stoffen zitten, zoals PFAS. Ja, en die PFAS die komen vaker voor in het nieuws. Hè. Eerder al het advies van het RIVM om geen eieren van een hobbykippen te eten vanwege die hoge PFAS-waarde. En er zijn ook PFAS aangetroffen in de Zeeuwse volkstuinen. Ja, worden we nou onterecht bang gemaakt of moeten we overgaan tot actie? Je kunt reageren op dat nieuws vandaag in, zegt u het maar. En ook op de volgende stelling. PFAS in Zeeland vraagt om harde maatregelen, niet om nog meer adviezen. Hoe denk jij daarover? Jouw mening die is welkom. Laat hem achter door te bellen naar 0118-499-999. En denk nog even na over dat nieuws. Hoop ik je zo te spreken na muziek van Shakira. Come on.

Shakira hoorde je en zo. Goedemiddag. Welkom bij Omroep Zeeland. Goed dat je luistert naar een nieuwe editie van Zegt u het maar, waar het vandaag gaat over PFAS. Want eerder deze week al in het nieuws dat PFAS wellicht zit in zeeschuim. Er is een oproep van de provincie om kinderen en huisdieren niet in dat zeeschuim langs de kust te laten spelen. Want op dit moment ligt er volgens de provincie veel van dat schuim op de stranden. En daarin kunnen dus bacteriën en schadelijke chemische stoffen zitten, zoals PFAS. Maar maak je je zorgen om PFAS? Zijn er harde maatregelen nodig in plaats van die adviezen? Want we hebben het veel over die PFAS. Hè? We hebben het over eieren van hobbykippen die je niet meer moet eten. Eigenlijk is het advies. Vandaag ook ander nieuws dat de verboden pesticiden in paprika, poeder, rijst en thee van Nederlandse supermarkten zit. Nou, heel veel mag in die zin niet meer. Maar goed. Benieuwd naar jouw mening over die PFAS. Kun je achterlaten door te bellen 0118 499 999. Hoop ik je zo te spreken.

0: ondertussen. Volgens Eveline is het de zoveelste betutteling om zo'n advies te geven. En Jeanette die blikt terug op vroeger en die zegt... dat was juist het leukste wat er vroeger op het strand was... door dat schuim rennen en rollen. Mag dat nou ook al niet meer? Nou ja, het mag, maar het advies is dus om dat niet te doen. Jouw mening daarover die is welkom in, zegt u het maar. We starten in de hoek. Janne Maas, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja. Ik was bij de mevrouw eens. Ik had al gisteren ook aan al te lusten. Ja, wij deden dat ook. We woonden vlak bij de, ja, bij de Braak, maar helemaal de zee in. Er leidt trouwens een oude boot nog.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was prachtig. Dat had er schuim was. Dat smeren we met elkaar helemaal mee. Van boven tot onder.
0: Leuk.
1: Ik ben ondertussen 77 jaar. Ik voel mij nog steeds gezond. Maar ik denk aan me toch eigenlijk wel een beetje aan deur slaan in mijn al die toestand.
0: Ja?
1: We kunnen niks meer eten. We kunnen niet meer adem straks. Ja. Ik denk dat het... ietsje minder nog wat kat. Kijk, die PFAS, ik weet het niet. En ik denk ook als ze het zelf niet weten, dat zal misschien binnen een jaar nut komen of niet. Ik keek vlak bij mijn woonste buurman de kippen en de heerlijke eitjes en ik smult ervan. Ik denk dat het iets minder kan. Alles hoor, niet alleen die eieren en niet alleen dat schuim. Ja, wat mag het om duur nog weg?
0: Een
1: zak over ons kop in de kamer zitten.
0: Zo geen gezellig beeld, toch?
1: Nee, daar komt het niet in, Adam. Daar komt het ook niet.
0: Maar het zit overal in, lijkt het wel, hè, dat PFAS.
1: Ja.
0: Zijn er dan nergens zorgen bij u?
1: Nee, echt niet.
0: Nee?
1: Nee, hoor. Je mag niet geloven, zou ik niet zeggen, maar niet zo. Ik koop niet meer, of ik mag niet meer daar, of ik eet niet meer daar. Nee, daar zat het wel. Ik heb er langs de tijd gehad, hè. Ik had er maar van niet.
0: Nou ja, 77 had toch nog maar eventjes te gaan, lijkt mij.
1: Ja, nou ongeveer kleine 30. Dat is waar. Maar ik denk dat het zwaar over, toch van die milieu zwaar overtrokken wordt.
0: Hm.
1: Het mag minder. Het kan ook minder, denk ik, hoor.
0: Oké. Duidelijke mening. En dank om die eventjes te delen in, zegt u. Maar wanneer heeft u dan voor het laatst trouwens zo'n eitje gegeten van de hobbykip?
1: Gisteren.
0: En dat smaakte goed?
1: Het smaakte goed. Ik voel helemaal niks, hoor. Komt nog eens stom met mijn oor, dat vonkje zo.
0: Gelukkig maar. Laten we het ervan houden.
1: Ik zei het wel van, maar dan bekijk me zet in wat zien. Maar ik voel in elk geval niks.
0: Mm-hmm.
1: Klopt er niet in.
0: Nee. Oké, duidelijk. Janne Maas vanuit Hoek, dank voor bellen.
1: Oké,
0: een fijne avond. Goed, hoe denk jij erover? Denk je hetzelfde als Janna? En dat zat allemaal wel meevallen? Of denk je toch, nou ja... de waarschuwing zal er niet voor niets zijn. Want Henk die stuurt een appje bijvoorbeeld en die zegt... ik mag de eieren van mijn kip al niet meer eten. Eet geen groente uit de tuin. En nu de hond en kinderen niet meer met het schuim op het strand laten spelen. Volgens mij moet je de veroorzaker aanpakken. Goed, dat is de vraag. Wie is dan die veroorzaker? En hoe moeten we dat dan aanpakken? Hier nog een berichtje. Eens eventjes kijken. Piet van der Maas die zegt... door de PFAS mogen we niet spelen onder de boulevard. En niet bouwen op de boulevard. Ik ben het eens met deze vrouw uit Zeeuws-Vlaanderen. Goed, jouw mening die is welkom. Het gaat dus over die PFAS in, zegt u het maar. Want zijn er harde maatregelen nodig? Misschien niet meer adviezen. Jouw mening die is welkom. We gaan naar Schavenpolder. We gaan naar meneer Filius. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michiel. Overal die flauwekul wou ik het ook aan. Dat die vrouw me vertalen.
0: Vertel.
2: Ik ben arme verzinsels. Ik heb last als gebouwd, dat heb ik ook gezegd. Vandaag en maandag willen ze daar de manen, dan willen ze daar ook gaan bouwen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, daar komen ze ook PFAS tegen. Dat is ook geen vergunning.
0: Ja, kijk, ergens zou je toch denken, die waarschuwing komt er toch niet voor niets?
2: Dat schuim aan de zee, dat is schuim van de maatschappij. Maar zo is het niet. Het is schuim van fosfor. En het fosfor zit in het water, maar dat zit ook in de grond. Want als het niet in de grond zit... ja, de boeren last van, die motten tegenwoordig ook uitkijken, want daar is fosfor te weinig om voor alles wat allemaal groeien.
0: Mm-hmm.
2: En fosfor komt ook in de zee voor. En daar fosfor in de zee uit, en het is bepaalde maanden, bepaalde tijd, het is erg donker. En je hebt vissen, dan zie je aan een steen het water gehoord, dat is jammer vuur, en dat is fosfor. En dat is nu met dat schuim, omdat de zee nog aan de keer gaat, met golven of wat ook. Temperatuur, want de zeeën waren weer op. En dan kreeg je dat als schuim. Het is altijd om deze tijd.
0: Ja. Maar goed, dat water dat is dan ergens vervuild. En er zitten dan PFAS-waarden in.
2: Alles is vervuild, jongen. Ja. Je moet niks meer eten, niks meer drinken. En gewoon wachten tot het lichtje uitgaat. Want alles is vervuild.
0: Maar zo'n advies dan bijvoorbeeld wat ze geven... van ja, laat die hobbykip eieren dan liggen. Dan koop gewoon eieren in de supermarkt. Dat laat u dan links liggen.
2: Ik eet gewoon alles zoals ik altijd gedaan heb. Nee, ik merk er niks en dan heb je lampje op mijn oor branden. Dat is wel een flauwekul, joh.
0: Nee, maar de stelling van vandaag is natuurlijk... het PFAS in Zeeland, dat vraagt om harde maatregelen... en niet om nog meer adviezen. Hoe denkt u daar dan over? Moeten er maatregelen komen in plaats van steeds dit soort adviezen?
2: Daar kun je geen maatregelen tegen nemen, want alles is vervuild.
0: Dus dat is geen begin aan eigenlijk, volgens u?
2: Klaar, dat kan je niet meer waarmaken. Ze willen alles in hand nemen. Ik ben blij dat het weer regent, dat ik al meer gezegd heb. Het heeft vanmiddag weer lekker geregend.
0: Nee, zeker. Ja.
2: En dat hebben we dan net nodig. Regen. Dat alles weer lekker groeit. En dat er nou allemaal fosfor zou, of allemaal rommel zou wezen. PFAS of wat ook, ik geloof er allemaal niks van.
0: Oké. Meneer Filius, dank eventjes voor bellen. Daar zegt
2: ja,
0: u maar.
2: Je hoeft het eerst te wezen met me, maar zo denk ik er ook over. En die vrouw dacht er ook zo over.
0: Nee, hey, die mening mag u zeker delen. Dus dank daarvoor, eventjes. En geniet van de regen dan nog.
2: Eigenzijd, over die fosfor.
0: Ja.
2: Dat zit in het zeewater. En dat had bepaalde dingen, dan gaat dat schuimen op het strand. En dat had die vrouw verteld vroeger, dan liepen we daar ook door. En dan weer eerst meer in je de mekanden mee in.
0: Ja.
2: Ik ben er ook nog door, maar... Ik geloof er allemaal niet in, Michiel.
0: Nee, duidelijk. Oké, meneer Filius, dank voor bellen en een fijne avond.
2: Zo, weet dat op te kloppen, melk en de koffie doen. Dat is goed.
0: Hé, dat schuimt ook inderdaad. Nou goed. Fijne avond, dag. Was meneer Filius vanuit de Schravenpolder. Eens eventjes kijken, gaan we door naar Terneuzen. Meneer De Bruin, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Prachtige spreker die vorige. Die ja. Man die hoorde keurig. Die zegt precies hoe het erop staat. Daar is niks meer aan te doen.
0: Dat is toch eigenlijk een hele, de hele verdrietige gedachte dat daar niks meer aan te doen is?
3: Nee, daar is niks meer aan te doen.
0: En nu? Moeten we het dan gewoon zo laten?
3: Nee, maar ja. Al kruik in je koekpan heeft en je laat het pronk zitten, dan heb je al prijs.
0: Mm-hmm. Maar,
3: ik zit overal in.
0: Ja, goed, nu die adviezen, hè. Geen hobbykip eieren eten. Die groenten uit vervuilde de moestuintjes laat die ook gaan. Dat schuim bij de zee laten liggen. Heb je dan niet gewoon harde maatregelen nodig om toch iets te doen aan die PFAS?
3: Ik denk dat er niks meer aan te doen is.
0: Blijf ik toch bij mijn eerste punt, dat toch heel verdrietig is dat er niks aan te doen is?
3: Ja, maar ja, het zit overal in. Ik ben er ook niet bang voor. Ik eet ook al eens net als die vorige man, meneer of die man zegt, vindt een pracht, man.
0: Het is niet dat u dan bewust die hobbykip eieren laat liggen en denkt, nou ja, dan maar bij de supermarkt halen.
3: Ja, maar ja.
0: Dat maakt u dan ook niks uit?
3: Nee, ik heb daarnet een ding gezien. Dan zitten we in de rijst bij Albert Heijn en in de thee bij Albert Heijn. En in de Jumbo zit in de thee, is het verkeerde spul.
0: Ja, de pesticide inderdaad, ja. Ja.
3: En de kreken, die is, daar zit zout water in. En ja, hoe komt dat erop? Daar komt er niet dus neigen op. Daar hebben ze op geloosd, dat is gemakkelijk. Ja, wat kan je tegenwoordig nog denken wat dat goed is? Vind ik.
0: Ja.
3: Ik moet 90 jaar worden, maar nee. Ik denk er anders over.
0: Ja, ja. Dus u denkt eigenlijk, ondanks die worden we dan door de waarschuwing juist misschien een beetje onnodig bang gemaakt? Denkt u dat dan?
3: Ik denk het wel.
0: Oké. Dank om die mening even te delen. Want we gaan nog eventjes door naar Ierseke. Dank meneer De Bruin en een fijne avond.
3: Ja, goeiedag.
0: Want we gaan naar Ierseke. Goedemiddag, met wie spreek ik?
4: Voor de Wasstraten.
0: Goedemiddag. Zegt u het maar.
4: Ja, wij hebben een andere mening erover. Dus dat is misschien ook wel eens goed.
0: Ja, vertel.
4: Ja wij hebben 4 hobbycapjes. En ik wou het eens laten testen, die eitjes. En het werd ons zeer afgeraden om ze op te eten. Dus wij durven eigenlijk er niet meer van te eten. Ja, als iemand erom wil komen bij ons, prima. Maar wij eten ze zelf niet meer.
0: Zelf niet meer?
4: Nee.
0: Oké, maar dat zijn dan die hobbykip-eieren. Heeft u dan ook dingen in de tuin die u verder verbouwt? Aan groentes en zo?
4: Ja, dat doet mijn man. Maar niet in onze tuin, hoor. Nee.
0: Zit daar dan ook niet een angst in? Want je hebt nu die hobbykip-eieren. Ergens in moestuintjes wordt nu ook steeds de hogere PFAS-waarde gevonden. En dat zeeschuim, daar moet je ook eigenlijk vanaf blijven, is de tip.
4: Ja. Nou, weet je toch, het is bij de kippen van ons, die lopen overal. Dus die lopen ook op het gras. Die lopen. Ik kan ze niet binnen houden. Dus ze lopen overal. En ja, als het in de eieren zit, dan zit het ook in de grond natuurlijk en in de kippen.
0: Ja. Hoe luistert u dan naar al die vorige sprekers die zeggen, joh, hier is niks meer aan te doen, laat maar gaan?
4: Ja, ik heb dat niet zo eigenlijk. daarom heb ik het ook laten testen.
0: Ja, ja.
4: Ja, ja. Ik wat ik nu koop, dat zijn biologische eitjes van Albert Heijn. En daar voel ik me gewoon beter mee.
0: Ja, ja. Het geeft een iets rustiger gevoel als u zegt, zeg maar.
4: Ja. Dat zijn prachtige eitjes, zo hele mooie gele doorntjes. Maar ja, nee, toch maar niet.
0: Maar het is toch ergens toch heel erg jammer dat je dan van die kippen hebt en die liggen prachtige eieren. Ja. Maar dat is gewoon beter dan om te laten liggen. Dat is ook zonde.
4: Ja, dat is waar. Maar goed, we hebben toch die keuze maar gemaakt eigenlijk.
0: Ja, ja. Wat voor maatregelen moeten we dan nemen tegen die PFAS?
4: Ja, dat is geen begin en dan, dat snap ik ook wel. Nee, dat zou ik ook niet weten. Hoor. Dat, Ik denk dat er geen beginnen aan is. Dat sowieso, maar goed.
0: Dus eigenlijk kun je dan alleen maar blijven adviseren en die maatregelen die blijven dan uit, eigenlijk?
4: Ja, ja, inderdaad. Oh. Ja.
0: Ja. Het is een verdrietige gedachte, maar die kippeneieren dan toch maar laten liggen inderdaad en ze toch ergens anders halen. Dank eventjes voor bellen, daar zegt u het maar.
4: Ja.
0: En een fijne avond.
4: Ja, hetzelfde.
0: Dag. Even kijken, Daan, die app nog. We weten het dus beter dan de provincie en mensen die ervoor geleerd hebben. Maar dan niet klagen als je er ziek van wordt, is zijn boodschap. En René die zegt, al die opmerkingen over PFAS zijn hetzelfde zoals het begon met het waarschuwen voor bijvoorbeeld asbest. Alle bedrijven die PFAS-lozen direct daarmee laten stoppen. Keiharde maatregelen, vind ik. Geldt dat alleen voor de Westerschelde? Hoe gaan ze er in België mee om? Dat is een goede vraag die René dan nog stelt. Gaan we nog even naar Sjors Goudsvaart, zo richting dat einde van Zegt U. Maar goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Hoe luistert u ernaar?
5: Nou, ik vraag me eigenlijk af, en ik heb er best wel eens vaak nagekeken, dat het zit in heel veel dingen. Het is vetafstotend, het is waterafstotend, het is echt best wel een soort wondermiddel in de chemie. Maar elke Nederlander zou te veel PFAS in zijn bloed hebben.
0: Mm-hmm.
5: Maar ik heb nog nergens eigenlijk echt gelezen, wat doet te veel PFAS met je? Heb je dus op een gegeven moment last van dit? Krijg je last van dit? Heb je last van zus? Heb je last van zo? Dat heb ik eigenlijk nergens tegengekomen. Er staat wel dat we allemaal te veel binnenkrijgen. Dat het heel slecht voor je is en zo. Maar in hoeverre is het dan slecht voor je? Krijg je last van hart- en vaatziekten? Krijg je last van aderverkalking? Slechte botten? Slechte leren? Weet ik veel. Maar dat staat nergens.
0: Het verhoogt in ieder geval die langdurige de blootstelling van die PFAS. Het verhoogt onder andere het verstoort de leverfunctie. Het zorgt voor een verhoogd cholesterolgehalte, nierschade en een verminderde werking van het immuunsysteem. Dat zijn de gevolgen ervan.
5: Ja, maar ja, dat zijn misschien nog wel 1000 dingen waar je dat van krijgt. Dus hoe weet je dan dat dat van PFAS komt?
0: Ja, dat is een goede vraag.
5: Wij hebben zelf ook wat kippen gehad.
0: Ja.
5: En nou blijkt dus uit onderzoek dat die kippen die dus vrij rondlopen bij de vorige spreekster, was dat ook zo. Die eten geen eieren van de eigen kippen, want die kopen ze dan bij de supermarkt.
0: Ja.
5: En vroeger was het juist zo dat een eitje van je eigen kip veel gezonder was, want dat liep lekker rond te scharrelen. En nu blijkt dus dat, omdat die wormen in de grond zitten, die verzamelen eigenlijk die PFAS. En dan krijg je een beetje hetzelfde als de vis in de vervuilde wateren.
0: Mm.
5: Er komt een heleboel kwik in. Maar als je dan vaak vis eet, wat op zich heel gezond is, maar dan krijg je weer te veel kwik binnen. Ja, en op de duur mag je niks meer eten, niks meer drinken. Ja, je zou toch wat nodig hebben, want dan ga je dood.
0: Nou, dat is de vraag die ik in het begin ook stelde inderdaad. Van, je kunt straks niks meer, want je mag geen zeeschuim meer aanraken. Je mag je hobbykip het eitje niet meer nemen. En alles uit je groentetuin moet je ook links laten liggen eigenlijk. Als dat ook op vervuilde grond is gekweekt.
5: Ja, en dan zei jij net op een gegeven moment van moeten we dan doen? Maar ik denk toch, als je de Bas F in Antwerpen hebt bijvoorbeeld, als je weet wat die allemaal niet geloosd heeft en nog steeds doet, en wij als medeschelde eigenaar, zo kun je het eigenlijk wel zeggen natuurlijk, we vinden het eigenlijk allemaal wel best. En nou, de laatste tijd gaat er een beetje morgen signalen die kant op. Maar het is toch eigenlijk heel simpel, als je iets doet wat niet mag, dan moet dat gewoon gestopt worden. Als ik op een gegeven moment iets doe thuis wat niet mag en ik ga stoken bijvoorbeeld, dan heb ik binnen 10 minuten of een kwartier later heb ik een boa op de stoep staan. En met hoge boetes en weet ik wat allemaal. Ik mag niet stoken. Nou, en dan denk ik toch, als ik op een gegeven moment een land heb, net zoals Nederland en België dat ook wel heeft, dan moet er op een gegeven moment wel een soort regulering zijn dat iets niet kan wat slecht voor de gezondheid is.
0: Ja, dus dan kom je toch uiteindelijk bij die maatregelen uit, dat er toch wel echt iets aan zou moeten gebeuren. In plaats van alleen die adviezen geven.
5: geleden, ja, 2 jaar geleden, is er toen nog een soort delegatie vanuit Zeeland en ook Nederland naar België toe afgereisd.
0: Ja.
5: Maar daar hoor je eigenlijk helemaal niks meer over wat er toen eigenlijk besproken, afgesproken en gehandeld wordt.
0: Nee, nee. Nou, wellicht dat we er binnenkort meer over horen. Maar voor nu dus inderdaad dat advies om dus kinderen en huisdieren niet in dat zeeschuim te laten spelen en bewegen in ieder geval.
5: En ook geen eitjes meer eten.
0: Ook niet, inderdaad. Nee, dat mag nog wel inderdaad. Nou, George, dank voor bellen. Daar zegt u maar. Fijne avond. Bedankt.
5: Hoi, hoi.
0: Dag. Nog even naar de app kijken. Daar nog reacties. 10 jaar geleden was het steeds een zure regen. Daar hoor je niemand meer over. Nu is het PFAS. Die eieren kun je beter zelf leggen. Groetjes, Utrechtjes. Eens even kijken. Tja, of beter gezegd, 2 voordelen met het zwemmen in zeeschuim. Dat het gelijk waterafstovend afstotend bent. Hè? En niet meer aanbrandt in de zon. Maar goed, in België wordt al een paar jaar gewaarschuwd om niet in het zeeschuim te zwemmen. Jacco, laat dat nog weten. Dank voor de reacties hierin. Zegt u het maar. Zometeen nog een uurtje door met Zeeland komt thuis. Veel meer Zeeuws nieuws hoor je nog naast het. Komt er lekker uit. En morgen een nieuwe Zegt u het maar weer.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Vraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
8: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
12: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. En de minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 6 uur geweest. Omroep Zeeland met nog het staartje van de dinsdagmiddagspits. Stil sta je op de volgende plekken. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 11 kilometer file. Als je vertraging ruim 20 minuten. En ter hoogte van knooppunt Klaverpolder, daar is een omleiding ingesteld op die A16. Komt daardoor een ongeluk dat de weg daar dicht zit. Verkeer richting Breda. Volg Roosendaal. Dat kun je doen via de A17 en de A58. En dat levert dan weer een file op voor knooppunt Prinsenviel van 6 kilometer na 40 minuten vertraging. Hou daar dus rekening mee. Op de A59 ook een file, dat is de laatste in dit overzicht. Knooppunt Zonziel richting 's-Hertogenbosch voor Made 6 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
25: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
26: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
27: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
28: Omroep Zeeland.
0: Een hele goede avond. Het laatste uurtje van Zeeland komt thuis. Het gaat goed, maar ook slecht met de binnenvaart in Zeeland. Hoe dat kan, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Zomerse temperaturen zijn aanstaande. Sjoerd Gennaar, die weet er meer over. Nieuws over frikandellen, dat is altijd lekker en goed. En Martin Schoolmeester is de ziel van de dag. De okkernoot in Schoondijken die kreeg vandaag namelijk een cheque van Innerwheel. Wat er op die cheque stond en wat ze ermee gaan doen, weet Martin, onze ziel van de dag. Zijn verhaal hoor je hier zometeen. Goed dat je luistert op de dinsdagavond. Die is begonnen met muziek van PhD en Won't Let You Down.

0: ADHD and I won't let you down. Dit is Omroep Zeeland. Het gaat vandaag over de binnenvaart in Zeeland. Daar gaat het goed en slecht tegelijkertijd mee. De schippers die hebben genoeg aanbod van vracht, maar tegelijkertijd gaat de infrastructuur er eerder op achteruit dan vooruit. Om dat te verhelpen heeft de provincie in samenspraak met de schippers het actieprogramma Binnenvaart opgesteld. Volgens Marco van Oeveren van VOC Shipping is dat een goed initiatief.
1: Nou, op zich gaat het goed met de binnenvaart in Zeeland. Er is werk zat, er is werk genoeg. Het nadeel wat je in Zeeland hebt, is dat je steeds minder havens ter beschikking hebt om te gaan laden en lossen. Dus daar is nog wel wat te verbeteren.
2: Waar ligt dat dan aan? Want je noemt al een oorzaak. Je noemt die lichtplekken. Zijn er nog meer oorzaken aan te wijzen?
1: Woningbouw. Mensen wonen natuurlijk graag aan het water. Nou, Zeeland heeft water genoeg. Dus de gemeentes willen graag ook die faciliteiten aanbieden. Ja, en vaak is bij het water ook een haven. Dus die combinatie moet gezocht worden. Maar ja, niemand zit te wachten op een draaiende kraan naast zijn huis. Daarom is het dus wel belangrijk, als er een goede wal-aansluiting is voor elektriciteit, dan kunnen de motoren uit, de generators uit, en dan ligt zo'n schip stil daar te liggen.
2: Wat zijn daarvan de gevolgen dan voor die binnenvaartschippers?
1: Dat er steeds minder ligplaatsen zijn. Maar ook minder havens om bijvoorbeeld zand, grind of bouwmaterialen of tarwe te kunnen gaan laden of lossen. Dus het neemt ook werk weg.
2: De provincie Zeeland, die ziet dat ook. Ja. Die wil de binnenvaartsector een boost geven en die heeft een actieprogramma gestart.
1: Ja, klopt.
2: Wat vind jij daarvan? Wat vinden jullie daarvan?
1: Uiteraard als eerst goed. Prima, er is ruimte, er is werk. Dus je hebt dan een provincie of een gemeente nodig die boost ook gaat geven. Je kan van alles verzinnen, maar als er uiteindelijk geen werk komt vanuit een provincie, dan heb je er niks aan. Dus dat is heel mooi. Andere kant, dus persoonlijk, moet je wel zeggen, we hebben net verkiezingen gehad. En je hoort natuurlijk heel veel plannen. Maar het wordt wel tijd dat er ook eens wat gebeurt. In Nederland staat vast. Zeeland staat vast. We hebben natuurlijk maar één snelweg. Binnenvaart kan daarbij wel een oplossing spelen. En zeker in combinatie met vrachtwagens of treinen. Dus een model shift. Maar er is ruimte om dat water te benutten. Maar daar heb je wel goede infrastructuur voor nodig. Om verder te komen.
2: Is er toekomst voor die binnenvaart?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Als je kijkt naar dat de wegen nog steeds vol zitten. Je kan natuurlijk overal asfalt leggen. Ja, dan blijft er alsnog file. Dus het aantal schepen neemt af. De tonnages nemen toe. Dus ik zeg niet dat schaalvergroting beter is. Maar er zijn voor schepen is er werk zat. Hè? Dus het probleem is de mensen. Net als overal. Hoe krijgen de mensen zover om te gaan varen of in de scheepvaart aan het werk te gaan. En dat is een probleem waar de grootste uitdaging ligt.
0: Nou, en genoeg te doen dus nog. Jullie collega Ekom in gesprek met schipper Marco van Oeveren over de toekomst van de binnenvaart in Zeeland.

0: Stanley Kramer en The Thing I Love. Dit is Omroep Zeeland, 17:15 geweest. Voor het weer nog een keertje naar Sjoe Gernard Sjoe. De regenachtige dag. Een klein beetje zon gezien. Maar het was een mix aan van alles en nog wat. Vooral vooruitkijken vanaf nu. Wat kunnen we verwachten?
1: Gaan we morgen onderweg met eerst toch wel een beetje wisselvallig en onbestendig weerplaatje met een paar opklaringen. Soms ook wel een lekker zonnetje, maar verspreid ook een paar buien. Met name landinwaarts zal het zijn. Aan zee wordt het vrij snel droog. En morgen weer de gebreide opklaringen van die kant zich ook uit. Dus het slot van de dag lijkt er goed uit te zien morgen met langzaam wat minder wind. En morgenavond is het ook vrij helder en droog. En de maximumtemperatuur gaat met het alles ook iets omhoog door de aanvoer van wat warmere lucht. Die komt uit op 17 à 18 graden.
0: Maar dat is het begin van iets heel moois wat eraan zit te komen.
1: Ja, na morgenmiddag is het doorbijten dus even voorbij. De luchtdruk gaat dan omhoog tot 1020 en hoger. Hoge drukgebied komt ook naar midden Duitsland. Donderdag is nog wel een west- tot zuidwesten wind. Windkracht 2 tot 4. Dat is veel minder wind dan dus vandaag en ook dan morgen. Morgen is er namelijk ook nog windkracht 4 tot 5. En het is een beetje licht hoger. Hoge drukgebied. Komt ook naar midden Duitsland. Donderdag is nog wel een west- tot zuidwesten wind. Windkracht 2 tot 4. Dat is veel minder wind dan dus vandaag en ook dan morgen.

Alleen nog meldingen van de wegen buiten onze provincie. Maar hou er wel rekening mee als je op de weg zit. Het A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Prinsenveel. Een file van 10 kilometer. De weg is daarom afgesloten. En omrijden kan volgens mij nog steeds het beste via Roosendaal. Verder op die A16 nog vertragingen. Allemaal in de richting van Breda. Voor de Moerdijkbrug 7 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. En verderop voor knooppunt Zonzeel 3 kilometer. Daar nog eens 6 minuten vertraging. Ook op de A29 sta je stil. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. Daar is je vertraging 5 minuten.

0: Fields of Gold. Wat valt op in het nieuws vandaag buiten onze provincie? Vlugge blik daarop. Komen we uit bij Bolle Jos. Die is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke zelfstraf. De drugscrimineel die kreeg 8 jaar voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht. Onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Een van de grootste drugsvangsten in België, vertelt deze verslaggever.
1: Die had een duizelingwekkende straat.

0: waarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er twee vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs.
1: De rechtbank heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. En hij krijgt bij verstek 8 jaar cel. Bolle Jos die was niet bij de zitting, had ook geen advocaat. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn een risico voor de democratie, zegt de toezichthouder, het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen zitten vaak in een bubbel en kunnen zo minder goed en minder vrij een mening vormen. Het kan al helpen als traditionele media makkelijker te vinden zijn op sociale media, zegt het commissariaat.
2: Zo wat je kunt doen, en daar zijn echt 1001 manieren voor, is die zichtbaarder maken op sociale media. Dat kan in de algoritme zelf, maar het kan er ook naast door bijvoorbeeld een tabblad te maken met mediadiensten waar mensen uit kunnen kiezen om die te volgen of te ontvolgen.
1: En volgens het commissariaat zijn er al veel Europese wetten die algoritmes kunnen aanpakken, maar moet de politiek daar wel meer gebruik van maken. Dan gaan we naar de Maasbrachterhavendagen. Je hebt zoals dagen dat je het er niet over hebt, maar daar moet het gaan gebeuren. Ze willen de grootste frikandel ter wereld bakken. 38,15 meter, zo lang moet die worden. Het is zo groot als een spitsklein binnenvaartschip. In de loods hebben ze nu een lange frituurbak gebouwd. Gisteren werd er al geoefend met een iets minder lange frikandel.
3: Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
4: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja.
3: Ja, even uit laten lekken, jongens.
1: Ze willen zoveel mogelijk geld ermee ophalen voor KWF kankerbestrijding. Ik ga toch eens opzoeken hoe en wanneer die Maasbrachterhavendagen zijn. Moet er toch eens naartoe gaan. Zometeen, het Zeeuwse nieuws. Eerst hoor je nog Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus hoorde je, End of the World. Bijna 6:30. Zometeen het Zeeuwse nieuws. Esmen Beg, die praat je bij.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws, je krijgt het van Esmen Beg. Esmen, goeie avond.
6: Goeie avond. In de rechtbank in Middelburg werden vandaag 2 misbruikzaken behandeld. Tegen een voetbaltrainer is 7 jaar cel geëist en een beroepsverbod van 10 jaar... waarbij hij in contact kan komen met kinderen. Hij wordt verdacht van het misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongetjes in voetbalkleedkamers. Tegen een voormalig docent van het Pieter Zeeman Lyceum is 6 jaar cel geëist en een beroepsverbod van 10 jaar als docent van minderjarigen. Hij wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarig meisje. Volgens deskundige Luc Smit, verbonden aan de HZ, gebeurt misbruik niet zomaar. Er gaat vaak een lang proces aan vooraf.
7: Het feit dat iemand mogelijk zou zeggen van ja, maar ik kon me ineens niet meer beheersen. Ja, ik mag het zo niet zeggen van mijn vrouw, maar dat is lulkoek. Maar ik durf bijna mijn hand voor in het vuur te steken dat dit niet de enige zaak is. Maar er zijn een hoop kinderen die echt daar nooit meer over spreken. En denken, nou prima dat jij daar aangifte over doet, maar ik niet.
6: De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het gebruik van staalslakken voorlopig verbiedt. Een kamermeerderheid wil dat het restproduct van de staalproductie pas weer gebruikt mag worden als uit onderzoek blijkt dat het geen gevaar oplevert voor mens en milieu. Met de aangenomen motie komt de Tweede Kamer tegemoet aan een wens van Zeeuwse politici die in maart al aanstuurden op zo'n verbod. De 12-jarige Jasmee Vliers uit Middelburg is derde geworden op de nationale voorleeswedstrijd in Utrecht. Daar streden vanmiddag de 12 overgebleven provinciewinnaars om de titel voorleeskampioen 2026. De jury prees de ingetogen leesstijl van Jasmee, waardoor kleine passages extra krachtig waren. En opgelet voor wie de laatste tijd over de grens tankt. De benzineprijs in België tikt vanaf morgen ook de 2 euro aan. Euro 95 kost dan 4,5 cent meer dan vandaag. De prijs van diesel stijgt met 7,5 cent. Het is bijna 4 jaar geleden dat aan de pomp in België meer dan 2 euro per liter werd betaald. Hoewel de prijs bij onze zuiderburen stijgt, is het verschil met ons land zeker nog 30 cent. Het weer dan nog in Zeeland. Het blijft vanavond nog regenachtig. Vannacht is het vaker droog met een enkele bui. Ook morgen is een bui nog mogelijk. Later op de dag is het dan droog met meer opklaringen en maximaal rond 17 graden. Ja, en de dagen erna is het droog, vrij zonnig en warmer, met vrijdag zelfs een temperatuur van 26 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Esmen, dankjewel. Tanktoerisme onderweg naar België. Veel vertragingen daar naartoe. Nee, dat valt allemaal hartstikke mee. Eén vertraging, die is er wel gemeld op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Prinsenveel. 4 kilometer en ruim een half uur vertraging. Komt daardoor een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daarom dicht. Verkeer richting Breda kan het beste omrijden via Roosendaal over de A17 en de A58.
5: Goedenavond, Zeeland komt thuis.

Alex Warren, Burning Down. Ik ben toch stiekem wel heel erg benieuwd wat er op de check staat die vandaag is uitgereikt aan onder andere onze ziel van de dag, Martin Schoolmeester van de Okkernoot in Schoondijken. Dat is een persoonsgerichte woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze hebben van Innerwheel een check gekregen en wat daarop stond horen we zometeen van hem.

0: morgen.
1: Susanne Freek en halverwege Martin Schoolmeester is al de hele dag onze ziel van de dag. Martin, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: En jij bent de voorzitter van de Okkernoot in Schoondijk. Een kleinschalige, zelfstandige, persoonsgerichte woonvoorziening. Dat is een mond vol. Dat is voor mensen met een verstandelijke beperking. En jullie wisten vanochtend niet wat voor bedrag er op de cheque van Innerwheel stond die jullie kregen.
2: Klopt. Vanmiddag zijn de dames van Innerwheel bij ons geweest. En we hebben een cheque van €2000 gekregen.
1: Kijk.
2: En daar gaan we een leuk feest of een goede aanzet tot een groot feest voor alle bewoners organiseren.
1: Leuk zeg. Hey, met die €2000, waar hebben jullie dat aan te danken?
2: Nou ja, omdat natuurlijk alles steeds duurder wordt, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Die moeten ook weer iets meer eigen bijdrage betalen. Dus het is heel fijn. Ja, wat gebeurt er dan als je minder geld hebt? Ja, dan gaat dat in de leuke dingen zitten.
1: Ja.
2: Dus dan is het heel fijn dat we ook voor onze bewoners iets leuks kunnen gaan organiseren.
1: Nou, precies. En
2: in plaats van alleen de zorg.
1: En heb je al gedachten hoe dat feest eruit moet gaan zien?
2: Ja. Dat wel, maar dan moeten we ook nog wel een beetje extra bijsparen. Want ook echt alles is duurder geworden.
1: Ja.
2: Dus ik ga gelijk heel brutaal zijn.
1: Ja.
2: Als er nog andere goede doelen zijn die ons willen ondersteunen in echt een hele leuke avond laten organiseren, dan zijn we natuurlijk altijd niet de behoefte om dingen te ontvangen.
1: Nee, duidelijk inderdaad. Mensen weten jullie te vinden. Hey, maar ik hoor je ook zeggen, hè, alles wordt duurder. De leuke dingen die verdwijnen dan, want de zorg voorop. Hoe zie je die toekomst van de Okkernoot?
2: Weet je, we willen wel iets groter worden. We gaan ook iets met dagbesteding doen. We gaan dagbesteding opzetten. Juist omdat we zien, ook in de Okkernoot, dat onze bewoners nog zoveel kunnen doen en kunnen leren. Maar ook als wij ze die kansen geven en kansen bieden, dan zie je dat er nog zoveel ontwikkeling kan plaatsvinden bij heel veel bewoners. En wij zijn zelf ook nooit uitgeleerd, dus dat geldt ook voor onze bewoners.
1: Ja,
2: die zijn ook nooit uitgeleerd.
1: Ja.
2: Dus daarmee gaan we aan de slag.
1: Nou, spannend, maar die €2000, die is heel fijn en die is met een glimlach ontvangen, neem ik aan vandaag.
2: Meer met een hele grote glimlach.
1: Ja, geloof ik.
2: Dus we
1: inderdaad.
2: Zijn echt alle dames die zich hebben ingezet voor het goede doel en zich bij Innerwheels hebben aangesloten of dingen hebben gedaan bij Innerwheels, die dus indirect voor ons hebben gewerkt, heel erg dankbaar.
1: Nou, bij deze dan nog een keer doorgegeven. Geniet dan even na van die mooie verrassing, zou ik zeggen. Even veel succes dan richting dat feest toe. Erg benieuwd hoe dat gaat zijn.
2: Dankjewel.
1: Leuk.
2: Nou, Martin Schoolmeester. We gaan jullie op de hoogte houden wat het geworden is.
1: Nou, leuk. Horen we heel graag. Nou, Martin Schoolmeester, ziel van de dag. Dankjewel. Fijne avond.
2: Dankjewel. Fijne avond.
1: Dit is Omroep Zeeland. En wat heb je gemist vandaag op de radio? Blikken.

0: George Ezra en Anyone For You. Bijna 7:10. Dit heb je gemist vandaag op de radio bij Omroep Zeeland. Een groot aantal Nederlanders heeft een verhoogd cholesterol, blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. En dat is zorgelijk, want het is gevaarlijk. Daarom is er morgen bijvoorbeeld bij de ZB in Middelburg een hartcheckpunt. Fiebeke Helder van de Hartstichting vertelde er vanochtend over in Zeeland Wordt Wakker.
1: We weten de pincode, verjaardag van onze kinderen en alles, maar we weten eigenlijk onze eigen gezondheidswaarde niet. En ja, dat willen we met de hartcheckpunten doen. Gewoon zo laagdrempelig mogelijk maken, zodat je wel je cholesterol en je bloeddruk bijvoorbeeld 1 keer per jaar kan laten meten.
2: Ja, en dan kom ik daar en dan staan daar allemaal mensen en die zien dan dat ik een te hoog cholesterol heb. Dat lijkt me dan wel weer heel schaamtelijk eigenlijk.
1: Nou, nee, dat is nog steeds heel laagdrempelig. De mensen zijn opgeleid die dat doen. Goed om te weten is wel echt dat we ons richten op mensen tussen de 40 en 70 jaar... die nog geen gezondheidsklachten hebben. Dus nog niet bijvoorbeeld medicatie slikken. Maar je komt daar binnen en je bent, nou, ik denk in zo'n 25 minuten weet je alles wel. Het is juist, je kan er ergens mee aan de slag. Dus ja, ik weet niet of je daarvoor hoeft te schamen als je een verhoogd cholesterol hebt. Dat is helemaal niet zo erg hoor. We hebben ook een dame gehad, die is al 2 keer geweest inderdaad in Middelburg om haar waarde te meten. De eerste keer schrok ze zo dat ze echt meteen haar leven heeft omgegooid. Ze heeft de hele koelkast leeggegooid van slecht eten. En toen 4 maanden later, toen bleken haar waarden weer goed te zijn. Nee. Dus het heeft zin.
0: Zei Fiebeke Helder van de Hartstichting. Dan een goedemorgen Zeeland, want Veerle die heeft problemen thuis. Haar broedse kip die wil niks meer van de haan hebben. Maar de haan die loopt wel steeds achter haar aan. En dat zorgt weer voor spanningen in huizen Veerle. Carla uit Goes die won het spelletje Wat Is. En die heeft nog wel een goede tip voor Veerle. Of nou ja, haar man heeft een tip.
3: Mijn man zegt, zijn vader, die hij altijd 2 keer helemaal in het water douwen.
4: De kip helemaal in het water?
3: Ja, en als de hoed met zijn achterwerk erin zit.
5: Oké, maar de kip dus en niet de haan?
3: Oh, was de haan?
5: Nee. Ja, ze hebben allebei een probleem, maar ik moet 1 van de 2 moet ik in het water duwen dus.
3: Ja, wie moet het water duwen? De kip of de haan? De kip of de haan in het water? Ja, maar de kip.
4: De kip. Of misschien allebei voor de zekerheid.
3: De kip, maar goed, maar z'n achterwerk het water duwen.
5: Oh, want dan is hij misschien niet meer broeds.
3: Nee, en dat moet je een paar keer doen. Zijn vader deed dat vroeger altijd. Dat deed hij dan een paar keer. Als dan de eerste keer lukt, deed hij het nog een keer. Maar je moet wel zijn hoofd bovenhouden natuurlijk.
5: Ja, want anders verdrinkt hij.
3: Anders verdrinkt hij, want zijn vader deed wel eens een keer te lang. En dan was het kip natuurlijk verdronken.
5: Oh nee!
0: Wat een vreselijk verhaal. En leuk ook dat tussenspel tussen deze man en vrouw. Leuk. Zegt u het maar, ging het vandaag over het onderwerp PFAS. Aangezien de provincie Zeeland oproept om kinderen en huisdieren niet in zeeschuim langs de kust te laten spelen. Want in dat schuim kunnen bacteriën en schadelijke chemische stoffen zitten, zoals PFAS. Nou, eerder kwam het RIVM al met het advies om geen eieren van hobbykippen meer te eten, ook vanwege die hoge PFAS-waarde. En dat trof ook Fora Weststraten uit Ierseke. Want zij eet die eieren van haar hobbykippen niet meer.
6: Nou, weet je toch, tenzij bij de kippen van ons, die lopen overal. Dus die lopen ook op het gras. Die lopen. Ik kan ze niet binnen houden. Dus ze lopen overal. En ja, als het in de eieren zit, dan zit het ook in de grond natuurlijk en in de kippen.
0: Ja. Hoe luistert u dan naar al die voorgesprekers die zeggen, joh, hier is niks meer aan te doen, laat maar gaan?
6: Ja, ik heb dat niet zo eigenlijk. Daarom heb ik het ook laten laten testen.
0: Ja, want zij heeft dus laten testen hoeveel PFAS er in die eieren zat. En tegen haar werd gezegd, doe maar niet. Eet ze maar niet meer. Haal ze dan maar gewoon bij de supermarkt. En daar koopt ze nu dan haar biologische eitjes. Dat is dan goed om erbij te vermelden. Dat was het onderwerp van vandaag in Zegt U Het Maar. En morgenochtend natuurlijk weer het laatste Zeeuwse nieuws. Florian Sietsma praat je bij vanaf een uurtje of 6 in Zeeland Wordt Wakker. Ik laat je achter met Andrew Gold. Never Let Her Slip Away. Hele fijne dinsdagavond.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
4: 27 mei, Demodag Scootmobiele.
5: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
7: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
18: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
17: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn 100 verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: It's Snap.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

terugkieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.